0: Break Off Your Shells komt uit het debuut van Kaan, veel getiteld. Bij de oprichting, rond 2016, was Kaan het trio Mitchell Kerr, bas, Beau Heffernan, drums en Josh Bills, zang en al de rest. In diezelfde bezetting brachten ze in 2021 Monsoons uit, op Copperfeast Records zowel als het Salty Dog label. En in 2023 Creatures, een uitgave van Full Contact Safari Records. Voor het vorig jaar verschenen That Fair and Warlike Form, Return to Dust, was Kerr aan de bas vervangen door Will Homan. Bills en Heffernan hadden ook nog een ander ijzer in het vuur, Treebeard. Daarvan verschenen twee albums bij Bird's Rope en Full Contact Safari Records. Nostalgia, gereleased in 2021, en Snowman, dat uitkwam in 2024. De bezetting bestond buiten Bills en Heffernan uit zanger en gitarist Patrick Cook, ex-Lilith, en bassist Rhys Brennan, tegenwoordig bij Ghostsmoker. In de blurb op hun Bandcamp-pagina staat Treebeard's music involves often lengthy, dynamic and epic songs with a sonic spectrum ranging the peaceful and emotive to the destructive and furious, containing something with which every listener can relate to. De taalfouten zijn van hen, niet van mij, wil ik wel even preciseren. Na zo'n mooie tekst kan ik natuurlijk niet anders dan u uit beide platen iets te laten horen. Uit Nostalgia komt 8 Times Zero en daarna levert Snowman ons Incognita.
1: The world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remember the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all

Treebeard. Voor de volgende act moeten we even iets verder terug in de tijd. In 2008 kwamen Andy Simpson en Johnny Diver op de proppen met de band Don Fernando. Onder deze naam brachten ze 3 albums uit. The Banquet Of verscheen in eigen beheer in 2008 en werd 3 jaar later gevolgd door Dia de los Muertos, opgenomen in de eigen studio van Simpson, Singing Bird, gevestigd in Frankston, Victoria, een kleine 40 kilometer van Melbourne. Voor Haunted by Humans uit 2015 tekenden ze bij Headspin Records. In 2017 toerden ze door Australië samen met de groep van Brand Bjork, ex-Caius en Fu Manchu. Andy en Brand deelden verschillende interesses, zoals gin, rock'n'roll en de Ramones. Toen Don Fernando in 2018 een pauze inlaste, ging Andy op zoek naar een uitlaatklep voor zijn nieuwe songs en terwijl hij ergens op een Australisch strand lag, kwam hij op het idee om Bjork te contacteren. Na wat over en weer geschrijf stuurde Andy wat demo's op en vroeg hij of Brand geïnteresseerd was om met een nieuw project te starten, dat zou worden uitgewerkt en opgenomen in Amerika. Een bassist had hij al, Brad Young van Happy Lonesome. Een drummer en een producer moesten nog gevonden worden, maar vermits Brand Bjork beide taken op zich wou nemen, was dat geen probleem. Ze trokken dus de woestijn in met een mobiele studio en tegen het einde van 2018 lag Valley of the Universe in de rekken, als uitgave van Ruined Vibes en Baby Gorilla Records. De groepsnaam was Full Tone Generator. Om de plaat te promoten huurde Andy bassist Ben Hall, ex Red Light Riot en Fire Underground, en drummer Matt Evans, ex Dead River Deeps in, voor live optredens. Een neerslag van die concerten belandde in 2019 op Never to Return. In 2024 verscheen Refuge of Sinners op Iron Head Records. Al wat ze daarna nog hebben uitgebracht zijn enkele singles, waaronder een cover van Kick Out the Jams van MC5. Uit het debuut hoort u Preacher Man.

Ouroboric Deity bezitten ofwel een gezond gevoel voor humor ofwel een verontrustende interesse in het occulte. Trepidation Flux komt uit hun debuut Calleth the Void uit 2024, dat vorig jaar werd opgepikt voor een fysiek release door het Obscurant Visions label. Zelf omschrijven ze zich als Black Cosmische Muziek, een malignant hybrid of black metal, krautrock, darkwave en postpunk. Ik zeg wel ze, maar in feite is Ouroboric Deity een eenmansproject van een zekere Selinius, die alles behalve de drums zelf opnam in zijn Wolfslayer Bunker studio. Under the watchful eye of the great beast, zegt hij erbij. De sessiedrummer van dienst verschool zich achter de naam MK Ultra. U weet wel, de naam van het geheime LSD-project van de CIA in de jaren 50 en 60. Op andere releases was er ook nog een gitarist bij de opname betrokken, een zekere Krik. Die andere opnamen werden op Bandcamp geplaatst. Age of Vice and Misery in september 2025 en Götterdämmerung in juni 2026. Selinius was vroeger ook lid van Kulturkampf en Opium Grave. Ik begin te vrezen dat het hier niet om een gevoel voor humor gaat. Als laatste track van deze uitzending heb ik All is Shiva klaarstaan van de band Spawn. Naar eigen zeggen zijn ze 9 jaar zwanger geweest van hun debuutalbum Light Ride, tot het in 2025 uiteindelijk geboren werd met dank aan WV Sorcerer Productions en Ramble Records. De bezetting op de plaat is vrij uitgebreid. Lens Ma speelde gitaar, zong en behandelde de theremin. Afgaand op de foto is ze van Aziatische afkomst, wat misschien verklaart waarom ik het nummer dat ik u ga laten horen heb teruggevonden op een compilatie met verder alleen Chinese muziek. De rest van de bende bestond uit Andy Kate, bas en zang, Maddie O'Shea, gitaar en zang, Dr. Sarita McHark, sitar, zang en percussie, Rhiannon Smith achter het drumstel en Angelique Forsythe aan de toetsen. All is Shiva.

0: is nog niet.
1: Ja, dat ik niet. Ja, ik had dat nog niet. Meestal bel ik de Wimatte te feuren, maar jij kwam
0: niet. Ja, maar jij hebt zelfs niks naar mij gestuurd dat je ging komen. Ik heb jou nog speciaal een bericht gestuurd.
1: Oei, ik had toch gezien dat ik kwam? Ik had dat gezien.
0: Ja, maar ik heb jou nog een extra bericht gestuurd.
1: Ik zie dat ik kom, dan kom ik niet.

0: Oei. Ik wist het, dat is niet normaal. Hè. Dat is niet normaal. Ja, dat is desastreus gewoon. Oei, de Wim die niet aanwezig is, dat...
1: We weten het ja, niet, hè, wat er aan de hand is. Hè.
0: We weten dat er iets mis is, maar voor het laatste
1: zijn,
0: het publiek... Ja, het zal wel goed komen. We doen ons best om de Wim te repareren.
1: Het is een centrum voor de mensen die echt...
0: Is dat niet gewoon 112?
1: Ja, die mentale problemen hebben omdat de Wim...
0: Ja.
1: Die kunnen dan bellen, hè.
0: Ja, die kunnen blijven luisteren naar Radio Centraal, zeker.
1: Ah, ja, al goed.
0: Is dat geen goede therapie, denk je? Ja. Laten we samen dansen. Ja. U hebt het al gehoord, hier op de 106.7 Beatscapes, hier zit weer een hoop volk hier.
1: Ik sta achter Jan nu, achter Jan.
0: Ik voel mij serieus gesteund. Ik voel mij serieus gesteund in het maken van een nieuwe aflevering van Beatscapes. Vorige week al aangekondigd, hier is Mr. Tommy Slavski met...
1: Met, ik zal het eens even vlug zeggen, jullie zien dat ik het hoor. Ja, oké. Beste luisteraars, ik had de Jan een paar weken geleden had ik de Jan even gebeld en gezegd van zeg Jan, ik wil nog eens iets brengen.
0: Ik ben dat je altijd zo'n zevers...
1: Dat kan jou persoonlijk over. See, Jesus, ontzettend. Dus ik ben de resten 5 jaar, dankzij Jan, zie ik weer volop bezig met muziek. En dan moet je platen kopen. Eerst verkoopte ze allemaal en dan koopte er weer terug. En ze bleven bezig. Hè. Dat is een eindeloze cirkel. En een paar maanden geleden had ik een paar nieuwe mensen dat ik heb leren kennen. Maar goh, dat ga ik zo niet moeten zeggen, maar ik heb mijn bril niet op en ik kan dat niet lezen.
0: Ik heb er een bij voor jou.
1: Ik heb er een bij. Ja, maar ik zal ze weer pakken. Maar het verhaal is dus, we gaan nu... ik heb dus de discografie opgekocht van...
0: Opgekocht.
1: Dat is een
0: zware woord. Ik weg en dan koop ik een discografie.
1: Oké, dank u.
0: We zien het groot.
1: Oké, dus... en ik heb een gast leren kennen en die kerel die noemt Kevin McDonald. En die zijn artiestennaam is dan Gamadon. Dat zijn de eerste twee letters van elk van deze naam. Hè. Dus gaaf. Ja, anyway. Je bent mee, hè. Anyway. En die mens die heeft gewerkt in Londen tussen 2018 en 2024. En dan heeft hij dat label opgestart. En ondertussen zijn er 10 releases van. Ondertussen is hij ook terug verhuisd, want dat is een Ier. En die woont in Mullingar in Ierland. Dat is een ongelooflijke coole dude. Ik heb er al een paar keer mee liggen tetteren en zo. Dat is sympathieke, echt een sympathieke.
0: In Ierland, online
1: en zo. Hè. Ik heb hem nog niet in het echt ontmoet. Maar hij is ook een mega, gelijk jij, een mega vinyl addict. Hij probeert altijd alles in vinyl te doen. Hij staat ook open voor digitale muziek. Want je kunt ook die muziek digitaal via Bandcamp krijgen. Maar anyway. En waar dat graven is aan deze, wat ik moet eraf babbelen, dat is dat zijn 10 releases. En er stond eigenlijk, ik ga het vlug even zeggen. Hè. Dus de eerste dat je nu op de achtergrond hoort, dat zijn eigenlijk nummers die eerst zijn uitgebracht door Base Agenda Recordings. Dat is ook een mega graaf label en radioprogramma in Londen. Van een Andy bla bla bla. En daar hebben ze dan hun eerste release mee gemaakt, een Nefarious. En dan al de rest, dat ga ik ze biedt allemaal vertellen. Maar er zitten mannen bij eigenlijk. Sot 90, dat is een Fransman, die is K-graaf. X-Truder, dat is een Pool. Ja, Polen zijn sowieso graaf. Maar dan een Pool van Londen dan nog wel. Dan Human Rebellion, dat weet ik nog niet direct van waar dat is. Maar die zijn ook ongelooflijk fuck graaf. Vind ik, hè. En Robodroid zit daar ook bij. Wat hebben we nog, jongen? Robodrum, ook fokka's. Dan Nasty Boxes, Error Beauty. Allee, anyway, dat gaan ze biedt allemaal horen. Dus dat is in het kort. En ik ga proberen dat rap achterin te mixen. En dan op het einde heb ik nog andere platen bij. Ook wat nieuw dinges. Maar dat ga ik straks vertellen. Dat staat hier op de achterkant.
0: Wow. Ik heb een B-kantje.
1: Ja. Maar omdat je zei van... Dus ik heb alles bij, hè. Maar je kunt altijd... Ik ga nu het programma niet kopen, hè, Jan.
0: Ik ben binnenkort terug op reis.
1: Dat is goed.
0: Bij deze is het gekapt.
1: Deze. Dus, wat we nog moeten zeggen tegen de luisteraars, dat is... ik hoop dat u iets lekker zet om te drinken. Hè. Dat kan alcohol zijn, maar dat kan natuurlijk ook water zijn.
0: Zet de stoelen aan de kant.
1: Ja, zet ze aan de kant. Draai die volumeknop vol een bak open. Ja. Dat gaan wij hier in de studio ook doen. Het is hier gezellig. Iedereen is hier zichzelf al aan het ontkleden en zo. Ik weet niet waarom dat we aan het doen zijn, maar het is hier warm al.
0: Ja, jij staat ook achter mij, hè?
1: Het is dat, hè. Het is dat. En het is ook Radio Centraal en dan moet er wel iets ontkleed worden,
0: ja,
1: hè.
0: Het is lekker gezellig in een kleine studio.
1: Hè. Zo zijn we. Dus beste luisteraars, Beatscapes, genieten, hè.
0: Ja.

0: Daar zijn we weer even, hè. Even kalmeren, even drinken.
1: Nee, inderdaad. Er is weer een bom energie hier in de studio binnengevallen met wat met een hoop vinyl. Allemaal gekleurde picture discs enzovoort.
0: Ja. Hij heeft er moeite van gemaakt. Het enigste minpuntje, als ik dan toch iets mag zeggen, dat is, dat is colored vinyl, hè. Dus misschien dat je dat ook thuis hoort. De kwaliteit is natuurlijk dan niet zo opperbest. Hè, met dat soort platen. Maar ja, Jan, je moet het maar... elke plaat is dus eigenlijk een kunstwerkje op zich. Dus de voor- en achterkant zijn ongelooflijke grave graphics. Het is allemaal een beetje in dezelfde genre. Het is een beetje cyborg.
1: Ja, het klinkt wel heel Brits. Hetgeen dat we van Bass Junkie en consorten gewoon zijn.
0: Ja, en dus al die mannen, de meeste zijn Engels en zo, maar het is heel Europees gericht en zo. En dit is een beetje mijn slag. Want je weet dat ik de rest van 5 jaar, gewoon even terug in een tijd, 5 jaar geleden, was ik eigenlijk gestopt met spelen. En dan was ons moeder gestorven en dan was ik zo'n beetje triest. Dan zijn ze triest gewoon, want dan die knappe mama die is te vroeg gegaan. Anyway, en ik wist het allemaal niet zo goed. En dan kwam de guy af, daarvoor had ik hem ook al wel vervangen, maar dan zei hij van, oh ja, maar hey, ik kom nog eens op verlof, want jij gaat veel op verlof. Dus,
1: elk verlof dat ik heb, ben ik weg. Ik wil weg uit deze rottende, stinkende...
0: omgeving.
1: Ja.
0: Ja. En groot gelijk, hè, dan. Hè. En dan had ik het toen opgevat van, weet je wat, ik kon na beginnen met mixjes te maken, maar ik kon mijn eigen echt focussen op de muziek van nu en af en toe. Dan kan ik er iets in van vroeger, want ja, we zijn al lang met die muziek bezig, dus we hebben een grote collectie om terug te komen. Maar ik zeg het, de laatste 5 jaar is er ook qua electro...
1: En de laatste 5 jaar zit je ook veel meer op internet? Of heb ik dat nou mis?
0: Op het internet? Ja, niet meer sociale... Dat doe ik... Allee,
1: sociale media, niet meer gelijk deze label. Zo, is toch allemaal via
0: dat is allemaal, ja, dat is heel veel digitaal. Ja. Dus ik ben mega fan van Bandcamp. Dus dan is het direct wel zitten bij de artiest eigenlijk. En een artiest die niet altijd geld heeft om die eens op vinyl te brengen. Ja, die brengen dat dan... Dat gaat dan gemakkelijker en dan kun je dat ook op een... Ja, dan is het misschien financieel is het iets interessanter, moet ik zeggen. Maar het gaat het ook even goed tegenwoordig. Een maxi, dat is €20, denk ik. Dat is gemiddeld €20, je wilt daar niet van. En ik ben er ook wel fan van. Maar altijd. Vinyl is, je kunt het niet vergelijken. Maar door Bandcamp en die laatste 5 jaar mij op te focussen, denk ik echt op ongelooflijk grave dingen terechtgekomen. En één daarvan is dus deze label, Warehouse Manifesto. Dat eigenlijk, dat is ondertussen, ik denk, vorige week, moet nog uitkomen, hè. Die hem 10e net gebracht. Dus in hier eigenlijk, wat is dat? Dat is op 6 jaar tijd.
1: Ja, dat is een behoorlijke productie, vind ik. Allemaal picture discs en zo. Dus.
0: Ja, kost toch wel wat geld.
1: Inderdaad, dat is een hoop extra.
0: En uiteindelijk is het nog altijd een niche, want ik denk, hij was ook heel blij met ze te verkopen. Dus ik denk wel dat. Ik heb ook overlist een foto gezien dat de Miel trots die platen overhandigt aan Carl Cox. Voor die te mogen spelen. En ja, als label owner denk ik dat je dan met zo'n DJ hoopte dat dan wordt gepitcht. Ja. Om dat een beetje meer bekendheid te krijgen. Hè. Want uiteindelijk er is een overdaad aan muziek. Hè. Dat is wel een feit.
1: Mag ik daar even op inspelen?
0: Ja,
1: want hoe is deze muziek gemaakt?
0: Deze muziek is allemaal, dat is allemaal analoog. Ik denk niet dat
1: allemaal analoog?
0: Ik denk, niet meer 100% dat ik dat weet. Maar ik weet wel dat de Human Rebellion, daar moeten we straks, niet nu, hè, want nu moeten we naar een programma luisteren, beste luisteraars. Maar straks dan, als er een iets minder programma is, dan kun je eventueel dat gewoon opzoeken. Hè. En dan gaan we zien dat Human Rebellion, dat zijn nogal vrij analoge guys. Robodroid. Ik denk dat Robodroid een Pool is, maar ik ben niet heel Pools gezind, hè. Maar Robodroid, dat is puur, dat is analoog. Zeta Reticula is, fuck. Ik dacht altijd dat dat Cisco Ferreira was, maar ik denk nou dat dat evengoed Brian Zins kan zijn. Dus dat gaan we moeten opzoeken, dat weet ik nog niet. Ik dacht dat, daar ben ik over aan het twijfelen.
1: Cisco is nog altijd bezig, dat weet ik.
0: Ja, dat weet ik. Maar die Zeta Reticula, die mocht heel veel platen uit. En ik dacht altijd dat dat een beetje gerelateerd was met de Advent. Maar dat kunnen we op pakken, daar ben ik niet zeker van. En dan Gamadon, die post heel veel pictures van zijn listen aangekochte analoog machine. Ja. Maar dat is ook zo nogal een...
1: Het wordt steeds nischiger, hè? Het wordt steeds moeilijker om groepen die aan een volledig analoog gaan, om die te krijgen. Want de meeste mensen, ja, aanbiedingen genoeg met demo's, hè? Maar je hebt zoiets van, ja, op een laptopje of op een computertje, ja, sorry, maar dat is een beetje, that's too easy heden ten dagen, hè? Met AI er dan nog eens bij, hoeveel tracks moet hebben? 1000, 2000, 3000? Ja. Geet ze binnen een uur.
0: Dat is een feit, maar je moet ook wel... Allee, ik kon dat niet...
1: En dat klinkt dan ook allemaal goed, hè?
0: Want ja, wel, dat is er juist...
1: Dat klinkt ook allemaal hetzelfde. Goed,
0: ja, en het ding is ook natuurlijk met Ableton bijvoorbeeld, hè, dat wordt ook altijd maar beter en beter. En vroeger hoorde jij, hoort nog altijd waarschijnlijk het verschil dat je een ding is, hè?
1: Het is verdomd moeilijk.
0: Ja, het is dat, hè. Dat is een beetje hetzelfde als in mijn tijd, toen ik nog daar bij onze Joodse vrienden in de diamantsector werkte. Er reden dan ook diamanten, je hebt synthetische diamant, maar je ziet dat niet. Je ziet dat echt niet. En dan hebben de mannen die daar zitten, die eigenlijk het verschil moeten zeggen tussen is dat nou echt of is dat nou niet echt. En die weten het zelfs niet. Dus ik denk dat we nu ook op een punt zijn beland met een analoge muziek en een digitale muziek, dat het heel moeilijk nog te... Maar ik denk uiteindelijk...
1: Voor de mensen op de dansvloer...
0: Dat mocht geen reet uit. Nee, dat een goed nummer is, dat een goed nummer. Ja. Dat draai je toch een klein beetje om. Hè. Is dat, hè?
1: Ja, als danser wel, maar als label, eigenaar of muziekuitgever, zet je toch wel een zekere standaard op en ja, wil je toch wel, je wilt geen 13 in dozijn en je wilt toch wel die mensen die er met hart en ziel en heel veel moeite hun studiootje bij elkaar scharrelen en daar met heel veel liefde aan de knopjes staan draaien en aan het programmeren, die wil je dan vooral steunen en de rest wordt steeds makkelijker om via AI om eigenlijk diarree muziek te maken.
0: Dat is een...
1: En dat kan je als labelbaas eigenlijk, dat is dan voor mij persoonlijk is dat, nee, dat haak ik er gewoon
0: af. Dat doe je niet, hè?
1: Stuur je een demo in, dan hoort een foto bij van je studio, want anders is het een no-go.
0: Het is dat, hè. En ik denk, en er zullen er ook verschillen. Ik denk dat de meeste labels die dat... Alhoewel, dat is ook weer niet waar. Want ik, na die laatste 5 jaar heb ik ook een hele hoop artiesten ontdekt via... Een paar van die gasten dat ik heb leren kennen. En dan zitten er toch heel veel de laptop-dj's dan bij. Of de laptop-producers, dat we dat dan zo mogen noemen. En terveur wist ik dat bijvoorbeeld niet. Van, pak nou bijvoorbeeld McKenna Receptor. Zo noemt hij. Dat is een gast van Australië, denk ik. Moet echt graven muziek. McKenna Receptor. Moet dat maar eens opzoeken. En in het begin heb je die muziek hoorde. Dat is een beetje Galaxian Stingray. Vrij op tempo, 150 beats per minuut. Vrij strak. En ja, ik ben dan niet echt... ik luister ook al wel lang naar muziek, elektronica. En ik had het niet kunnen zeggen dat het van een laptop was. En die heeft dat dus allemaal... Heeft je dat gemokt op een laptop met Ableton. Ja. Dus ik wil maar zeggen van... Het wordt toch... En bij mij is het van... Maar ik ga dan niet, we gaan dan niet die discussie aangaan. Maar bij mij is het van... Als dat goed is... Is dat voor mij goed? Of dat dat dan gemokt is met een tape, of dat is gemokt met allee, ik weet niet wat. Als dat een goede track is en je laat de mensen ermee dansen, dan denk ik dat dat voor mij goed is. Maar als je label owner zit, die zeggen van nee, ik wil alleen maar mijn muziek uitbrengen met analoog enkel gemokt, dan zeg ik van dat is uw volste recht, maar dat is ook uw fucking label. En jij bepaalt waar dat daarop komt.
1: En dus de lat wil ik meteen zeer hoog leggen.
0: Het is dat, ja.
1: Want dan valt er eigenlijk al 95% van.
0: Het is dat ook, hè. Maar dan moet het ook een beetje dubbel zijn, vind ik. Van, stel dan aan Veugen, je bent een gast van 16 jaar en je hebt enorm veel talent, maar je hebt niet al dat... Maar je moet ook weten, al die analoog, de mannen die wij kennen, die hebben een heel schoon collectie. Die hebben daar wel jaren en jaren mee bezig geweest voor geld bijeen te krijgen. En uiteindelijk hebben die daar voor duizenden en duizenden euro's er staan. En we leven ook in een tijd dat je 16, 18 jaar bent en je hebt daar geen geld voor, maar je hebt wel het talent. Dan kun je natuurlijk wel op een iets goedkopere manier toch wel je kunsten en je talenten tonen. Dus, zie je wat ik... Dus dat vind ik het een beetje zo... Dus alle respect natuurlijk voor alle mannen met hun analoog en zo. Maar je moet er natuurlijk ook de centen voor hebben. Pak naar die... En ik was overlist, was ik nog... Laten we dat toch even verder doen. over de Eat to Wait bezig. Ik denk met de Strohein waar we een paar weken geleden over bezig. En ik dacht, oh, dat kost 1000 euro. Zo'n Eat to Wait.
1: De originele.
0: Ja, van de originele. En er weer gelachen, omdat mijn onwetendheid. Maar hoeveel kost dat dan?
1: Ik heb er geen idee van. Ik heb hem geen 1000 euro betaald.
0: Ah, wel nee, het is dat. Maar stel je nou voor van, ga eens een gast van 18 en ga wilt kageren die een trak maken. Hey.
1: Dan werk ik daarvoor tot wanneer ik die 18
0: heb. Ja, maar tegen dan zit je misschien 38 jaar en dan zie je. Dus het is, hey. Maar we gaan daar nou niet, hey, want daar kunnen we eindeloos over discussiëren natuurlijk.
1: Ja, we kunnen heel het verleden natuurlijk afvallen.
0: Ja, sowieso. En want ook al die dingen die we ook allemaal duurder, hè. Een 606, een 909, als je dat allemaal origineel wilt. En dan heb je ook zo al die kloon, of de, wat is het, die andere merken die een goedkopere versie.

0: type van bakjes.
1: Het is dat, ik denk dat ook. En elke keer ook had je dat, maar ik ben daar zelf ook wel met muziek bezig en je komt uiteindelijk kom er wel terecht altijd bij die vette beat van een Eto'o weten. Dat blijft altijd toch wel...
0: Ik weet niet of dat natuurlijk met de leeftijd te maken heeft, of met, maar die een boom.
1: Ja, die lang een boom, hè. Die lang een boom, hè. Het is dat, hè. Dus
0: dat
1: ja.
0: Dat trilt zo lekker na, die onderbuik.
1: Ja, ja, ja.
0: Hé, hey, dag Maarten.
2: Hallo.
0: Lekker.
1: Oh, maar nu zijn we toch een beetje gerust. Dus we gaan een plaatje opzetten en dan gaan wij horen wat er allemaal om de hand was door straks.
0: Ja, oeh, maar die vreselijke verhalen.
1: Die vreselijke verhalen, we hebben die...
0: Oh, ik mag er niet aan denken. Gruwel.
1: Oké, okay. Het nummertje komt eraan, zo'n luisteraars. We gaan verder met Warehouse Manifesto. Als dat nummertje wil komen, maar het komt eraan.
0: Is het nu een Iers label? Of wat is het nou? Of een...
1: Het is opgericht in Londen. Het is opgericht, door een Ier. Ja. Dus het is, je kunt zeggen dat het Londen is, maar het is een Ier. En hij woont nu terug in Ierland en hij brengt daar verder die platen uit in Ierland. Dus het is misschien, laten we zeggen, dat het dan Iers is. En noemt ook Gavin McDonough. Dat is wel vrij... Het zou zelfs Schots kunnen zijn.
0: Ik wil juist zeggen, maar die zijn ook over aan het onderhandelen over onafhankelijkheid van, hè, dus...
1: Ja, wel, ja. Dus,
0: en Bart is ook aan het onderhandelen over onafhankelijkheid van...
1: Maar dat is een stouterik, hè?
0: De begroting klopt niet, Lotte.
1: Nee, dan gaan we ze biet over hebben over de begroting, beste luisteraars. Maar allez, anyway, we gaan... ik denk dat het nu gaat komen. Anyway, Young Rebellion, Warehouse Manifesto, beste luisteraars.

0: Ja, ja. Dus we gaan switchen, hè, want een uur is genoeg van deze. Natuurlijk, hè, het is van begin tot einde is het wel die sound.
1: Ja, het is echt die stijl.
0: Het is die stijl, hè. Bass junkie stijl.
1: Ja, de vroege jaren DMX, welke labels zitten er nog? Panic tracks en zo. Ja. Ik zal eens een special doen met niks, met allemaal van die oude, vorige eeuwse Britse.
0: Ja.
1: Er zitten wel wat cyborg toestanden tussen.
0: Ja, en dat komt altijd terug. En dat is het graven aan electro, hè, vind ik. En vind ik nog altijd van, toen was dat futuristisch. En nu is dat nog altijd futuristisch. Dat blijft futuristisch.
1: Dank u, Kraftwerk. Dank u, gewoon herkens.
0: En ik heb ook het gevoel, Jan, dat techno is mainstream gegaan. De laatste 10 jaar, dat is mega mainstream gegaan, techno. Dat vroeger was dat marginaal. Ik heb nog genoeg feestjes gezeten. Als daar één meisje was, dat was een meisje toen. Hè.
1: Wacht. Is dat de graad van marginaliteit? Hoeveel meisjes?
0: Nee. Nee, het feit gewoon, ja, nee, dat was eigenlijk wel de graad van marginaliteit, ja, inderdaad.
1: Maar de muziek!
0: De muziek was geweldig, hè, Tony?
1: De muziek was geweldig. Ik
0: wil het even over wat we dan nu. Nu krijgen we dan zo die meisjes dan te zien, maar die stonden dan nu achter die een boot. Allee,
1: als die al niet betaald worden voor te swingen.
0: Ja,
1: met...
0: en wat mij altijd een klein beetje... wel een beetje... Allee, dat ligt maar niet... Ik gun iedereen. Hè. Iedereen mag een DJ zijn. Maar als ik het hoorde, was vroeger... Was er een mannenwereld en de vrouwen kregen dan geen kans. Want het ging dan altijd over de uiterlijk en dit en dat. En dan, nu zijn we dan zover gekomen dat techno mainstream is geworden. En dan zien we heel veel vrouwelijke DJ's. En dat vind ik dan ook geweldig. Hè. Ik gun dat allemaal toe. Maar... Soms ligt de nadruk dan heel hard, vind ik, soms op de mainstream, hè, op de grote festivals, de festivals waar je €100 moet betalen voor die mannen te zien. Dan ligt de nadruk precies iets meer op het uiterlijk van die DJ dan op hetgeen dat hij brengt.
1: Is dat niet een teken aan de wand van deze tijd?
0: Of van
1: het menselijke ras?
0: Ja, maar je tegenwoordig hebt ook heel veel op festivals dat er meer influence DJ's mogen spelen, maar die kunnen niet echt goed draaien. Maar omdat die duizenden en duizenden volgers hebben, is dat dan interessant voor de organisator om die mensen een platform aan te bieden, want ja, die hebben toch...
1: Die hebben ook heel veel hoge kosten met al die regelgeving en toestanden.
0: En alles draait om geld, want uiteindelijk een feestje geven, dat is allemaal niet meer zo simpel. En,
1: Het is dat.
0: En dat is een beetje jammer. En ik heb nu het idee, want ik was aan het uitweiden, we zijn dat nu sterkens aan het meemaken met elektro. Ik heb het idee dat elektro... mainstream geworden, stilletjes aan.
1: Oeh, ik ga mijn collectie nog niet wegdoen.
0: Nee, ik zou ze zeker niet wegdoen, want ik heb echt het idee dat het volgende is. Want alles switcht, hè, alles gewoon. Hè. En we hebben nu al heel lang die techno gehad, dat is nou toch al 10 jaar dat dat vol en dak aan het gaan is. En ik heb het idee dat nu elektro toch wel... Allee, ik zie dat soms op sommige vlakken. Er worden al wat meer zo DJ's wel naar voren geschoven. Op de grotere festivals, hè. Dus ik denk wel dat gaat komen.
1: Het wordt tijd dat we nog eens een feestje organiseren.
0: Sowieso is dat. Dus ja, anyway, ik denk dat we nu gewoon afsluiten.
1: Wacht, ik heb nog iets over die picture discs en zo. Je bent nog een testpersing, zelfs een witte picture disc testpersing aan het spelen. Op hoeveel exemplaren brengt die man dat dan uit? Ja. De picture disc is... ik ken de prijzen niet meer van buiten, maar dat is een smak meer. En om dat dan weer kwijt te geraken aan de markt... Ja.
0: Maar ik denk ook wel dat het is geen onbekend label. Het is een label dat wel deur aan het komen is. Maar hij was ook heel blij om ze allemaal te kunnen verkopen. Want hij was echt wel blij dat ik in één keer ineens heel die dingen... Dat ik had zoiets van, joh, verkoopt ze dat maar allemaal. Wat zou het zijn, jongen? Zou het toch 300 zijn? Ik weet
1: 300
0: niet.
1: Exemplaren?
0: Ik denk 300 toch wel. Ik durf dat wel gokken. 500 is wat veel, hè? Maar ik denk...
1: Vroeger ging het over duizenden.
0: Ja, maar dat is ook allemaal gedaan, hè? Ja. Dat is, hè? Dat is toch rare tijden, hè? Dat is, hè. Dat is, hè. Maar het zijn ook gekke tijden, hè. Sowieso, ja, ja. Hè. Sowieso.
1: Wij voelen ons helemaal thuis.
0: Ja, ja. Maar anyway, ik hoop dat de luisteraar er wat je in gaat. Ik wil nog een
1: paar... Ik kan vast wel.
0: Ja, ja. Ik ben blij. Ja.
1: Dus het is al heel fijn om dan Tomislavski hier achter twee pick-ups en een mengpanel te zien staan.
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
1: Dat moet er eigenlijk komen zien. Dus, ja...
0: Het is
1: een influencer, maar achter de knoppen. En die energie spat zo van jou af... Ja, influence je dan.
0: Dat blijven we doen. Hè. Ja, en door trouwens, dat wil ik nog zeggen, omdat je vijf jaar geleden terug begonnen met dat en dat. Ondertussen zijn ik mijn skills nog wel aan het verbeteren. En ik denk volgend jaar een feestje en zo, hè. Zo van die dingen. Hè.
1: Volgend jaar?
0: Ja, ah, volgend jaar.
1: Niet deze, maar, zwart.
0: Ja, omdat ik heel veel kosten al heb deze jaar. Want als je 50 jaar bent, dan moeten ze dingen doen. Ja, dan moet je nog een dokter en zo. Hè. Dan moet je dingen laten checken. En dat
1: gewoon
0: dan...
1: negeren.
0: Ja, dat kun je ook doen, maar dat gaan we dan weer niet doen. Want ja, dat gaan we niet echt doen. Anyway, dan gaan we switchen. Ik heb hier nog iets heel graaf. Ik kan dat opzetten. Dat is... Maar jongen, deze even op zijn centraal stijl. Deze is het geweldige... Daar ben ik ook mega fan van. Maar dat mens, die gaat al heel lang mee. Het Return to Disorder label. Van Berlijn, van onze beste Helena Houff. Ik vind die nog altijd geweldig, Helena Houff. Ik vind die wel graaf.
1: Dat is een van die mensen die de techno-scene heeft helpen openbreken.
0: Helena Houff, die toch wel qua electro was, die altijd graaf. Die is totaal tegen social media. En die speelt alleen en enkel en alleen vinyl. Dus daar denk ik dan dat u wel erin kan vinden. Hè? En deze is denk ik een van de lessen, zo ondertussen wel twee minuten oud. De artiest noemt Defect. Waarschijnlijk zullen we hem kennen. Defect.
1: Ja, Defect is ook een label.
0: Ja, maar het is dus een artiest. Het is een artiest. En we gaan rusten. Hier, we gaan het openzetten.
1: Nou, we blijven in de electro-sfeer. Oké. Okay.

Deze geef ik even mee. Dat is de Liste Metroplex. Dat is uitgekomen. Die nog niet zo lang geleden. Een paar weken geleden. Dat is ooit is dat op, denk ik, een verzamel geweest. Dat was een nummerke van Model 500. Dat noemde IDLY, denk ik. En dat heeft hem dan nu uitgebracht op zijn eigen labeltje op Metroplex. Met een remix van DJ Stingray. Dat hoorde nu hier op de achtergrond. Dan een remix van F. York, die ik eigenlijk beter vind. Maar dat is techno en dat zullen we jullie besparen. Dat is voor als je nou een feestje komt, hè, dan gaan we dat horen. Maar ik ga nog wel even die plaat omdraaien voor de originele te laten horen. Want ja, de tijd gaat zo snel. Hè. Dus we gaan het even doen. Zo. En dan ga je eerst die plaat omdraaien. En dan gaan we zien dat we hier de originele. En dan gaan we daarna opengooien. En dan zo is het origineel. Oh ja, dat is misschien wel goed voor de overgang zo meteen naar... Wave frequencies.

0: reflectie toen.
1: Ja, op Planet E.
2: Het is een van de eerste elektroplaten die in Beatscapes ooit zijn gedraaid geweest.
1: Ah, serieus? Ja.
2: Beatscapes End 97. Ja. En deze plaat is een jaar of anderhalf jaar ervoor uitgekomen.
1: Ja. En dat was de eerste, hè? Want je hebt daarna nog de picture disc van Flixie. Ja, dat moeten we eens. Dat is volgens mij is Ectomorph samen met ofwel Gerald Donald ofwel met James Tinton. Een van de twee van Drexia. Dat is het verhaal achter deze. Maar de ene is al dood, dus we weten dat niet. Is trouwens overigens, was het een verjaardag van James Tinton. Maar ja, dat blijft een grave plaat. Hè.
2: Ja, dat is heel aangenaam. Ik dacht dat hij heel hoog in de top 50, van Electro top 50 van dat jaar is terechtgekomen dat ik die had gekocht.
1: Ja. Ik kan het geloven. Het is me nou gedaan, Jan.
2: Wat heb jij nu in de laatste half uur gedraaid?
1: Ja, in het laatste half uur moet muziek muziekwitje zijn, dat kan ik nadenken.
2: Nee, het klinkt echt heel goed.
1: Ja, klinkt goed. Oké. Dus we hebben die Metroplex, we hebben de Colle laten weten. Dan hebben we dingen, Detroit in Effect, samen met Island TRL.
2: Ik heb ze live gezien in Rotterdam toen.
1: En cool.
2: Ja, Island TRL is wel heel... Het is heel netjes, hoor.
1: Ah, ja. Georganiseerd.
2: Die live was zo... Ja,
1: strak
2: en zo juist.
1: Ah, ja.
2: Oh, ja, bon. Ja, we hebben in Scheldtampen toch wel regelmatig kunnen meemaken. Ook,
1: ja. En u geamuseerd. Want daar draai je het dan om, hè?
2: Ja, toen was er al veel aan het opnemen natuurlijk voor Beatscapes en zo. Ja. Ja, dat is toch wel uitgesmeerd. Dus 3 dagen elektronische hoogmis in Rotterdam.
1: Maar Detroit Effect komt heel veel naar Europa tegenwoordig. Ja. Het enorm veel. Dat is elke week precies dat ik die zin overvliegen. Ik zie je niet echt overvliegen, maar... Maar die doet heel veel gigs. Portugal, Spanje, Nederland. Echt wel goed. En ik vond het een goede plaat. Dan heb ik ook een paar platen gespeeld van Serge Geisel. Dat is in Berlijn. En dat was op Perbit Records. P-R-B-I-T Records. En dan heb ik nog een ander plaatje ervan gespeeld. En dat was van Transpak. En dat is een Hollander. En die riep keihard Kraftwerk. En dat was ook op Perbit Records. En dan heb ik ook nog eens Oaks 88 gespeeld met Direct Drive. Maar dat heb ik gespeeld. Oh, dat je er juist zei misschien. En dat is terug gerepressed geweest op...
2: Met een iets andere mix dan, denk ik.
1: Nee, Direct Beat Classics.
2: Oh.
1: Ja, hetzelfde, maar het was wel op 45 gepressed.
2: Vet.
1: 45.
2: Dat is wel nodig, want die waren zo vet gepitst toen. Ja. Die naald gaat zo heerlijk heen en weer.
1: Ja, en die Direct Drive, als je die origineel wilt, daar vragen ze weer belachelijk veel geld voor. Dus dacht ik van, ik koop hem opnieuw. Hier.
2: Ook weer een van die eerste Beatscapes-platen.
1: Ja. En ondertussen zijn de heren van...
2: Moeilijk te stoppen energie, hè?
1: Ja, maar dat is goed. Dat is van de ene energie naar de andere dat we gaan. Het is eigenlijk een
2: goede plaat.
1: Een ontploffing van energie.
3: Wave alert.
2: Een
1: mixture. Er mag de jeugd een puntje aanzuigen, zou ik zeggen. Van die energie dat hier nu in die studio hangt.
2: Radio Centraal, 106.
1: Dat straalt er vanaf. We gaan deze even. Dan kan onze vriend Lieve dat hier alles voor die geïnstalleerd. Dus dat komt wel goed. Jan, wilde jij nog iets zeggen?
2: Hartelijk bedankt.
1: Dat was heel gerig. Bedankt voor mij een forum te bieden.
2: Bedankt, Radio Centraal.
1: Om mijn aangekochte plaatjes toch nog eens te spelen.
2: Dat was zeer de moeite. Ja.
1: Oké, dankjewel.
2: Zoveel dingen die ik... Ja, nieuwe dingen die ik dan toch
1: ontdek.
2: Ik ben echt zo'n fossiel geworden. Het zit echt wel vast in mijn gesteente. Ja. In mijn groef. Zo.
1: Ja.
2: Maar wacht even. Hè. Wacht, ik ga misschien volgende week of zo... misschien komt er Middles Boogie volgende week. Wacht.
1: Middles Boogie, dan kom ik...
2: Ja, maar ik weet niet of dat die... Ja, zwart. Volgende week is volgende week.
1: Dus de mensen weten niet meer dat er volgende week gaat gebeuren. Dat kun je nog niet zeggen.
2: Nee, voor hetzelfde geld is dat de nachtmachine. Of neemt Wave Frequency nog een uur over of zo.
1: Oké. Dan gaan we afscheid nemen.
2: Kunnen heel veel dingen.
1: We gaan afscheid nemen, denk ik dan, hè?
2: Ja. Merci voor het luisteren. Merci, Tomislavski.
1: Graag gedaan.
2: Tot gauw.
1: Snel, hè. Groetjes, hè. Joehoe. Doei, hè. Dag.

Alright, we zijn vertrokken voor een, wederom een aflevering van uw favoriete donderdagavondprogramma. Toch zeker dat programma dat tussen 9:30 en 10:00 loopt. Met Chris hier achter de micro en Lieve achter de draaitafels. En het mengpaneel, we zijn donderdag 17 september 2026. En we hebben weer een heleboel voor jullie in petto. Nieuw en oud werk in de wavesfeer. Nieuw

Dave, IBM, Kotick, Electro, Industrial, noem maar op. Dat krijgt u allemaal tijdens dit programma. We gingen trouwens al van start met een prachtig nummer van Enzo Kreft. Dat is een nieuw nummer. Tweede dat hij op ons loslaat van een cd die nog moet uitkomen, want we verwachten hem in 2027. Synthetic Future, The Collapse of the Human Domain gaat die cd noemen. Ja, hij schrijft er een hele tekst, we hebben het nummer toegestuurd gekregen, een hele tekst bij. Het is een heel verhaal, alle cd's zitten in één verhaal en de laatste cd is het ontsnappen uit het systeem, dat dat niet meer mogelijk is, dat we gevangen zitten en leven binnen een zelfregulerend systeem. En zo zal er beslist, misschien dat we hem nog eens moeten uitnodigen, lieve, naar de studio, meer over kunnen vertellen. We speelden Escape, Failed, prachtig nummer, 2027 komt die cd pas uit. Dan 5 Question Marks en Product met La Scorta, de dry edit van Disco LP uit 2021. En het laatste was In the Nursery met Twins, een nummer uit 86.

0: Wave Frequencies hier op Centrale kan niet stuk. We speelden drie keer Italiaanse bands. Het laatste was Roer met het nummer Pasolini Mishima. Ik ben even aan het... de meeste mensen zullen wel kennen. Pasolini, Pier Paolo Pasolini, bekend van Salò. Die film, die arthouse film, een verfilming van een boek van Marquise de Sade. En Yukio Mishima, Japanse schrijver in het naoorlogse Japan. Waarom ze die titel gebruikt hebben, Pasolini Mishima, daar moeten we ons misschien iets meer in verdiepen. Weten we eigenlijk niet. Het is in ieder geval een track die je terugvindt op de Live Rough Tracks LP 2026 van dus de Italiaanse band Roer. Daarvoor Sons of Science met Way of Life. Terug te vinden op de Danza Meccanica Italian Synthwave Volume 2, LP 2012. En ook op een cassette onder de naam Nuclearte uit 1987, The Various Tendencies Tape. En het eerste was Dada Degrado, Impulso Elettrico, van een CD'ertje uit 2025, Forma 21, lieve. Heb je al iets klaarstaan? Misschien even de duistere kalender, lief, als daar nog tijd voor is.
1: Ja.
0: De duistere kalender. Deze zaterdag, 19 september, is het zover. Gradual Isolation komt voor de tweede keer optreden. De eerste keer was voor de lieve zijn verjaardag. En deze keer is het hier voor iedereen in Bar Bakkeliet aan het Laar. Gradual Isolation. Allen daarin. Het is een klein barke, dus zie dat je er op tijd bij bent als je het concert wilt meemaken. Er is ook exclusief nog platenverkoop van deze geweldige LP. En de nodige omkadering met wave muziek. Dus deze zaterdag. De Marquis, die is er ook nog altijd. De Marquis Club Night in de Almozen hier ook deze zaterdag. 23.9 Light Asylum in de Botanic. En dan het weekend erop, ja, Bar New Wave. Daar kun je niet naast kijken in de steurzender. Dus 25.9. En ja, dat is het wat, denk ik. Liva.
1: Ja.
0: Muziek.
1: Nog een nieuwe release van Linear Movement, Due to You, The Reimagined Version.

0: En we luisteren nog steeds naar Wave Frequencies hier op Radio Centraal 106.7 FM. U kreeg Linear Movement, Belgische band. We speelden Due to You, de reimagined version. Die vind je terug op Bandcamp. Mm-hmm. Een herwerkte versie van een oud nummer, lieve, van deze Belgen.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Black Snow in Summer, nog een Belgische band die, denk ik, afgelopen weekend of het weekend ervoor hun laatste optreden hebben gegeven. En daarmee stoppen, spijtig genoeg.
1: Ja, ze stoppen in december, dus ja, nog een kleine kans misschien. Misschien. Ja. Wie weet.
0: Ze hebben ons in ieder geval die prachtige 12-inch Lost Feelings bezorgd. Op ons losgelaten. Lost Feelings uit 2021. En ja, we zijn wel trots dat we die band hebben kunnen zien en hebben kunnen zien optreden. Zijne Griff met Run van de Ashes and Diamonds LP. 1980 was het laatste nummer. En dan laten we nu Cunning Toy op los.
2: Wave Frequencies.

Ja, ja, en ik heb weer een klein tattoetje bij op mijn duim hier. Dat is het eerste nummer in het rijtje van 3. Om dan vervolgens over te gaan naar een ex-lid van Ministry. Dat had je waarschijnlijk ook al gehoord aan de harde sound die we speelden. De basplayer Paul Barker heeft zijn huidige groep Lead Into Gold. We speelden Idiot een 12-inch uit 1988. En het laatste was Minimal Synth van Portray, het Japanse band. We speelden Elaborate Dummy, een flexie uit 1984.

0: prachtige, donkere, gothic, darkwave sfeertje van een Belgische band rond Jonathan Verstrepen, Velvet Mist uit 2022 ondertussen. We speelden het prachtige Scars en dat vind je terug op een 12-inch Visitation. Daarvoor een nieuw Romantics New Wave nummertje van Native Europe, Stay With You van The Searching for an Orchestration LP uit 1983. En we gingen van start met Borghesia Graffiti nummer 2. Graffiti nummer 2 meer bepaald. Is van een cassette uit 1984. En Dark Entries heeft het heruitgebracht in 2012 op de LP Clones. Prachtige LP van Borghesia.
1: Wave frequencies.

0: Alright. Oei, je zit al aan het spelen, lief, het volgende. Maar enfin, we zijn toch zo goed als we nog 6 minuutjes zie ik aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies. Het was weer tof om hier plaatjes te kunnen komen brengen. U kreeg nog wederom een dikke, vette tattoo, deze keer geplaatst op mijn rechterduim. Opgevolgd door Factory met Carnivore van die verzamel-LP Awaken uit 1987. Het laatste World Interrupted met Twisted Tale van de cassette Deception Follow Me uit 2021. Ja, we danken jullie nog om te luisteren naar Wave Frequencies. Volgende week zijn we terug, lieve.
1: Ja, en volgende week.
0: Waarschijnlijk zijn volwaardig. Of,
1: ja.
0: Ja, volwaardig terug met z'n tweetjes. Geniet nog van je avond. We zien elkaar op Gradual Isolation deze zaterdag in Bar Bakkeliet. En ja, vergeet Bar New Wave niet, 25-9. Bye bye, we gaan eruit met dieven zoals wij.

Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. We begonnen met For Every Dusk van José González uit zijn nieuwe album Against the Dying of the Light. De Zweeds-Argentijnse singer-songwriter blijft er trouw aan zijn bekende combinatie van akoestische gitaar, een bijna gewichtloze stem en veel ruimte tussen de noten. Maar achter die eenvoud schuilt deze keer een behoorlijk onrustige plaat. González kijkt naar een wereld waarin technologie, algoritmes en kunstmatige intelligentie steeds meer menselijke aandacht opeisen. De schemering uit de titel ziet hij niet als het einde van het licht, maar als het moment waarop we extra goed moeten opletten dat we het niet verliezen. Van die universele bespiegelingen gaan we nu naar iets veel intiemers. Sumi, de Zweeds-Japanse singer-songwriter Sandra Nagano, keert na bijna 10 jaar terug met Stardust in Valleys. Haar eerste album sinds Lost in Light uit 2017 ontstond na een periode waarin ze geconfronteerd werd met ernstige gezondheidsproblemen en de eindigheid van het leven. De titel klinkt daardoor bijna vanzelfsprekend. Sterrenstof in valleien. Iets kosmisch dat tegelijk heel dicht bij de aarde blijft. De plaat werd in 2024 opgenomen tijdens 1 intensieve week in een afgelegen zomerhuis in de Zweedse bossen, aan een klein meer. Sumi speelde er grotendeels live haar gitaarpartijen en probeerde een soort bubbel van pure aanwezigheid te creëren. Het resultaat is sereen. Minimalistische indie-folk, breekbare zang en kleine melodieën die eerder lijken te verschijnen dan nadrukkelijk te worden opgebouwd. Ook haar familie speelt een rol. Haar dochter Naomi is te horen op Nina, een ode aan Sumi's beste vriendin. Daarna volgt Torren Rosa, Zweeds voor door een roosje. Het klassieke sprookje wordt hier een beeld voor wachten, stilte en isolement. De oude, slapende prinses wordt zo ineens een metafoor voor iemand die na lange afwezigheid weer voorzichtig de wereld binnenstapt.

Dat was Flamingos van Christian Lee Hudson uit Paradise Pop 10. Hudson schrijft liedjes alsof hij kleine literaire scènes uit een groter verhaal knipt. Persoonlijke herinneringen, fictie en observaties lopen voortdurend door elkaar. En nu komen we bij een artieste die al langer in het verhaal van Christian Lee Hudson zit. Phoebe Bridgers werkte met hem samen aan verschillende projecten en hij schreef ook mee aan nummers van haar. Na 6 jaar solo stilte keerde Bridgers deze zomer terug met Lost Weekend, haar 3e album. 6 jaar is in de popmuziek ongeveer een eeuwigheid. In die periode richtte Bridgers onder meer een supergroep op, won ze Grammys, begon ze een eigen platenlabel en verzamelde ze bovendien voldoende persoonlijke ervaringen voor een behoorlijk album. Het gaat onder meer over rouw na de dood van haar vader, een verbroken verloving, een nieuwe liefde en de minder aangename kanten van een leven waarin je plotseling een cultfiguur bent geworden. Lost Weekend is een plaat waarin die ervaringen niet netjes chronologisch worden verwerkt. De vertrouwde akoestische gitaren, strijkers en fluisterzang zijn nog aanwezig. Maar de productie is onrustiger geworden, met elektronische beats, vervormde stemmen, synthesizers en abrupte tempowisselingen. Lost Boys, de eerste single, klinkt tegelijk verleidelijk en ongemakkelijk. Bridgers zingt over de druk die haar bekendheid met zich meebrengt. De machine van de roem lijkt haar letterlijk op te eten, terwijl ze zelf doet alsof het allemaal maar een spelletje is. En dan is er As Above, samengeschreven met onder andere Hudson en Bo Burnham. De titel verwijst naar de oude spreuk As Above, So Below, terwijl de tekst beweegt tussen bijna kosmische beelden en persoonlijke gedachten over sterfelijkheid, familie en liefde. Een plaat waarop de bekende melancholie nog altijd aanwezig is, maar waar Bridgers inmiddels wat meer lawaai omheen durft te maken.

Dat was Easy van Tamburlaine uit I Don't Know Who Needs to Hear This. Sarah Beth Tamburlaine maakte van een eenvoudige gitaar en een breekbare stem een intieme plaat over acceptatie, verbinding en heling. En dan blijven we nog even bij gitaren, maar de sfeer wordt een stuk ruwer. Mallory Hawke is een Amerikaanse muzikante die op haar nieuwe album Chinook haar persoonlijke geschiedenis stevig tegen de versterker duwt. De plaat gaat onder meer over opgroeien in een conservatieve, christelijke omgeving, familierelaties, woede en het gevoel voortdurend degene te moeten zijn die voor anderen zorgt. Hawke noemt zichzelf jarenlang een soort caretaker. Iemand die de emotionele problemen van anderen oplost en ondertussen haar eigen tank helemaal leegrijdt. Chinook is haar poging om die rol af te leggen. Dat levert geen therapeutisch achtergrondmuziekje op, maar een album waarop folkrock, indiepop, post-grunge, garagepunk en zelfs darkwave tegen elkaar aanschuren. Ze speelt zelf een groot deel van de instrumenten en wordt onder meer bijgestaan door producer Sam Accione en muzikanten uit de indie scene. Ook Craig Hendricks van Japanese Breakfast levert een bijdrage. Het nummer Low Rise kijkt terug naar Hawke's tienerjaren en de angst en onderdrukking die ze ervoer binnen een streng religieuze omgeving. De muziek klinkt niet alsof je netjes afstand heeft genomen van dat verleden, eerder alsof ze nog één keer door er doorheen moet om eruit te kunnen stappen. Daarna

Dat was Honey Water van Japanese Breakfast. Het project van Michelle Zahner uit For Melancholy Brunettes and Sad Women. Na het uitbundige succes van Jubilee koos Zahner bewust voor een donkerder en meer introspectief album. En van die melancholie gaan we nu naar Channel Beats. Het project van Chain Lovers uit New York. Wat begon als een soloproject in de DIY-scene, groeide uit tot een band met zangeres en gitariste Maya McGrary en violist Zachary Paul. Samen maken ze muziek waarin lo-fi indie, gedeconstrueerde pop, post-punk, shoegaze en elektronische klanklandschappen door elkaar lopen. Bijzonder is dat Channel Beats in 2024 en nu in 2026 een album uitbracht met exact dezelfde titel. Your Day Will Come. Dat is bewust. Dezelfde zin krijgt op het tweede album een andere lading. In 2024 klinkt ze hoopvol, je dag zal komen. In 2026 wordt de vraag eerder, geloof je daar eigenlijk nog in? Ook muzikaal is de nieuwe plaat minder geïnteresseerd in keurige songstructuren. Gitaren worden rechtstreeks en soms bijna pijnlijk in de mengtafel gestoken. De viool wordt omgevormd tot een soort buitenaardse drone en de stemmen staan daar kwetsbaar tegenover. Drums Only is meteen een mooie grap op zichzelf. Wie een nummer met zo'n titel verwacht dat het alleen uit drums bestaat, komt bedrogen uit. Het is juist een rijke verzameling van klanken waarin het ritmische element slechts één onderdeel vormt van een voortdurend verschuivend geheel. En Outside Your Life gaat richting rouw, emotionele afstand en de angst iemand kwijt te raken. Opvallend is het moment waarop Lavers geen traditionele gitaarsolo gebruikt, maar een opname van een huilende of snikkende man. Het klinkt ongemakkelijk, maar precies daardoor werkt het. Channel Beats maakt muziek die zich niet meteen laat begrijpen. Misschien is dat vandaag de dag wel een aangename luxe.

Dat was Everything But Myself van Immaterialize. Uit hun debuutalbum Perfect. Het duo uit Chicago bouwt met zeer bewerkte stemmen, galmende gitaren en trip-hop-achtige percussie een warme, maar toch wat onheilspellende droomwereld rond verlies en verandering. En nu maken we een beweging naar een project waarin droompop en ambient eveneens een belangrijke rol spelen. Starlight Assembly is een samenwerking tussen de Britse zanger Dominic Appleton en de Italiaanse producer en geluidskunstenaar Matteo Ugheri. Appleton kennen we vooral als zanger van de Britse dreampop band Breathless en als een van de karakteristieke stemmen van This Mortal Coil. Ugheri komt uit een veel meer experimentele hoek, met soundscapes, elektronica en analoge texturen. Op hun eerste album stonden die werelden nog vooral naast elkaar als een klankcollage. Op There Will Be Fireworks hebben ze besloten er echte songs van te maken. De abstracte sfeer is daarbij niet verdwenen. De stem van Appleton blijft ergens tussen droom en herinnering hangen, terwijl Ugheri er complexe ritmes en elektronica onderschuift. Gitarist Gary Mundy, eveneens actief bij Breathless en Ramley, voegt daar een donkere post-rock en shoegaze rand aan toe. Moth to the Flame is een mooie titel voor deze muziek. Aantrekking en gevaar zitten er letterlijk in dezelfde beweging. De melodie trekt je naar zich toe, maar er hangt altijd iets dreigers in de achtergrond. The Not Dead gaat nog dieper de melancholie in. De titel klinkt bijna als een ontkenning. De doden zijn niet dood, zolang ze blijven rondspoken in herinneringen, muziek en verhalen. Appletons stem krijgt hier iets spookachtigs, terwijl de elektronische texturen de ruimte rond hem steeds groter maken. Het is muziek die niet echt ergens aankomt. Ze blijft liever onderweg, tussen een lied en een soundscape, tussen herinnering en aanwezigheid. Het nummer was trouwens gebaseerd op een aangrijpend gedicht van de Britse dichter Simon Armitage.

Dat was Thursday van Edward K. Spell. Afkomstig van Hallucinating Happy Land. K. Spell, de stem en het brein achter de legendary Pink Dots, blijft ook solo een meester in het maken van vreemde werelden. Experimentele elektronica, psychedelica en soundscapes werden hier gebruikt om onder meer zijn dopamineverslaving te ontleden. Nog wat donkerder wordt het met Fever Dreamt. Het eenmansproject van de Berlijnse muzikant Alexander Leonard Donat. Naast Fever Dreamt runt hij ook Vlimmer, Assassin en Fair Cone Children. En bovendien ook nog het underground label Blackjack Illuminist Records. Bij Fever Dreamt kiest hij voor dark folk, folk noir, chamberpop en etherische darkwave. Op Our Only Fault is Existing wordt dat een kaal en filmisch geheel. Waar eerdere platen sterker op elektronica leunden, draait deze vooral rond gebroken pianoakkoorden, gitaar-arpeggio's, spaarzame drums en spookachtige stemmen. De titel klinkt behoorlijk definitief. Onze enige fout is dat we bestaan. Het album werkt dat uitgangspunt uit in een donker psychodrama over uitputting, isolatie, rouw en het moeizame overeind blijven in een wereld die blijkbaar niet van plan is van haar fouten te leren. Toch wordt de muziek nooit louter zwaar. Juist de soberheid maakt haar soms bijna mooi. Op All Is Breaking Away begint alles voorzichtig en ingetogen, maar groeit de spanning langzaam onder de oppervlakte. Today's Horrors trekt de lijn richting postpunk. De vergelijking met Faith van The Cure is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Kaal, traag, donker en met weinig belangstelling voor vrolijkheid. Fever Dreamt heeft daarmee een plaat gemaakt die eerder fluistert dan schreeuwt, maar misschien juist daardoor harder aankomt.

Dat was Fetch van Theory of Ghosts uit hun derde EP, EP 3. Glenn Johnson en Frank Alba kennen we van Piano Magic. En ook hier blijft die combinatie van melancholische post-rock, synthpop en Europese nachtelijke elegantie overeind. En daarmee zijn we bij het laatste album van deze moirée aangekomen. Lost in an Other World van James Ellis Ford. Ford is zo iemand die jarenlang overal aanwezig was, zonder noodzakelijk zelf in het midden van de foto te staan. Hij was de helft van Simian Mobile Disco, werkte als producer met onder meer Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz, Florence and the Machine en Fontaine's DC. En maakte ook deel uit van The Lost Shadow Puppets. In 2023 begon hij aan zijn eigen verhaal met The Hum. Nu volgt het tweede hoofdstuk. Lost in an Other World klinkt als een plaat van iemand die al die verschillende werelden ondertussen in zijn eigen muzikale keuken heeft laten samenkomen. Elektronica, psychedelica, artpop, klassieke instrumentatie en songwriting worden door elkaar gemengd. Niet zo verwonderlijk voor iemand die zijn carrière grotendeels doorbracht met het produceren van andermans ideeën. Het eerste nummer dat we horen heet Did You Ever Want to Go to Your Own Funeral? Een nogal existentiële vraag om op een donderdagmiddag te stellen. Maar Ford heeft wel meer belangstelling voor de vreemde grens tussen leven en dood, herinnering en verbeelding. Daarna volgt die

Ever After. Een titel die normaal gezien het sprookje afsluit. Maar bij James Ellis Ford klinkt Ever After niet noodzakelijk als en ze leefde nog lang en gelukkig. Eerder als de vraag wat er overblijft nadat het verhaal is afgelopen. En misschien is dat een mooie gedachte om deze uitzending mee te beëindigen. De zomer is nu wel definitief voorbij en de nieuwe cyclus van Moiré is alweer een tijdje begonnen. Maar niets verdwijnt echt. Een plaat die vandaag voorbij komt, kan over enkele maanden plots weer opduiken als een bekende geest die zich even opnieuw meldt. En daarmee zit deze Moiré voor vandaag er weer bijna op. Tot volgende week. Salukes.

0: Oké, ja, dat was dan O. De O tijdens het abecedarium met Els. En dat was dan micro-O. Zo gaan we dan inleiden voor webgang.
1: 167. 166.
2: Kopje koffie?
3: Oh, graag.
1: 164.
2: Melk en suiker, hè?
1: 163.
3: Twee klontjes.
1: 162.
3: Twee klontjes? 161. Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
1: 158. 157.
3: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155.
2: Vierde. 154. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
4: 151. 150. 149. 148. 147.
5: Och de
4: 146.
5: De caffeine.
4: 145.
6: Linus Torvald.
4: 144. 143.
6: I pronounce Linux.
4: 142.
6: S Linux.
4: 141.
1: 140. 139.
7: The divided operating system has fewer total connections.
8: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
9: 133. The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
1: 129. 127.
8: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
1: 123.
10: Ja, Unix of Linux?
1: 121.
11: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
1: 120.
11: Dus 119. Het is meestal doen, maar...
1: 118.
11: Nee, maar je hebt technisch, je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, je hebt te technisch.
12: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
1: 113. 112.
13: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
14: Open documentformat.
15: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
13: 7. Wat passiert daar?
12: It depends on what you consider useful.
16: Please raise your hands if you cannot hear me. 101.
1: 100. 99. 98.
16: What does free software mean?
1: 97.
17: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
12: It's always newer, it's larger, it has more packages.
1: 92.
18: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
8: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
18: Ja, nu nog niet.
1: 85.
18: Yes, it's from the last DEPCONF in Extremadura, Spain.
8: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
1: 80, 79, 78.
8: Snap ik, is a different system.
1: 77.
18: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
1: 75.
18: Maar ja,
1: 74.
18: Dat ligt aan mij.
1: 73.
11: Alles is gebackupt, ja.
1: 72.
5: Enable firmware.
1: 71.
8: No.
19: Zet dat niet aan.
20: Zet 66,
0: 65, 64, 63, 62. En zo belanden we in webgang, spijtig genoeg, zonder Wim. Hoewel dat het zou kunnen zijn dat hij ook nog van op afstand probeert. We hebben daarin wel geen kanaal afgesproken. Dus we verwachten hem snel terug te pikkelen. En tot bij deze keer dan eigenlijk een webgang. Hopelijk komt er straks nog een gast, Suraya, binnen. Maar eerst het e-nieuws van 5 na 6.

Met daarin vooral één onderwerp. Keep the internet free. We are not terrorists.

We are not terrorists. Austicici in Vanti is an infrastructure of dissident. De recente aanval vanuit de VS op het Italiaans collectief A-I, als je geen idee hebt waar ik het over heb, is hun campagnewebsite keepitfree.ai. Deze campagne door tegen Antifa door het Witte Huis heeft in het congres en het Amerikaanse terrorismebeleid een sanctie gelegd op het Italiaanse collectief. Op 26 augustus 2026 voerde een klein Italiaans technologiecollectief zich bij een lijst die dicht bevolkt is door organisaties die de Verenigde Staten als terroristen beschouwen. Austicici, Inventati, hadden 25 jaar besteed aan het beheren van digitale infrastructuur, zoals e-mailaccounts, websites, mailinglijsten en versleutelde communicatie, no-blocks en ook andere tools die gebaseerd zijn op privacy en minimale verzameling van gebruikersgegevens. De Amerikaanse regering beschuldigde A/I er niet publiekelijk van het plaatsen van een bom of het uitvoeren van een schietpartij of het persoonlijk saboteren van een spoorlijn. De beschuldiging ging over wat het aan anderen had geleverd. Het Office of Foreign Assets Control, OFAC, van het ministerie van Financiën wees Austicici / Inventati aan als een speciaal aangewezen globale terrorist onder het Executive Order 13224 en stelde dat het materieel had geholpen of technologische ondersteuning, goederen of diensten had geleverd ter ondersteuning van een terroristische daad. Ze zijn aangemerkt speciaal aangewezen global terrorist, waardoor het voortbestaan van de vereniging en de infrastructuur die zij beheren ernstig in gevaar is gekomen. Dit gaat zover dat zij hebben aangekondigd dat ze stoppen en sluiten. Een mokerslag voor de technopolitieke beweging die eigen infrastructuur opzet. Ook hier gaat het weer om technologisch kolonialisme. Big tech, tech lords en de stijging van controle door technofascistische regimes zoals de US. En daardoor worden kleine spelers nu het doelwit van een wereldwijde alliantie van extreemrechtse groeperingen. Wie zijn A/I, Austicici / Inventati? 25 jaar beheren ze e-mailaccounts, mailinglijsten en hosting voor websites en blogs aan internationale activisten, collectieven en groeperingen. Ze brachten ook een Orange Book uit, een boek waarin ze heel duidelijk hun digitale infrastructuur beschrijven en ook uitleggen hoe je het zelf kan opzetten. Het boek dat ervoor op hun website te vinden was, austicici.org Orange Book, en waardoor is niet meer beschikbaar, maar kan nog gevonden worden op monoscop.org. Want wat gebeurde er nu juist vanaf dat ze eigenlijk op die lijst zijn gezet? Dat is een jaar na feiten, want er was al na de moord op Kirk, was er al een vrij grote inzet van de Amerikaanse terroristische bestrijding onder Schindler, die vooral onderzoek deed naar hoe dat deze moord ook publiekelijk als onderdeel van een Antifa-dreiging gezien kon worden. En die Schindler publiceerde een soort van overheidsroutekaart met internationale aanwijzingen en ging tot actie over, ook door het ministerie van Financiën in te lichten, en
en door een gefragmenteerde targeting-strategie. Ze werden dus eigenlijk geviseerd en het Department of Homeland Security zei, we willen eigenlijk de netwerken die Antifa-dreiging produceren, we will bust their networks. En dat was verleden jaar. En op 28 oktober vorig jaar getuigde die Schiedler ook voor de subcommissie Grondwet van de Senaatcommissie voor Justitie. En hij maakte schriftelijk zijn getuigenis expliciet. Daarin maakte hij zijn infrastructuurtheorie, probeerde hij die uit te leggen. Want netwerken van kleinere directe actiegroepen, zo betoogde hij, waren verbonden via organisaties en online platformen. En ze waren zo ondersteuningsnetwerken en boden zo materiële steun aan. En dat is dan door diensten en niet alleen financiële transacties. En zo werd Austicici en Inventati en de No Blocks, wat een soort van blokplatform was, dat door dit in Italië gevestigde collectief was, waren zij eigenlijk een leverancier van die websites, e-mails en encryptietools. En betoogde hij dat die infrastructuur eigenlijk een materiële steun zijn voor die groeperingen. Op 26 augustus, dus een jaar later, nadat er al veel gediscussieerd werd over de verbinding met dat AI-collectief, Austicici Inventati, heeft het ministerie van Financiën Austicici en Inventati gesanctioneerd, samen met Palestine Action en ook een andere organisatie, Mazar Batil. En op 26 augustus is Palestine Action vooral opmerkelijk ook als potentieel doelwit verschenen, ook al in vroegere lijsten van Schiedler. En de aanduiding van A/I was anders. De enige vermelding van het OFAC identificeerde het organisatietype Austicici Inventati als dataverwerking, hosting en gerelateerde activiteiten. Het ministerie van Financiën zei dat het collectief webhosting, versleutelde e-mail, chat, videoconferenties en andere infrastructuur leverde die werd gebruikt door gewelddadige linkse groepen. En het wees A/I aan onder de Executive Order 13224 voor het materieel assisteren of bieden van ondersteuning, technologie, goederen of diensten gerelateerd aan terrorisme. En de actie was administratief en geen strafrechtelijke veroordeling. Er was ook geen openbaar proces waarin A/I kon getuigen. Er was ook geen kruisverhoor of er was ook geen openbaarmaking van het administratief dossier voordat de sancties afgedwongen waren. En wat gebeurde er dus praktisch op 28 augustus? Blijkt dat het een status op registerniveau, die een domein, kan dus verwijderd worden uit de normale DNS-publicatie. Dus austicici.org werd gewoon verwijderd als domeinnaam. En dus die actie werd dus toegeschreven aan de Public Interest Registry. En die is in de VS gevestigd en is dus de operator van de .org-domeinnamen. Ook op 28 augustus bleek dat AI hun PayPal-account was geblokkeerd. En Banca Etica, dat was eigenlijk de ethische bank waar ze hun middelen verzamelden om door donaties en anderen om hun digitale infrastructuur aan anderen te kunnen aanbieden, die schortte de werking van haar bankrekening ook
op. En terwijl werd er ook geëvalueerd of ze nog de relatie met de bank konden verder zetten of niet. De effecten die zich via systemen verspreiden, hadden, daar had AI geen controle over. Dus die domeinregister niet, de betalingen niet, het bankieren en andere dienstverleners die hun blootstellingsbeperkingen uitvoerden. Een Amerikaanse sanctiemaatregel hoefde de service van AI in Italië niet fysiek in beslag te nemen om de communicatie en werking te verstoren. Er was dus geen serverruimteinval nodig. Ze deden het gewoon op netwerkniveau. Dus dit valt allemaal een deel na te lezen op sabot.media. Daar is een diep verslag rond hoe de juist alle verschillende stappen rond austicitie en inventatie, eigenlijk die strategie om hun te targeten, duidelijk wordt uitgelegd. We moeten zien wat het grootste eigenlijk wat de bedreiging is, is natuurlijk alle e-mails. Veel mensen uit de individuen, maar vooral collectieven die zich tegen het fascisme, militarisme, racisme, seksisme of homofobie en transfobie, was eigenlijk een van de uitgangspunten om deel te kunnen, om services te kunnen gebruiken van austicitie. Veel van die collectieven, hun e-mailcommunicatie ligt dus nu plat. En ook de no-blocks, dat toch een soort van alternatief of het militantere alternatief was voor blogging services. Die zijn op dit moment nog beschikbaar, maar doordat austicitie en inventatie stoppen om hun gebruikers te beschermen, wordt er nu eigenlijk technisch een handleiding aangeboden op de website inventatie.org, die nog wel bereikbaar is, of toch deels toch nog tijdelijk. En ook op verschillende mailinglijsten om mensen eigenlijk wegwijs te bieden in hoe hun blogs te gaan archiveren en statisch te maken. En er valt ook in de lijst van de open brief die ze zelf hebben geschreven, is het ook ondertekend door heel veel verschillende collectieven. En daar staan natuurlijk ook misschien nog andere providers van e-mail en blog en andere platformen die aangeraden kunnen worden om toch wel te migreren. Misschien eventjes toch een muzikale pauze. En dat gaan we dan doen met een heel typisch lied, een Italiaans antifascistisch lied.

0: Ja, het is duidelijk dat de antifascistische strijd nog zeker niet over is, nu dat het zich ook nog binnen onze technopolitieke middens directe collectieve getargets worden, geeft ons dat toch een klein beetje schrik. Dat is natuurlijk wat ze beogen, maar het komt wel heel dicht. Iemand van de feministische server, Sister Server, is ook deel van het Austicici collectief. En we hopen natuurlijk dat de mensen daarin nog actief andere initiatieven gaan ondersteunen en dat het veld ook een grote alliantie en solidariteit hieruit kan verder kan blijven energie vinden om die autonome digitale infrastructuren die weg zijn van die big tech, om die toch ook te onderhouden. En misschien toch ook eventjes nog eens kaderen. Austicici en Vintati hebben ook een open brief gestuurd, die dus ondertekend kan worden. We gaan die speed nog eens eventjes opzoeken, maar die is gepubliceerd in een aantal verschillende talen. En ik heb daar vooral de Engelse versie en ook nog een deel stukjes uit het Nederlands, in het Nederlands vertaald. Het is waarschijnlijk herhalende informatie, maar misschien wat belangrijk is om te weten is dat ze toch al uit sinds 2001 bestaan. En Austicici Inventati is voortgekomen uit de Italiaanse hacklabs en autonome media en sociale beweging. En ze waren vooral hebben ze infrastructuur proberen uit te bouwen als reactie op de censuur en de geheime surveillance en op de servers. En het, ze hebben altijd geprobeerd om het identificeren van data te minimaliseren en zoveel mogelijk privacy te hebben als een soort van voorwaarde voor politieke participatie en het niet altijd al zozeer zien als technologie, als een soort van product. En ja, het spijtige is nu eigenlijk dat ze worden beschuldigd of gesanctioneerd omdat ze materieel door eigenlijk communicatie of digitale platformen aan te bieden, dat ze eigenlijk ook verantwoordelijkheid worden gesteld voor de acties, communicatie of de blogs die gepubliceerd worden. Wat, als we dat verhaal zouden omkeren, toch een klein beetje irrelevant lijkt te zijn. Want al de big platformen worden toch ook niet verantwoordelijk gezien tot voor al de content die geproduceerd wordt. Ik zie ondertussen ook hier op een linkerscherm een spip, een soort van telefoonnummer. Moet daar zogezegd iemand aan de lijn zijn? Hoe dat we die persoon dan zouden horen, is voor mij toch een klein beetje ontransparant. Ik zie een soort van linofoon en daarin zit al iemand voor de laatste 7 minuten. Ik moet toegeven dat ik die persoon niet echt hoor. Maar misschien is die ook helemaal niets aan het zeggen. Dus zullen we misschien eventjes een klein stilte moment inlassen om de spieptelefoonnummer ad Fritsbox even de moment te geven om iets eventueel te zeggen. Het is stilte, dus we veronderstellen dat Wim thuis gewoon meeluistert. Even kijken wat we daar nog hebben rond die open brief. De open brief, die gaan we eventjes proberen terug te zoeken. Die staat ook op sabot.media. En daar staan heel veel organisaties, maar je kan ook als individu eigenlijk klacht tekenen onderaan. Dus als je sabot.media/post/open-letter-AI, als je daar naartoe gaat, dan zie je al de verschillende initiatieven die het ondertekend hebben. Ik zie daar ook vanuit België Nubo, maar we zien ook Chaton Collectief van in Frankrijk. Tachanka is ook een andere server die ook services aanbiedt. Zo, geen blogplatform, maar vooral virtuele machines en e-mail en ook mailinglijsten. We zien daar ook domein publiek. Framasoft, de May First Movement, nog iets van België, de Bonfire Networks, de UcrutNet. Er zijn in ieder geval vele, de datapunks van Duitsland. Je kan die open brief nog altijd tekenen. En onderaan staat er dus een brief voor individuen die je dus ook naar uw lokale government kan sturen. Ik zie ondertussen dat ook de analoge telefoon met voice-over-IP ook begint te rinkelen hier in de studio. Ik ga dat gewoon even op de schuif openzetten. En natuurlijk om testen te doen met het mengtafel en de verschillende lijnen is natuurlijk een klein beetje moeilijk, omdat we dat dus nog nooit echt samen geoefend hebben. De voice-over-IP-telefoon staat open. Daar staat ook hier gewoon uitzending. Dus ik zal misschien eventjes op dat knopje duwen. Dat is dus op dit moment ook niet echt Wim te horen. Hier staan we ook nog
1: Ja.
0: tel. Ah, daar
1: Hallo.
0: hebben we toch Wim
1: Ja.
0: nu
1: Ja.
0: helemaal live op de lijn. Dus
1: Heerlijk via de analoge lijn.
0: ja, want het
1: Ja.
0: is dus geen voice-over-IP hier. Ik moet gewoon op
1: Nee.
0: tel. Tel. Dus
1: Ja.
0: Wim, heb jij
1: Ja.
0: een reactie op dit trieste, toch wel heel intense nieuws? Heb je daar direct
1: Ja,
0: een reactie
1: het
0: op?
1: is zeker. Het is, ik heb twee dingen, twee gedachten. De ene gedachte is natuurlijk waar we al lang over spreken, dat is die onafhankelijkheid. Het op gebied van diensten enzovoort, infrastructuur, digitale infrastructuur ten opzichte van de Verenigde Staten. En nu blijkt maar weer eens dat die digital sovereignty enorm belangrijk is, want dit is echt een voorbeeld van zo'n ingreep van we weten dat ze het kunnen en ze doen het nu ook. Hè. Dus, en dan nog tegen kleine organisaties waar ze zo denken van dat kunnen we ons wel permitteren of zo. En ten tweede, ik had daarover gelezen, over dat vastleggen van wie die Antifa en die Antifa tot terroristische organisatie uitroepen. En ik heb daar ook helder discussies op internet over gelezen. En ik had niet verwacht dat dat zo snel impact zou hebben op Europese organisaties. Dat is echt om de hoek, hè. Dus dat is wel schrikken, ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk omdat vrij veel organisaties, hè, we hebben natuurlijk de grote RiseUp-server in Amerika, maar natuurlijk Ausschische Inventatie had een heel direct technopolitiek statement of politiek statement, en daarvoor hebben veel mensen daar ook ingetekend, hè. Zeker met No Blocks, hè. Veel alternatieve radio's en andere en ja, organisaties, kleine collectieven hadden daar een blog op, hè. En ik denk ook, ze hebben in het verleden, maar ik ben dus op zoek in mijn papieren naar de juiste data, hebben ze dus ook, ik denk dat er een heel grote zaak geweest is, Trenitalia, dat daar bommen gelegd zijn in de tijd uit. En die werd ook iets op becommentarieerd op een van hun no-blogs. Maar dat hebben ze kunnen afwentelen in een rechtszaak. Maar ze hebben in het verleden natuurlijk ook al wel aantijgingen gehad om bepaalde ideeën goed, dat ze hun eigenlijk ondersteund hebben met het een platform te geven om daar rond te communiceren en te publiceren.
1: Maar ja, als iemand, als een terroristische organisatie communiceert via een van de grote big tech platformen, dan denk ik niet dat die via het DNS nog wel, het Domain Name System, offline gehaald worden, hè?
0: Ja, nee, zeker niet. Ja, dat is waarom dat er nu eigenlijk een beetje, dat we met verstomming zijn. Ik zie dat er ook, er was ook, ik heb de anderen ook gevonden, Zenmai. In 2004 hadden ze ook een website die ook al onder de attentie kwam. En daar hebben ze ook eigenlijk een inval gehad om te kunnen weten wie wat hoe. Dus het is niet dat ze in het verleden ook geen situaties hebben gehad. Ja.
1: Het geeft ook een beetje een zwak punt aan van het internet. Dat is eigenlijk, er zijn heel veel dingen die niet puur centraal geregeld zijn. Dus er is heel veel wat op internet kan omzeild worden. Maar het DNS is wel een beetje een zwak punt. De domeinnaamsysteem eigenlijk. Dus dat is eigenlijk de vertaling tussen de domeinnamen, bijvoorbeeld webgang.radiocentraal.be en de IP-adressen. Want computers hebben IP-adressen. En het is het IP-adres dat gebruikt wordt om de inhoud tot aan jouw computer te krijgen. Dus dat systeem is natuurlijk dat is wel ergens centraal. En de Verenigde Staten hebben daar een heel dikke vinger in de pap. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld ze in China wel nadenken over een eigen DNS-systeem. Ik kan me voorstellen dat Europa misschien dat ook wel iets moet doen. Hè, van, je kan wel het Amerikaanse systeem gebruiken. Maar als je alleen maar het Amerikaanse systeem hebt, dan ja. Ik vraag me daarnaast nog af of het een verschil zou gemaakt hebben als ze een bijvoorbeeld Italiaanse domeinnaam zouden gehad hebben.
0: Ah ja, ik denk dat het is echt door dat ze een .org ook hadden. Hè.
1: .org is dat valt onder Amerika. Hè.
0: Ja,
1: De nationale domeinnamen vallen onder de landen. Hè. .be, wat is Italië? IT of zo?
0: Ik vind het ook wel grappig dat ze eigenlijk zich altijd AI noemde, A/I. Dus als je echt gewoon naar de discussies luistert rond AI, dan komen er ook wel interessante gedachtes los. Maar ja, het is op te volgen. Maar ze hebben gewoon nu de boeken gesloten. Er zijn nog op 25 september wordt er ook opgeroepen om een nationale actiedag te doen tegen de economische sancties en internationale evenementen. En die zijn in solidariteit met hun strijd. Dat is op 25 september. En op 10 oktober vindt in Milaan ook een demonstratie plaats tegen de bouw van nieuwe datacenters.
1: Ah ja, ja.
0: Ja, dus dat zijn nu zo twee evenementen die ze dan aangrijpen om mensen te mobiliseren om te zeggen dat dat toch echt wel niet kan.
1: Bij ons is het zo dat www.inventati.org wel
0: nog
1: normaal
0: werkt,
1: bereikbaar is.
0: Maar Austicici niet meer, hè?
1: Austicici.org. Er is een andere site, hè, die heet keepitfree.ai. En dat is dan wel grappig, want dan de AI-domeinnaam gebruikt.
0: En ondertussen, was nu de Global Gathering in Portugal, dus veel groeperingen en NGO's en anderen hebben toch natuurlijk ook wel die discussies gehad, maar ook om bepaalde emotionaliteit die daarmee verbonden is, want het lijkt toch wel even een grote tegenslag. En die hebben toch ook die tech, big tech, tegen. Er is nog een andere collectief om against big tech, waar dat ook nog vrij goede Rise Against Big Tech. Is ook wel een goede website om nu eigenlijk soelaas te vinden. En dat is dan .tech is de suffix. Dat weet ik niet waar dat die geregistreerd staat. Rise Against Big en dan .tech. Maar Wim, ondertussen hebben wij hier dus nog iemand die aangekomen is in de studio.
1: Ik heb zelf nog een drie kleine artikeltjes over de andere soort AI-artikels en over die datacentra en dat soort. Dus ik heb nog drie nieuwsartikeltjes. Als je die ergens nog tussen wil, dan eventueel doen we dat eerst of aan het einde of ik weet niet hoe het wil.
0: Ja, het is nog 20 minuten. Ik zou zeggen drie korte artikeltjes, maar je bedoelt dan nieuwsartikeltjes?
1: Ja, zal ik die gewoon direct doen en dan, dan kunnen jullie...
0: En dan denk ik dat erna leuk is dat Suraya haar even introduceert. Wij hebben elkaar leren kennen in het Media Lab in Prado in Madrid. Maar dan doen we eerst nog uw kleine drie
1: items.
0: Dan gooi
1: ik snel het nieuws ertussen nog.
0: En nog,
1: van het nieuws, ja.
0: dan hebben we het nieuws gehad.
1: Dus ik heb nog de volgende drie korte items. Eén is Finland als nieuwe Texas. Twee is AI alleen op pad. En drie is AI ontwikkelt zich nu zelf verder. Ik begin met Finland als nieuwe Texas. Amerikaanse investeerders beschouwen Finland als het nieuwe Texas. Daarmee hebben ze... daar bedoelen ze mee dat het gemakkelijk is om er land te vinden, dat er energievoorradig is. En wie daar de laatste tijd nood aan heeft, is de hele datacenter- en AI-industrie. We hebben bijvoorbeeld Google, dat plant tegen 2028 15 miljard dollar te investeren in hun AI-infrastructuur in Finland. Ze hebben daar veel energie voor nodig en ze sloten een contract af voor 22 jaar met de Finse stroomleverancier Fortum. Dat is het staatsbedrijf dat allerlei vormen van energie opwekt, onder meer met waterkracht, maar ook met kernenergie. Google zal hiervan de helft van de elektriciteit van de kernenergiecentrale van Loviisa opkopen en de verlenging van de levensduur van de kerncentrale mee financieren. En ja, hoewel er uraniumbrandstof voor nodig is en er vervelend afval uitkomt, noemen ze dat dan toch groene energie, omdat het toevallig geen koolstof uitstoot. De eerste minister van Finland is blij met de werkgelegenheid, maar wie verder kijkt, ziet dat na een paar jaar, na de bouw van de faciliteit, er weinig permanente jobs uit voortkomen. Bovendien reserveert het bedrijf zoveel elektriciteit dat die niet beschikbaar is voor andere gebruikers. En in de VS heeft dat al tot conflicten geleid, onder meer in dat vernoemde Texas. Daar werd de energiemarkt vrijgemaakt en hoewel dat gepaard ging met de belofte van automatisch betere prijzen door de concurrentie op de markt, was het effect dat de gebruikers aanzienlijk meer betaalden dan bijvoorbeeld in nog niet gederegulariseerde gebieden. Texas is de staat trouwens met het hoogste koolstofuitstoot van de Verenigde Staten. Alleen op pad. Het ene na het andere AI-bedrijf geeft toe dat experimenten met AI uit de hand gelopen zijn. Anthropic had er al een paar toegegeven en heeft nu een vierde geval gemeld. Daarbij kreeg een AI-model een opdracht om iets te vinden op een bepaald computersysteem. Het eigenaardige einde van dit experiment was dat de doelcomputer van het netwerk verdween. De inbrekende AI-agent was erin geslaagd het IP-adres van die computer te verzetten naar een ander adres dat reeds bestond, dat reeds in gebruik was, waardoor het computersysteem onbereikbaar werd via het netwerk. Bij analyse achteraf bleek het te komen omdat de AI-agent de uitdaging niet kon oplossen, waarbij hij dan maar de boel saboteerde en het doel eenvoudigweg buiten gebruik stelde. Onverwacht en destructief gedrag bij het niet kunnen oplossen van een taak lijkt wel menselijk gedrag, maar het lijkt dus ook een karakterstrekje van AI te zijn. Bovendien, voorheen gingen andere systemen hun boekje te buiten bij het oplossen van een taak, waarbij als opdracht gegeven werd dat ze niets mochten wijzigen aan websites. Ze mochten alleen opzoekingen doen om de taak op te lossen. Nadien bleek dat de AI-systemen stiekem hadden overlegd met andere AI-systemen. Ze deden dat in de vorm van het posten van reacties op bepaalde blogs of bepaalde websites op een artikel van een bestaande site, bijvoorbeeld een gaming site. Het AI-model overtrad dus de regels door te communiceren met andere systemen. Bij nog een ander incident ging er een AI-model op zoek naar een oplossing voor zijn taak, maar kwam tot de conclusie dat het die niet kon bereiken.

0: de persoonlijke gegevens van iemand die bij het project betrokken was. Wat daar dan verder mee gebeurd zou zijn, zullen we nooit weten, want op dat moment waren de tokens opgebruikt. De rekenkracht die betaald moet worden en waar het model zijn brein mee werkt. En die waren op en die waren op voorhand ingesteld op een bepaald maximum. En doordat die op waren, viel de actie stil en is het beëindigd. Laatste, AI ontwikkelt zich nu zelf verder. Na de onrustwekkende inbraken in computersystemen van bedrijven die in AI doen, zoals OpenAI, Anthropic, Meta, kunnen de AI-ontwikkelaars nog moeilijk beweren dat ze het in de hand hebben. Jacob Coxon, een AI-onderzoeker die vroeger bij OpenAI werkte en daarna bij Anthropic, heeft ontslag genomen omdat hij vindt dat geen van de AI-bedrijven zich verantwoord gedraagt. Om het duidelijk te stellen, een andere topontwikkelaar van Anthropic, die zich bezighoudt met beveiliging, zegt dat AI zo snel ontwikkelt dat hij zich zorgen maakt. Op dit moment is het risico nog klein, zegt hij, maar het zelflerende aspect van AI is onrustwekkend, omdat we niet voorbereid zijn op de confrontatie met de daaruit volgende superintelligente systemen. En de kans dat die de mensheid uitroeien binnen de 10 jaar, acht hij zo'n 10%. Tot daar het inis van Webgang, de aanvulling.
1: Ja, dus zo hebben we zo het nieuws heel de tijd verspreid gehad. Heb je daar nog een opmerking over? Of gaan we eventjes inchecken met wie dat
0: ook in... Ja, ik had een heel kleine opmerking. Ik vroeg mij over die communicatie, de oorspronkelijke communicatie van Google over die datacentra in Finland. Google Sprout to deepen our roots in Finland. En ik vroeg me af wat die roots in Finland van Google dan zijn. Ik weet dat ze 15 jaar geleden er actief zijn geworden met hun infrastructuur, een groot datacenter. Maar een beetje is de roots van Google is helemaal gebouwd op Linux. En de,
1: is dat een kleine Linux opmerking, denk je? Ja.
0: Van oorsprong. Ja, maar zo. Dat is maar een knipoog van mij.
1: Dat is serieuze knipoog. Natuurlijk, die 10 oktober in Milaan tegen de datacenters daar. Ik denk dat er ook nog wel dat er toch wel een grote mobilisatie is, globaal, van lokale gemeenschappen die dan geaffecteerd worden door die implementatie van al die infrastructuur die zogezegd jobs geeft, maar die uiteindelijk toch vooral uitbuit op het ecologische niveau en dat de mensen dat daar dan toch meestal ook wel beseffen.
0: En privacy en veiligheid enzovoort, het wordt
1: ja, of geluid. Ik heb zo eens één keer een documentaire gezien over het geluid dat zo'n datacenter maakt en dat is toch iets dat we ook niet mogen onderschatten, ja. Al die koeling of al dan niet. Ondertussen is dus Suraya bij ons aan de tafel. Ik weet niet, gaan we eerst even luisteren naar een nummertje dat zij heeft voorgesteld, of misschien al even je stem horen. Hello Suraya, can you, you also hear Wim, this is our co-program maker.
2: Hello, I'm here, thank you for inviting me this time.
0: Hello, you're welcome.
2: thank you.
0: I don't see you, but I will continue to listen to the show offline. Is that all right, Mart?
1: Offline, you mean then through FM or DAB Plus?
0: Yes, then I listen on the, yes.
1: On the 10A of DAB Plus? Or you go FM, I didn't get it, Wim.
0: Yes, I go to listen to the FM.
1: FM, okay, 106.7 webcam. And we continue. With Suraya, I'm going to put the music, because when we were preparing a little bit, I asked you music. So maybe we give this to Breed after all this heavy information around our high-tech and data centers.
2: Perfect.

Goedemiddag, beste luisteraars. Tijd voor de grote Mr. Mixnik Show. Met vandaag wat aandacht voor de muziek uit Ohio, de staat Ohio. Omdat het uiteindelijk ook wel een van de staten was waar dat ook punk zijn roots heeft. Maar dat komt zometeen allemaal in het programma duidelijk aan bod. U hoorde zojuist The Dead Boys, Caught with the Meat in Your Mouth. En dat is natuurlijk een nummertje waaruit Cheetah Chrome aan had meegewerkt. Cheetah Chrome is vorige week 13 september overleden. Eugene Richard O'Connor, onder andere bekend van The Dead Boys, de gitarist, maar ook nog van heel veel andere groepen. Een van de groepen waar hij mee begonnen is, als muzikant, is Rocket from the Tombs. Een groep uit Cleveland die dat heel veel invloed zou hebben op heel veel andere latere groepen. Dit is Mr. Mixnik op donderdagnamiddag. Blijf zeker luisteren.

Rocket from the Tombs, opgericht in 1974 tot midden 1975, later nog eens een paar keer heropgericht geweest. Toch wel een heel belangrijke groep geweest in Cleveland, Ohio. Onder andere door de line-up met Davy Thomas, daar gaan we zo biedt ook nog tegenkomen, en Cheetah Chrome. Cleveland was een stad, een industriestad, die na de Tweede Wereldoorlog een beetje in een dieptepunt geraakte. Met een heel grote arbeidersbevolking. Er zouden heel wat muziekgroepen uit Ohio komen en ook vanuit de grote steden, die daar baanbrekend waren. En een van die groepen zijn de Electric Eels. Die niet alleen bekend waren van hun muziek, maar ook hun geflipt gedrag tijdens optredens. Ze vonden het namelijk leuk voor het publiek uit te dagen en vechtpartijen uit te lokken. Een paar concerten liep dat heel stevig uit de hand en wierden er zelf vuurwapens boven gehaald. Ze probeerden ook de mensen zoveel mogelijk te chakeren. Gescheurde t-shirts vol met allerlei slogans op. Helaas ook hakenkruizen en zo. Gewoon om te chockeren. Alles weer bijeengehouden met safety pins, veiligheidsspellen. Dus punk avant la lettre.

Cleveland werd ook wel eens Rubber City genoemd. En dat was natuurlijk voor de rubberindustrie. Die dat helaas na de Tweede Wereldoorlog enorm achteruit ging. Maar het was ook wel bekend, dat was dan vooral Kent in Ohio, als een van de meest liberale universiteiten in de eind jaren 60 en 70. Een heel progressieve universiteit. In 1970 was er een protestmanifestatie tegen de ingeplande invasie van Cambodja tijdens de Vietnamese oorlog. Nixon wou extra troepen daar sturen. Tijdens die protestmanifestaties waren er heel wat geweldige confrontaties, vooral door de Nationale Garde, die op de studenten inslogen en zo. Er zouden ook 4 studenten overlijden, die zouden worden doodgeschoten. Dat heeft er heel wat voor gezorgd, een heel invloed gehad op zowel de muzikanten als heel de alternatieve scène. Ohio, dus vooral de staat Ohio. Muziek uit Cleveland, Akron en Kent. En de volgende groep zijn de Bizarros. Bizarro.

In de verschillende steden van Ohio ontwikkelde zich een alternatieve scène die dat zowel een beetje proto-punk was, maar ook proto-new wave. U hoorde zojuist de Bizarro's en de Waitresses. De muziek uit Ohio weer wat een beetje over het hoofd gezien door de grote platenmaatschappijen, maar dat gaf me wel mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan. Voor een deel zelf alles uit te brengen. Sommige groepen trokken daarna naar New York omdat ze daar veel meer kansen kregen. Maar bij andere groepen zal Ohio en vooral Cleveland toch een heel sterke invloed hebben gehad. Ook bijvoorbeeld de architectuur van de industrie zou toch heel hard bepalen hoe dat David Thomas zijn muziek zou promoten, zowel muzikaal, het industriële, als ook de vormgeving van zijn platenhozen. En ik heb het natuurlijk over Peer Ubu, de groep die dat is ontstaan is na Rocket from the Tombs. Je hebt de muzikanten in dus verder en ook een legendarische status heeft, Peer Ubu.

twee keer per UBO na elkaar. Non-alignment pact en dan Navy. Dat ik moet uitspreken. De sound weer is heel beïnvloed door de verloren industrie in Cleveland, maar ook nog wel de huidige toestand en zo. Je speelde heel veel in de Paris Cove, een muziekclub in de Flats. En die club lag midden in het havengebied, waar er steeds heel veel lawaai was van zware machines en vrachtschepen. De twee nummers komen allebei uit de samenstelling van toen met Tom Herman, Scott Krause, Tony Mamone, Alan Ravenstein en natuurlijk David Thomas. De volgende groep die uit er nu aankomt, gaat u zeker en vast ook kennen. Ook weer een van die groepen uit de staat Ohio, die dat internationaal zal doorbreken met een heel eigen sound en een heel eigen act.

Natuurlijk had u Divo al lang herkend. En de flats waar ik het juist over zat was dus het havengebied van Cleveland. Dat na de industrie echt een zone werd voor de feesten. En de dingen met heel veel cafeetjes, concertzalen, stripbars en weet ik nog allemaal. Heel veel was er mogelijk. En natuurlijk in zo'n verlaten scène groeit de cultuur ook enorm. Akron is een van die andere steden van Cleveland, van Ohio. En dat is natuurlijk gekend door Lux Interior van de Cramps, die dat daar geboren is, maar daarna naar New York zou trekken. Daar raakte wel zijn fascinatie voor rock'n'roll, doo-wop en andere maffe toestanden. Divo. Ik moet even terugzoeken wat ik er nog over wou vertellen. Maar in ieder geval, ze leven nog altijd. Ze zijn nog altijd heel inspirerend. Clawhammer is zo mutanten van Divo die dat de muziek terug tot leven brengen. En ja, natuurlijk gaan we die nu draaien. Hun versie van Satisfaction, gebaseerd op de cover van Divo, dat dan weer gebaseerd was op het nummer van de Rolling Stones. Dit is Radio Centraal.

Divo uit Akron, dus ook een van die rubber cities in Ohio. Divo was meer dan alleen maar een muziekgroep, maar was eveneens ook een kunst- en filmproject. Ze vertrokken vanuit The Evolution, een filosofisch concept achter hun groep. En het werd natuurlijk sterk beïnvloed door de rubberindustrie, de technologische vooruitgang en de sociale achteruitgang, waar artistiek heel vooruitstrevend. Dus nog één nummertje van Divo.

Devo. Nog een andere groep uit Ohio, de Rubber City Rebels. En de titel zegt natuurlijk alles, dat ze ook weer hard geïnspireerd waren door Rubber City.

de Rubber City Rebels. Terug naar de Dead Boys. Uiteindelijk zouden ze naar New York trekken, omdat de scène daar iets extremer en boeiender was, waar het zijn grote reputatie zou opbouwen. Ook vanuit de live, vanuit optredens, live optredens, legendarische nummers met I Need Lunch, waar het Lydia Lunch aan deelnam en zo. Maar dus een uit The Night of the Living Dead Boys. Ik denk een van de eerste punk live platen die ik had. Opgenomen in 1979 in CBGB's, New York natuurlijk.

0: A Night of the Living Dead Boys, Son of Sam, natuurlijk de beruchte seriemoordenaar in New York die in die periode heel de New York deed bibberen en shaken. Het verhaal gaat Cheetah Chrome en Blitz, Johnny Blitz, gingen bij Rocket from the Tomb spelen laat 1974. En tijdens een van de optredens vroeg Chrome om zijn vriend Steve Bater later, mee te komen zingen voor een aantal songs. Dit zorgde voor heel veel vrevel bij de andere bandmembers. En Rocket of the From the Tombs zou dan splitten. Bater, Chrome en Blitz begonnen dan met de Dead Boys, waar later nog een paar andere artiesten bij kwamen, like Jimmy Zero en Jeff Magnum. We geven Sonic Reducer ook nog graag mee van het live album. Dit is Miss Mix Nix nog tot 5 uur op Radio Centraal.
1: He thinks we tune guitars. He's a musician. This is a song that we just wrote about a week ago.

0: corn.
1: Maybe a soup. Some corn.

Sonic Reducer, The Dead Boys, This Life in CBGB's op 1979, New York City. Natuurlijk vandaag een beetje aandacht voor Cheetah Chrome, maar om niet alleen gewoon een tributeprogramma te maken voor Cheetah Chrome, die op 13 september gestorven is, heb ik ze wat opgetrokken naar heel de muziek van de staat Ohio. Maar natuurlijk was er heel veel aandacht voor de punk en de protopunk in New York en L.A., maar in de rest van Amerika ontstonden er soortgelijke bewegingen. Denk maar ook bijvoorbeeld aan Detroit City, die dat ook wel een grote invloed heeft gehad op de punk. De volgende groep komt ook uit Cleveland, maar zal dan beslissen om daar te blijven en niet naar New York te trekken, gelijk de Dead Boys of like, Lux Interior. En het is gestart door twee broers. In 1974 waren ze nog de Mad Staggers met Mike Hudson, Luke Collar en Brian Hudson. In 1974 zouden ze dan veranderen naar Venus in Furs. Zou ik maar blijven staan tot 75, mei 75. Begin 1976 richtten ze dan de groep The Pawns op. Tot eind 76 voor weer een nieuwe groep te starten. The Pagans. Een van de eerste punkgroepen in Ohio die dat daar zou blijven hangen. En misschien nooit even goed is doorgebroken als de andere groepen. The Pagans.

twee keer. The Pagans, What's This Shit Called Love? En daarna Street Where Nobody Lives, beide uit 1978. Van Cleveland terug naar Akron. Tinui, Squirm Your Worm. Dit is Mr. Mixnix op Radio Centraal op donderdag. Squirm Your Worm.

nog tot 5 uur. Per Ubu in de grote Mr. Mixnik Show. Ik ga het gewoon achter elkaar laten draaien. Street Waves en een stuk van Chinese Radiation. Alle twee uit het album The Modern Dance. Dit was Mr. Mixnik. Donderdag, zelfs steeds. Tot 5 uur.

amusementsbedrijf. Welkom, lieve beste luisteraars, op deze uitzending van 17 september. Onder de luisteraars is ook mijn jarige moeder. Ik had beloofd om aan haar een liedje op te dragen. Zoals u hoort, zit ik hier alleen in de studio, zonder Miss I vandaag. Dus ik heb vrij spel. Ik was dus nog even mijn stembanden aan het opwarmen met deze techniek. Ik weet niet of het helpt. Dus gelukkige verjaardag aan mijn moeder.

Dat was Connie Francis, uiteraard bewerkt door mezelf. Per toeval was ik in een pruts moment terechtgekomen. Ik was aan het opruimen en ik vond allerlei cassettes terug die ik ooit eens op straat heb meegepakt. Die lagen op straat. Ik dacht om ze weg te gooien, omdat er toch niet echt iets naar mijn smaak bij zat, dacht ik. Maar dit is eigenlijk een heel goed cassetje. Het is een reeks van readers, uitgegeven door Reader's Digest. Een magazine, dacht ik dat dat was. Die het over allerlei thema's heeft. Dus hier, Mama, was dat, hè? Van Connie Francis, 1960. Italiaans gezongen. Mijn moeder is van 1952. Maar op dat cassetje staat ook nog iets anders, wat mij eigenlijk dus deed denken aan mijn lieve mama. En dat is namelijk This Strange Effect van Dave Barry. Mama, als je luistert. En je ging dat doen, zei je. Dus dit is voor u ook een bewerking. Sorry daarvoor. Ik heb eigenlijk twee versies. Ze lijken alle twee op elkaar. Ik zal eerst het ene opzetten en dan het andere misschien.

Voilà. Dave Barry. Met een beetje een verkrachting eigenlijk van het prachtige nummer This Strange Effect. Ik wilde proberen naar mijn moeder te bellen als verrassing om haar op de ether te krijgen, in de ether. Als zijnde een nieuwe ervaring, want ik denk niet dat ze ooit al eens live op de radio zelf is geweest. Ze is uiteraard bekend met Radio Centraal, dankzij mij. Als ik haar auto leende, zorgde ik ervoor dat de radio op Centraal stond als zij dan instapte, dat ze daar naar moest luisteren. Haar vriend kent ook iemand die een programma heeft, Supple Delica. Dat is zijn krantenboer. Dus hallo, dag Jan en mama. Bij deze hebben we dat gehad. Misschien was dat niet zo heel goed. Het was het idee van Strange Effect. Ik heb er effectjes opgezet. Dat was het idee erachter. Ik heb er nog een versie van, maar eigenlijk vond ik dat misschien, als ik het nu live hoor, niet zo heel super geslaagd. Ik wil mijn moeder bellen, eigenlijk, omdat ze vertelde mij vanmorgen, ik vroeg dan, wat is het verhaal achter dat je dat liedje zo goed vond, want ik wist dat ze dat goed vond. Omdat ik er ooit een versie van had van Hooverphonic op cd. En nu vertelde ze dat dat haar eerste live optreden ooit is geweest. Fenomenaal, hier in Antwerpen. Ze zei dat het heel klein was. Het gebouw. Ik zei, was dat dan in het Sportpaleis? Nee. Maar ik heb het nu opgezocht. Hij heeft inderdaad een tour gedaan, beginnende in Brussel in de NAB, denk ik. Wacht, ik heb er nog eens bij pakken. En dan was dat toch in het Sportpaleis geweest, hè, in Antwerpen. Misschien was dat gebouw toen nog een pak kleiner. Dat weet ik niet. Natuurlijk, hè, dat is lang geleden. Jaren 1965. Dat nummer heeft de nummer 1 gehaald en is lang op 10. Dat nummer nummer 1 blijven staan in België en Nederland, alleszins. Vast ook nog wel in andere landen. Is geschreven door de zanger van The Kinks. Die man heet Ray Davies. Heb ik opgezocht. Die hebben er later ook nog een versie van uitgebracht. Of hij solo. Laat ik even in het midden. Wat wou ik er nog over zeggen? Ah ja. Wat stond er nog in een top 40 in dat jaar 65? Want mijn moeder moet toen ongeveer... die is van 52. Dan was die... snel gerekend... Ja, 13 als dat uitkwam. Ze zegt 14, 15 als dat optreden was. Ja, dat klopt, want dat was inderdaad in 66. Nee, ja, zwart. De details laat ik in het midden. Dat is echt voor de diehard fans. Nu, wel altijd fijn om die herinneringen op te halen die dan gelinkt zijn aan muziek. Zo is er nog een nummer dat mij aan mijn mama doet denken. En dat gaat eigenlijk daarover. Over hoe muziek gelinkt is met fijne herinneringen. En dat is het volgende. En dat is... Iedereen kent dat.

Edith Piaf, padam padam, padam padam, is een onomatopee voor het bonzen van een hart. En het gaat over herinneringen van een vrouw, over een melodie en een voorbije liefde. Mijn moeder kon hier zeer theatraal de strijk opdoen in mijn kinderlijke herinneringen. Zo, dan gaan we... Dan, ah ja, ik wou eigenlijk nog terugkomen op de top 40 van het jaar 65. Toen dus Dave Berry op nummer 1 kwam te staan met This Strange Effect. Wat stond er toen nog zoal op die, in die top 40? De Beatles, tweemaal, met Help en Rock and Roll Music. No Reply, zegt mij eigenlijk nu niet meteen iets precies. De Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction, wat nu heel modern lijkt, als ik dat vergelijk met sommige andere liedjes die erin staan. De Scorpions. Trio Hellenic. La Danse de Zorba. Ook tof. Top 40 bestond eigenlijk toen nog niet. Ja. Dat is eigenlijk pas iets van de jaren 70. Maar toch stond hem op nummer 1, zwart. Maar dat stond, begon dus pas in de jaren 70 op de BRT. Begon toen met een top 30. Dan zouden we een zijweggetje kunnen inslaan naar de geschiedenis van de Belgische radio- en televisieomroep, waarvoor BRT dus stond, voorloper van VRT, Vlaamse radio- en televisieomroeporganisatie. Maar laten we dat maar zo laten. Het zal al hectisch genoeg zijn. BRT is een feit sinds 1960. Oké. Dat was het een beetje voor agendapuntje van het amusementsbedrijf op deze 17 september. Agendapuntje mama's verjaardag. Wat hebben we zo nog? Is misschien eerst een muziekje en dan op naar het volgende thema.

0: De Verenigde Eendennaties. United Duck Nations. Een artikel van Claire Stragier. De Verenigde Eendennaties zijn in 2021 in het leven geroepen als overlegorgaan tussen eenden en mensen. Het gemeenschappelijk doel is het vreedzaam samenleven van de twee soorten. Elke eendensoort of natie stuurt een delegatie naar conferenties. Ze debatteren onder elkaar om daarna hun standpunten over te brengen aan de mensendelegatie. Die organiseert zich zo dat er voor elke eendennatie specifieke mensenvertegenwoordigers zijn. Voor de eerste conferentie, tijdstip en locatie te bepalen, nodigt de mensendelegatie de eendendelegees uit. Een kunstenaar, Claire Stragier, werd verzocht de mensenvertegenwoordigers te verzamelen en om de eerste conferentie mogelijk te maken. Charter. De VEN, UDN, is een diplomatiek orgaan. Door het creëren van dialoog tussen mens en eend willen beide soorten samenwerken rond gemeenschappelijke thema's. Communicatie, leefomgeving, voedsel, jacht, inprenting, migratie en diaspora. Samenstelling en rol van de delegaties. De oprichting van de VEN, UDN, is een initiatief van mensen. Daarom maakt zij in deze opstartfase gebruik van strategieën in kennis, zoals verzameld door ornithologen, natuurliefhebbers, jagers en kunstenaars. Eenden kunnen op elk moment aanpassingen eisen van deze methodes. Mensen erkennen dat hun kennis omvangrijk is, maar immer ontoereikend. Kunstenaars fungeren als brugfiguren tussen de soorten. Ze bewegen zich vrij tussen de verschillende vakgebieden en zijn essentieel voor het vaststellen van de gemeenschappelijke taal- en communicatiekanalen. Communicatie tussen de soorten. De VEN, UDN, maakt voornamelijk gebruik van communicatie via het zicht en het gehoor. Deze zintuigen van de twee soorten zijn het meest op elkaar afgestemd, hoewel er toch markante verschillen zijn. Beide partijen erkennen dat ze, met begrip voor elkaars fysieke mogelijkheden, voornamelijk gebruik kunnen maken van deze technieken. Kwaken, beweging, kleursignalen en camouflage, beeldtaal en pictogrammen, het gebruik van reflecterende oppervlakken, in het bijzonder voor de reflectie van UV-licht, en oriëntatiemiddelen op basis van bakens in het landschap. De brugfiguren informeren elkaar steeds over evoluties in deze technieken en zetten testevenementen op. Mens en eend zien in dat de communicatie, zeker in de opstartfase, meer zal falen dan zal slagen, maar verbinden zich ertoe de pogingen nooit te staken. Leefomgeving. Mens en eend delen waterlopen, graslanden en voedselbronnen. De mensendelegatie erkent dat het gedrag van haar soort deze gemeenschappelijke leefomgeving aangetast heeft en beseft dat de mens de grootste verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van het herstel of de herontwikkeling van de gemeenschappelijke leefomgeving. De VEN, UDN, wil niet in het vaarwater komen van bestaande milieuorganisaties, maar wenst aanbevelingen en verbeterpunten te formuleren. Voedsel. Mensen en eend hebben gemeenschappelijke voedselbronnen, water, granen en bladgroen. Beide partijen verbinden zich ertoe dat ze elkaar de toegang tot deze bronnen niet ontzeggen. Stads- en parkeenden krijgen vaak door mensen verwerkt voedsel te eten. Ze worden niet ingelicht over de negatieve effecten op de gezondheid van sommige etenswaren, bijvoorbeeld wit brood. Een substantieel deel van de mensheid eet eend en of voert eenden aan andere diersoorten, bijvoorbeeld aan katten en honden. Deze vleeseenden worden op industriële schaal gekweekt en zien nooit een waterloop van dichtbij. De eenden beseffen dat ze onderdeel zijn van de globale voedselketen, maar vragen de industriële schaal te verkleinen, zowel van de kweek als van de jacht. Jacht. Jacht van mensen op eenden is een van de meest heikele onderwerpen. De mensendelegatie zal dit thema met het nodige respect en met sereniteit benaderen. Vooral het gebruik van eendenkooien zet eenden nog steeds hoog. Al in de 13e eeuw bouwden mensen constructies waarmee ze overvliegende wilde eenden lokten om ze vervolgens te doden voor consumptie. In de lage landen was dit eeuwenlang een wijdverbreide praktijk. Vandaag de dag zijn er nog steeds eendenkooien, onder andere in Overmeren. Maar deze worden als historische sites beschouwd of ingezet voor biologisch onderzoek. Vanuit het perspectief van een eend zijn dit gruwelijke locaties, equivalent met een slagveld. Een duiding vanuit hun perspectief ontbreekt. Mensen hebben zich nooit verontschuldigd voor deze praktijk. En de eenden vragen excuses en compensatie. Dit wordt op de eerste conferentie besproken. De mensendelegatie zal sommige technieken uit de jacht inzetten voor het uitnodigen en verzamelen van de eendennaties in het kader van conferenties. Het betreft hier onder andere inzetten van houten lokeenden, afspelen of nabootsen van eendengeluiden, het landschap aantrekkelijk maken voor eenden om te landen. Eenden worden op voorhand ingelicht over de gebruikte methodes en geven expliciete toestemming. Indien een van de technieken als offensief beschouwd wordt in de eendengemeenschap, kan hierover gedebatteerd worden. Inprenting. De praktijk van inprenting. Een mens die de rol van ouder opneemt ten opzichte van een eend, kan binnen de VEN-UDN enkel ingezet worden bij het overlijden van de eendouder. Elke andere toepassing is verboden. Migratie en diaspora. Migratie is een essentieel onderdeel van het eendenleven. Eenden baseren zich voor de keuze van hun bestemming op klimaatzones en de aanwezigheid van voedsel, niet op landsgrenzen. Het leefgebied van de eendennaties wordt daarom in de overzichtslijst in de eerste plaats aangeduid volgens continent, zoals dit voor mensen gekend is. Indien een soort tussen continenten reist, of tussen klimaatzones binnen continenten, wordt de migratiebeweging vermeld. Uitzonderingen hierop zijn endemische soorten. Zij worden wel gelinkt aan een specifieke locatie. De eendendiaspora is een vrij complex fenomeen dat nog veel studie vraagt. We spreken van diaspora als er een nieuwe gemeenschap van eenden ontstaat buiten het oorspronkelijke leefgebied van de groep. Bij een drastische verandering in de leefomgeving kan een groep eenden bijvoorbeeld beslissen om permanent te migreren naar andere oorden. Een andere oorzaak is een ingreep van mensen. Tijdens de koloniale periode werden eenden, net als kippen en geiten, geëxporteerd van Europa naar overzeese kolonies. Omgekeerd importeerden Europeanen eenden uit de kolonies als sierwatervogel. Mens en eend werken samen om deze verhuisbewegingen in kaart te brengen.
1: Voilà. Dit charter legt de beginselen vast van de Verenigde Eendennaties en werd opgesteld door Claire Trager in naam van de mensendelegatie. Ze zal dit ter akkoord voorleggen aan verschillende eendenpopulaties in Oost-Vlaanderen, onder andere bij de eendenkooi in Overmeren. En ze brengt hiervan verslag uit in het tv-programma Denderdieren op nationale zender Eclipse TV. Claire is kunstenares of kunstenaar, studeerde multimedia vormgeving aan KASK Hogeschool Gent. Haar werk neemt verschillende vormen aan: interventies in openbare ruimtes, installaties, performances, tekeningen, humor, productieprocessen, textiel. Landschap zijn terugkerende elementen. Deze opname was naar aanleiding van een publicatie van Recto Verso, thema dieren. Ik heb Claire zelf als vertegenwoordiger van de Verenigde Eendennaties mogen ontmoeten en horen spreken onlangs op het podium van de Happy Crappy Queers. En dit was samen met met Iris van Geen, Wuiven Benekind. De stap van eend naar gans is blijkbaar maar een kleine stap. Want Wuivend Benenkind zal volgende week woensdag 23 september in Trix om 7 uur een muzikaal ganzenbord voorstellen. Dat is eigenlijk een primeur. Ze heeft een traditioneel ganzenbord omgevormd tot een interactief muzikaal spel met een taskam, een tape loop die over de tafel loopt en allerlei andere instrumenten zoals een elektrische piano. Ja, we nog allemaal kijken eens op tricksonline.be voor meer informatie. En iedereen is welkom. Ik weet niet of mijn volume hier goed staat, want ik kom hier niet aan de nul. Terwijl alle knoppen wel goed staan. En ik hoor precies ook dat ik stil ben. Wuivend Benenkind is ook iemand die heel experimenteel bezig is met muziek. Zoals dan dat spel, maar ook zelf met elektronica prutst om allerlei synthjes te bouwen en daar dan muzikale experimenten mee uitvoert onder de naam Wuivend Benenkind Iris van Geen. Dus uit het Gentse, van haar spelen we Maakt.

0: Dat was de outro van Niels Holgersson. Mensen van mijn generatie kennen dat als een animatie vroeger op tv van een jongetje die met de ganzen kon meevliegen omdat hij betoverd was en gekrompen. Ik laat er nog een scène uit horen die van toepassing is, want het is september en de herfst is begonnen.
1: Achie! Gezondheid! Ik ben weer verkouden, net als elk jaar in de herfst.
2: Daar trappen we al lang niet meer in, Visie. Je wil alleen maar dat we medelijden met je hebben.
1: Wat zeg je met haar? Medelijden? Ik hoef geen medelijden. Het gaat prima met mij.

Navigation van Issyon Anvers. Alweer 13 jaar geleden. Issyon Anvers was de band die niet meer bestaat. Met Patrice Wichers, voormalig medewerker van Radio Centraal. Haar partner Giles. En toen ook met... aan de piano, naam staat er even niet bij, kan er ook even niet opkomen. Maar die hebben een, die kan je online beluisteren. Patrice is ondertussen bezig met allerlei andere dingen, hè, zoals ook nog te zien in de Nor op ons feestje 30-jarig bestaan. En dankzij Patrice zit ik hier nu. Eigenlijk als opvolger. Zij was toen te zien met Plastic Antaboga, waar nog een vervolg op wordt gebreien. En dat, dat wordt verwacht november, december nog. Giles is ook weer met een nieuw project begonnen, samen met Thomas, die toen ook speelde bij... noemde het nu al. Thomas Kampaert. Dat was nog een ander bandje of wat? Dat was nu even niet goed voorbereid. Ik heb eigenlijk iets totaal anders gedaan. Ik had 3, 4, 5 verschillende dingen voorbereid. Het is een beetje een mix geworden van dit alles. Even ter herhaling. 23... September, woensdagavond om 7 uur. Iedereen welkom voor mee te spelen met Game of Gag. Een muzikaal gezelschapsspel door Wuivend Benenkind. Dat is Intrix. En dat is onder de spoorsessies. Waar telkens een artiest wordt uitgenodigd voor een avond in te vullen. Oké, we zijn bijna rond. Het was een beetje experimenteler dan anders, maar nog niet zo experimenteel als ik eigenlijk... dus een van de voorbereiden... een van de versies dat ik had voorbereid. Ik heb met Els... samen overlegd dat er meer tijd en ruimte zal vrijkomen in het amusementsbedrijf voor een beetje experiment. Niet met Els, of Miss I moet ik zeggen. Miss I focust vooral op plaatjes draaien, wat die heel goed doet. Ik ben daar zelf niet zo onderlegd in. Ik heb niet zo een grote collectie. En om dan... ik kan natuurlijk gewoon online tegenwoordig alles vinden en... Dat is het probleem niet, maar ik heb de achterliggende kennis niet echt en ik ben meer een prutser. Dus ik wil graag een beetje aftasten wat er nog allemaal mogelijk is in het medium radio. En dat zal zeer experimenteel zijn, zoals ik zelf als luisteraar van Radio Centraal altijd gewoon ben geweest en... een beetje die traditie verder te zetten. Ik heb bijvoorbeeld dus met cassettes zitten spelen, waarvan in het begin van het uur al een deel afgespeeld is, zoals Strange Effects. This Strange Effect van Dave Barry met effecten op. Zo had ik ook nog op dezelfde cassette staat ook nog Nina Simone met You Put a Spell on Me. En dat leende zich ook wel tot diezelfde manier van werken. Ik heb dus die cassette in mijn laptop geladen en daar met een mixertje tussen... wat effecten zeer random op losgelaten. Uh,
Oké. Wacht, hè, want het doet het niet. Oké, dus Nina Simone, bewerkt door mezelf. Hè.

0: Goedemorgen.
1: Het is tegen onze gewoonte, maar we breken wel degelijk...
2: We breken wel degelijk de muziek af. Waarom? Wat is een voorlopige, een wachtmuziekje, een cacciatorian, een vioolconcerto, alsjeblieft. En dat op deze maandagochtend. Welkom luisteraar, welkom Jan, welkom ik.
0: Ja, ik was hier onderweg en iedereen gedroeg zich zoals een obstakel op de weg.
3: Ja, dan ken je dat, hè.
2: Mario Kart gespeeld.
0: Ja. Ja. Ik zit hem half uitgepakt.
2: Ja, jas is nog aan.
0: Vandaag gaan we in plaats van viool naar de orgels luisteren. Eens even kijken. Ik ben kop wel zo stil dat ik mijn eigen niet hoor. Oké,
2: orgels. Altijd goed.
0: Ja. En we beginnen met César Franck als opwermertje.
2: Frank César.
0: Je kent César Franck wel, hè?
2: Ja, die heeft wel eens gespeeld, hè?
0: Is hij?
2: Ik denk dat wel.
0: Dat kan wel eens, hè? Ik heb het niet herinneren. even kijken, hè, want ik heb dan eigenlijk ging ik een andere versie spelen. En die de blackbox zit hier er niet in. Dus heb ik dan de eerste versie die ik heb gekozen. Zullen we dat maar opzetten, hè?
2: De luisteraar heeft geen keuze namelijk. Hij moet luisteren. Gelukkig is eigenlijk alles wat Jan speelt, is goed.
0: Dus... Ja, het is hetzelfde stuk, hè, het is al in een andere uitvoering.
2: Uitvoering, ah ja, oké. Okay. Ja.
0: Dus César Franck, dat is een Fransman, een Belg.
2: Ik ben nog minder voorbereid dan jij.
0: Dat is in Luik geboren.
2: Oké.
0: Dus eigenlijk een Belg eigenlijk van Trilandenpunt, kunnen we een beetje zeggen. Want de ouders waren van Aken. Ik denk de moeder van Aken, vader van een klein dorpje dat in ieder moment bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden heeft gehoord dan bij Duitsland en bij België, denk ik.
2: Ja.
0: Op het moment is het provincie Luik.
2: Ja.
0: Tot de volgende oorlog. En hij had ook nog een jongere broer, Jozef Franck, ook componist, violinist, pianist en organist. Van waar de amper opnames bestaan en ik niks van zijn muziek ken. Ik heb maar één nummer gevonden op een verzamelcd die ik dan nergens niet kon vinden.
2: Oh god. Ja, dat is wel echt interessant dat je dat aanhaalt waar hij vandaan komt. Want inderdaad, ja, om te beginnen... België bestond al niet.
0: Nee, België bestond niet. Hij is geboren in 1822.
2: 1822, hè? Ja.
0: In december.
2: Just, 10. Ja. En is heel snel tot Fransman geneutraliseerd. Maar heel leuk is dat...
0: Geneutraliseerd?
2: heet dat niet zo?
0: Geneutraliseerd. Geneutraliseerd, vind ik wel een goeie.
2: Fantastisch. Het wordt een goede dag. Zelfs de besprekingen zijn goed. Zijn familie was van Moresnet. Dat heel bijzondere verhaal in België, het neutrale Moresnet. Dat is zo een landje dat eventjes heeft bestaan. Eigenlijk een privéland dat eigenlijk gemaakt was om staal te exporteren. Moresnet, ja, het is een landje geweest ooit. Op dat inderdaad, dat drie landenpunt ongeveer. Dus heel bijzonder, heel bijzonder. Dus hij zal dan meteen de beroemdste Moresnetaan ooit geweest zijn. Deze Frank. Hij is wel naar het conservatorium van Luik nog geweest.
0: Ik heb de papier details. Ja, in het conservatorium van Luik. Er is mij eigenlijk als kind gezeten.
2: Oké.
0: Want ze ontdekte al vrij snel de muzikaal talent uit en dat werd ook al vrij vroeg gestimuleerd en geëxploiteerd. De vader vooral. Want in 1831, als hij 8 jaar is, gaat hij naar het conservatorium van Liège, zoals jij zegt. Wordt hem dan ook de eerste prijs voor noodleer en piano halen.
2: Okay.
0: Dat was dan de aanleiding inderdaad om te zeggen van...
2: wonderkind?
0: Niet wonderkind, wel gewoon goed. Ja, ik geloof niet wonderkinden. Hè, dat is,
2: we moeten er iets mee
0: wonderkind doen, bestaat alleen in de promotie. Hè. Dus, even kijken. En dan in 1834 was hem 11 jaar. Trad hem al voor de eerste keer op in Brussel voor Leopold I. En vanaf 1835 organiseerde zijn vader echt series concerten in onder andere Brussel, Luik, et La Chapelle. Ik ken wel de stad, et La Chapelle.
2: Maar dus ja, je zei in het begin dat de vader hem echt gebruikt heeft. Dus in
0: deze... Nee, ik heb wel wat geëxploiteerd.
2: Geëxploiteerd.
0: Gebruikt is zo precies. En exploiteren is dingen, hè. Is gewoon, het exploiteren van iemand zijn talent. Niet altijd aangenomen zal geweest zijn. Er zal wel wat druk achter gezeten hebben. Maar om dan direct van uitbuiting te spreken, zou ik ook niet zeggen.
2: Nee. Ja, het gebeurde wel, hè, dat er vaders om geld te verdienen hun kindjes als aapjes voor een piano.
0: Ja. Nee, maar het was niet zo, nee. Er zat wel wat druk achter, maar het was geen dingen. Dus dan, als hij 12 jaar is, 1835, concerten in de omliggende steden, Brussel, Luik, Aix-la-Chapelle, of Aachen. In datzelfde jaar, 1835, trekken ze dus ook naar Parijs, waar hij in het conservatorium wilt gaan spelen, wat dan niet zo gemakkelijk is, want in de tijd mochten alleen maar op het conservatorium van Parijs eigenlijk ook een Franse staatsburger worden. Dus dat heeft 2 jaar geduurd ongeveer. Pas in 1937, had hij 14 jaar was, kon zijn eigen inschrijven. Maar in de tussentijd heeft hij wel lessen gevolgd bij piano, bij een Pierre-Joseph Guillaume Zimmerman, harmonie en contrapunt bij een Antoine Reich, en compositie bij een Hippolyte Collet. Allemaal nooit van gehoord.
2: Nee, prachtige naam.
0: Door in Parijs haalde men ook al een eerste prijs in contrapunt. Maar dan in 1842, als hij 19 jaar was, dan haalde zijn vader hem terug van het conservatorium, terug te keren naar België, zodat hij zich dan kon toeleggen op zijn carrière als virtuoos in de instrumenten dat hij speelde. Orgel, piano, viool heeft hem ook gespeeld, maar ietsje minder, denk ik. In het toen vooral populaire repertoire, zo'n beetje.
2: Ah, oké.
0: En de vader regelde alles, die managed de hele boel.
2: Oké.
0: Maar ja, we spreken dus over een componist. En in die drukke agenda wist dan César toch wel een aantal composities af te werken, te publiceren. De eerste dingen, dat worden 3 trio's voor piano en viool en cello. En dan ontmoeten we ook daar in Brussel, Liszt.
2: Oké.
0: Wat dat dan een goed ding was, want die bekeek zijn composities en die heeft me ook echt aangemoedigd van, ja, lichten wij er nog meer op toe. En zijn vader was vooral voor de concertcarrière en de centjes natuurlijk. En dat deed hem dan ook. Dus even pauzeren, al die uitleg. Maar die wacht, ik was hier nog aan het inloggen, dus ik kon nog wat verder zeggen.
2: Ja, maar is net, César Franck, orgel. Eerst, is dat dan zijn eerste compositie? Of dat is een keuze die hij nu maakt, dat trio?
0: Oh, nee, we gaan niet zijn eerste compositie, want we gaan vooral op het orgel fixeren. En die eerste compositie was nog geen orgelwerk.
2: Ja.
0: Even kijken. Ik stel voor dat we naar de pièce Heroïque gaan luisteren. Even kijken. Had ik die... pièce Heroïque, dat is 1878. Dus dat is al een paar jaar later zijn we nu gesitueerd zijn.
2: Oh, ja.
0: Maar in de jaren 1870 heeft César Franck ook een heel productieve periode gehad. Want zijn werk kwam altijd in vlagen.
2: Dat was in 50 er al, ja.
0: Even kijken. 78, daar zat hij in de 50.
2: Ja, ja. 50, ja.
0: Dat is verschil later.
2: Ja. Oké. Dat is er altijd... come on, proof of the pudding.
0: Wat is iets oude opname, is al een klein beetje ruis op zitten, maar niks te erg. Wat is dat? En ze staat hier niet te open, denk ik. Of niet? Ik heb het toch even dicht doen. Ik kwam hier in de kapper op de kust. Voilà. Play.

0: Dat noem je dus orgel.
1: Ja, dat is een pièce heroïque van César Franck. Rond 1878 geschreven en uitgevoerd door de organiste Jean de Messieurs. Okay. Die heeft overigens het integrale orgelwerk ook van César Franck opgenomen. Ah, ja. Ik denk eind jaren 50, jaren 60 ergens.
0: Deze.
1: Dat was deze, ja. Dit is een Rutgave.
0: En weet jij welk orgel dat dit.
1: Het is een beetje stoem, want ik heb de platen en ik heb ze niet meegepakt.
0: Ja,
1: met de hoes, en
0: juist.
1: Het
0: ja,
1: was de aardzuiker. Het is banaal zeker een Café Ecole-orgel. Daar wordt de naam Frank toch wel sterk mee geassocieerd. Dus we zullen straks wel even zien waarom. Ik ben even vergeten welke kerk deze.
0: Nee, maar het is wel is leuk om te weten.
1: De Notre-Dame in Parijs waarschijnlijk.
0: Ja. Oh, dat kapelletje daar. Ja, dat is soldaat.
1: Oh, ik kan het eigenlijk al vrij snel even kijken.
0: Want het is een zeer fascinerend instrument. Hè? Er heeft een tijdje een orgelpijpje in onze studio hier gestaan. Ook.
1: Ja.
0: We weten niet waar dat vandaan komt. Het is ook verdwenen, denk ik. Ik zie het toch nu niet meer staan.
1: Eens kijken. Oei, fucking cookies, man. Oh, Sjanneke.
0: Jeanneke.
1: Ah, hier was hè. We zijn de monsieur. Yes, hè, dat is een van die platen die ik heb. Op het orgel van. Ik wilde zien, hij stopt dat er niet op. Ja. Au Grand Orgue de la Madeleine.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus het is in de Madeleine gespeeld, daar volgens mij ook Parijs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want hij was dan eigenlijk heel snel Parijzenaar eigenlijk geworden.
1: Ja, vrij snel. Ja, dus zeker, het heeft 2 jaar geduurd.
0: Ja, maar zijn mindset zat helemaal op, ik wil Fransman en ik wil Parijs.
1: Ja,
0: ik wil,
1: zijn mindset was, ik wil het conservatorium, dus ik moet Fransman worden.
0: En dat is de top waarschijnlijk, dan op dat moment het Frans conservatorium wellicht.
1: Voor de Fransen wel, hè.
0: Ja.
1: Maar daar zullen we straks ook nog wel over.
0: Oké.
1: Ja, de Fransen is Parijs een top. Er wordt niet over gediscussieerd.
0: Le Grand Orgue de l'Église de la Madeleine, dat is in l'intérieur de l'Église Saint-Marie-Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris. Ja, dus inderdaad, in het 8e arrondissement.
1: Dus, dus in 1844 dus trokken ze terug naar Parijs nadat ze terug naar België gekomen waren. En in 1946, dat is hem 23 jaar, hè, werd zijn oratorium Ruud Jilcoel onthaald door zowel publiek als critici in heel de Bataclan. Ja. En daar begint zo'n beetje de breuk met zijn vader. Omdat hij vond dat eigenlijk zijn vader zijn compositiewerk hypothekeerde met die zware concertreeks die hij hem de hele tijd moest doen. Mm-hmm. En hij maakte ook gewoon een einde om die concertreeks. Hè. Mm-hmm. En dat was dan ook inderdaad een sterke breuk met zijn vader. Mm-hmm. Daar stopt het dan ook niet bij, want hij vindt dat hij zelf ook nog een lief.
0: Oké. Okay.
1: Dus Eugénie Félicité Caroline Céo. De vader van het meisje is een gepensioneerde acteur in de Comédie Française. Het meisje zelf is ook artiste. De vader werkte onder de naam Desmousseaux. En bij het gezin van het meisje staat de deur voor hem open. Maar de vader van Frank is andersom zeer fel gekant tegen de relatie. En kan dus ook de verbintenis verbieden tot 25 jaar wettelijk. Dat zijn zo'n 25 jaar is.
0: Okay.
1: Dus, ja, gelukkig is het wel 23. Hè.
0: Ja, dat is even volhouden. Ja. De broek nog toe.
1: Het ging zelfs zover dat zijn vader een werk dat hem had opgedragen aan Félicité. Gewoon het vernietigd.
0: Oh,
1: het werk heette L'Ange et l'Enfant. Maar als ik het goed begrijp, is het wel bewaard geweest, dacht ik. Ja. Het staat in ieder geval in de catalogus van werken van César Franck.
0: Ja.
1: Niet veel keuzes thuis. niet de gouden, maar de looie voetschop gekregen, denk ik.
0: Aan druk.
1: Hij verlaat zijn ouderlijk huis, vestigt zich ook in Parijs. Ja. En gaat op zoek als werk als muziekleraar en organist. Want hij is dus heel zijn leven organist geweest. Mm-hmm. Waarde, zoals we het ook even allemaal noemen. Mm-hmm. En dan begint hem in 1847, is dat, als hij dus 24 jaar is... als organist van de Notre-Dame de Lorette, met een orgel dat in 1838 door een Aristide Cavalier Col is gebouwd.
0: Oké. En dat was een beetje de periode van het orgelbouwen, hè?
1: Wat is te zeggen, Aristide Cavalier Col is zowat de meest gerenommeerde vernieuwende orgelbouwer van de 19e eeuw, die enorm dat instrument niet alleen technisch via behulp van de wetenschap heeft verbeterd, maar ook echt mijn gevoel voor muziek door een instrument van heeft gemaakt dat eigenlijk echt, het orgel is dan eigenlijk van een simpel pijpeninstrument eigenlijk nog een synthesizer geïnvolueerd, een mechanische synthesizer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is echt,
0: met alle technische vernuften.
1: Het gaat zelfs over de voeling van het klavier, alles zit daar perfect in.
0: Technisch hoogstandje toen.
1: Ja, dat zit wat vaak onderschat. Bijvoorbeeld, je hebt heel veel synthesizers op de markt nu. Die vaak op een hele lijst papier nemen van wat die kunnen dit en dat, of vaak vette klanken. Maar een echte goede synthesizer is niet alleen dat. Dat is ook een instrument waar je op speelt live. En hoe dat die toetsen aanvoelen. Hoe dat die draaiknop aanvoelen. Hoe die gepositioneerd zijn. Zijn die groot of klein? Hè? Klein knopjes is heel aanbetaald.
0: Ja.
1: Maakt een heel groot verschil uit wat dat eruit komt.
0: Ja.
1: Omdat jij uiteindelijk als mens dat wel moet bedienen. Dus je kunt wel een technische lijst hebben. En dat is inderdaad ook... in de synthesizer is Moog er heel sterk over, omdat hij ook samenwerkte met Wendy Carlos. Moog was dan de technische kant en Carlos de muzikale. En bij Café Ecole is dat ook iets gelijkaardig. Nu weet ik niet dat hij dan per se met muzikant. Ik denk dat hij zelf muzikaal ook wel aanleg had.
0: Ja.
1: Maar die was echt wetenschappelijk bezig met uitzoeken bepaalde mechanismes en geluid en... Al die dingen,
0: en
1: die heeft een enorme...
0: Op
1: en inderdaad, op eerste maat, echt om muziek te spelen, niet gewoon een bak die lawaai maakt. Hè.
0: Ik vermoed dan ook dat, voor de vuist weg, dat een orgel hoorde bij de kerk en was een begeleiding voor de zangen en was een ondergeschikte daaraan, maar dat zal dan waarschijnlijk een...
1: Binnen de liturgie, niet altijd, hè, want de orgel is in de kerk geïntroduceerd, omdat dat zo'n machtig instrument was.
0: Mm-hmm.
1: Dus tijdens de koorzangen is dat ondersteunend,
0: mm-hmm.
1: maar normaal gezien, bijvoorbeeld voor het mis begint, en normaal een organist speelt, als de mis stopt en een organist speelt, en dat is allemaal volledig instrumentaal. En
0: moest indruk maken, want dat was dan de stem van God.
1: Ik weet het nog als kind, want bij ons werd dat nog werkelijk gedaan, als kind later niet meer, want dan was dat of te duur, of dit, of dat, of te moeilijk, of er waren geen kosters meer.
0: Mm-hmm.
1: Dat was eigenlijk de enige reden eigenlijk, dat je nuttig... We vonden de kerk te gaan eigenlijk, dat is begin en ten.
0: Ja.
1: En daartussen had je inderdaad van die stoem melodiekes, wat je dan... Ik op kon zingen.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan, we denken dan onwillekeurig aan Bach, dat was dan de man van de... Die dan voor orgel de kerk enorm gecombineerd heeft, of is dat...
1: Bach is voor het orgelwerk heel belangrijk, is alle klavierwerken.
0: Maar in ieder geval, dus deze bouwer, ik ben zijn naam kwijt, die...
1: Kabekel.
0: Ja, merkwaardige naam. Die heeft dan het instrument echt tot een enorme hoogte gebracht. Misschien is dat leuk, inderdaad, die vergelijking van een piano naar een synthesizer. Qua
1: Ja. Je hebt gemocht een piano niet met een orgel en synthesizer vergelijken, tenzij omdat het klavieren heeft. Een orgel is een ander instrument. Ten eerste een piano is een percussie-instrument. Je voelt ook aan de hamers.
0: Mm-hmm.
1: Orgels en synthesizers, tenzij dan bepaalde modellen die ze gelijk als een hamer gezien steken om die als piano te laten voelen. Mm-hmm. Dat zijn toetsen die bekend geen weerstand.
0: Mm-hmm. Ah, ja.
1: En dat is een heel ander gegeven.
0: Beetje alles of niks dan, als je een toets in
1: Bij orgel wel, bij vroege synthesizers ook, maar synthesizers ondertussen ze noemen dat velocity. En zelfs aftertouch, dus dat je nog expressie kunt geven nadat de toets is ingedrukt. Maar dat is synthesizer, dat denk ik niet dat bij orgels bestaat.
0: Oké. Een
1: orgel is eigenlijk een additieve synthesizer, dus eigenlijk additief wil zeggen, je hebt verschillende vrij zuivere geluiden die je dan optelt met elkaar en dat doe je met de registers op te trekken, zitten bepaalde pijpen open, waardoor je dus andere kleuren kunt krijgen en dat is eigenlijk het principe waardoor je eigenlijk inderdaad geluid kunt synthetiseren.
0: Ja. En voeten, met handen en voeten.
1: Met handen en voeten, met pedalen, dat is een kleiner orgeltje dat niet hebben, hè. Maar in ieder geval, dus dan begon hem in 1847, als organist voor de Notre-Dame de Lorette. Dat is een keikool kerk, ziet eruit, gelijk een Griekse tempel.
0: Oké.
1: Okay. En dan 22 februari 1848, juist 25 geworden, trouwt hij met Eugénie Félicité. In de Notre-Dame de Lorette.
0: Oké. Okay. Ja. En rap even naar het orgel en terug naar het altaar.
1: Zoiets, hè. Ja, ja.
0: Om ze ja te zeggen.
1: Ze krijgen dan, ik was de tekst aan het lezen, ze krijgen 3 kinderen, die somt er dan 4 op. Eentje, 1849 tot 1850 geleefd, een ander 1856 tot 1859. Mm-hmm. Maar de twee andere, Georges en Germain, hebben het iets langer volgehouden.
0: En die verwelkomen we nu in de studio.
1: Ja, ja. De studio tot 1912, en dan 1910. zijn carrière loopt wat verder. Dus hij begint dan in Notre-Dame de Lorette. 1851, 30 jaar, wordt hem organist in Saint-Jean-Saint-François-du-Marais. Nog ergens een kerk in dingen. Maar dan een belangrijk deel van zijn carrière is dan in 1857, als hem 36 jaar is, wordt hem aangesteld als organist-titularis van het nieuwe Cavaillé-Coll-orgel van de basiliek de Saint-Clotilde. Okay. Dat orgel werd, dus hij is aangesteld in 1857, het orgel is afgewerkt in 1859. Er heeft men tot iemand het einde van zijn leven ook de organist-titularis geweest.
0: Okay,
1: de organist-titularis is eigenlijk de vast aangestelde organist door de kerkfabriek eigenlijk. Ja. Dus de man van het orgel.
0: Werd betaald dan ook, dat was een vaste job.
1: Ja, dat is echt een job.
0: En daar kon hij dan ook vrij op componeren? Of,
1: Wel, we zullen zoiets wel horen wat hij daar allemaal op deed, want dat is zeer interessant.
0: Oké.
1: Want op het begin was hij helemaal gek van het instrument. Hij beschreef ook heel de feeling dat het dus echt ongelooflijk zou zijn. Zo, hij krijgt een nieuwe Cavaillé-Coll. Ik denk dat iedereen die op een orgel zelfs nog maar wil spelen, het idee van een splinternieuwe Cavaillé-Coll.
0: Wordt helemaal.
1: Ik denk dat je de Cavaillé-Coll gelijk kunt afkussen.
0: Van onder in een boog. Oké. En Kansky dat hem ook heeft, wat heeft samengewerkt met dan de bouwer van...
1: Dat weet ik niet, daar is geen sprake van. Hij is aangesteld toen, want... dus ik weet niet wat hem
0: dat... Ik kan me voorstellen...
1: En waarschijnlijk als hem aangesteld was en die laatste 2 jaar afwerking, dat moet inderdaad wel ergens...
0: Dan heb je een hele goede orgelist en een liefhebber en dan heb je een bouwer. Ja. En dat worden, fantaseer ik dan maar meteen, een beetje professionele vriendschappen. Hè, als we dit en amai, dat is goed. En als we nu op deze manier...
1: Ja, zeker, want in bouwer Aristide Cavaillé-Coll onderhield veel contacten met componisten, weet ik.
0: Ja, mooi.
1: Even kijken. Wat dan heel belangrijk is, dus na de misvieringen bleef Frank vaak improvisatieconcerten geven op die orgels. En die trok al heel snel heel veel publiek, onder andere ook andere componisten, waaronder ook weer al Frans Liszt.
0: Okay.
1: Ik heb geen orgelwerken bij van Frans Liszt, die gaan we nog een bod laten komen. Dus ook echt pareltjes. Even kijken. En daardoor hebben die concerten ook een enorme invloed op de ontwikkeling van de kerkorgelmuziek.
0: Oh god,
1: ja. Omdat inderdaad... die begonnen inderdaad improvisaties te geven in die kerk. Dus,
0: en iedereen ernaartoe, hij is goed bezig vandaag.
1: Hij had gigantische handen.
0: Oké, okay, ja.
1: Blijkbaar sprak het over 12 hele tonen kon hij spannen, dacht ik.
0: En ter vergelijking, een normale hand is...
1: Ik kan tot van de dood tot de mi een octaaf hoor boven. En ik denk, als we over 12 spreken, dat we dan al over een fa van sol spreken. Dat is wel, ik weet het niet. Dus in ieder geval een vrij grote spanwijdte. Gaf wel eens problemen in veel van zijn klavierstukken, pianostukken onder andere ook. Er komen er akkoorden in die heel wijd gespreid zijn, die geen kat kan spelen.
0: Ja.
1: Dus die worden dan wel opgebroken. Maar dat is iets heel specifiek aan Frank, vind ik. Wie het uitvoert, maakt soms veel uit. Ik weet niet wat het aan de handen ligt altijd. Maar Frank heeft altijd zo'n beetje tussen het meer conventionele gezeten... in een drang om te gaan experimenteren.
0: Ah, right.
1: En dan had zijn vader, die de gestentje had in populaire muziek, maar ook zijn vrouw, die vond ook dat hem liever wat populaire muziek speelde. Wat meer de dingetjes die bij iedereen aanhouden.
0: Want ik hoor dat geren.
1: ik denk vooral, want dan komt er meer binnen, dan kan ik zeker schoenen kopen.
0: Mm-hmm. Nee. En hij had dan altijd die drang als muzikant.
1: Zijn leerlingen die... Ja. Maar dat gaf dus ook les, hè. Die hadden liever zijn experimentele kant. Dus vaak ging hem ook ten rade bij zijn leerlingen om zo... Als hem, zijn vrouw weer had gezegd van, je moet meer die dingen doen, dan tegen bij de dingen. Maar je merkt ook onder werken van Frank dat hij soms zo nog een beetje vasthoudt aan structuren, maar hou vast.
0: Ja, ja.
1: En toch andere momenten echt nog volledig alle remmen los.
0: Dus zeker als je dan met die oren luistert, dan ontdek je dat soort spanningsveld benauwd.
1: Het hangt er vanaf ook welke periode. Want helemaal tegen het einde van zijn leven, 1890, het derde koraal dat we straks gaan luisteren, daar merkte eigenlijk het meeste in hoe dat hem zijn eigen kan laten gaan. Want hij is veel te vroeg gestorven in 19, op zijn 69-jarige leeftijd. Even kijken, dus die concerten, die improvisatieconcerten, ook interessant. Dus, zijn eerste orgelstukken dat gepubliceerd zijn, Scipius, dat is 1862. Hij heeft hem geschreven tussen 1862 62. Die zijn eigenlijk ontstaan uit die improvisaties ook.
0: Juist.
1: Ook in die periode dat gedaan.
0: Toen mij een beetje denken aan Prince, als hij een concert gaf ergens. Oké, dat duurt dan 2 uur. En daarna was het altijd improvisatie. Dan ging hij naar een club lokaal. In Antwerpen was dat ook.
1: Ah, ja.
0: En dan ging hij 3 uur nog spelen, puur improviseren, puur lol maken.
1: Ja, dat is een echte muziek. Hè. Dat is ook maar voor de kosten.
0: Voilà, exact. Ja.
1: En hij trekt dan ook, met zijn concert, ook studenten uit een bourgeoisie aan. Ja. En die noemen ze dan... La bande à Frank. De bende van de Frank.
0: Frank-bende.
1: En dan in de jaren 70, 1870 wel te verstaan, is een heel productieve periode geweest. Hij heeft altijd in Vlagen gecomponeerd. Dus jaren dat er bekend niet kwam en dan ineens die in Altender. Vanaf 1872... begint hem ook op het conservatorium in Parijs les te geven. Hij volgt dan een Benoit op als docent orgel en improvisatie. Ja. Want improvisatie was toen ook wel belangrijk.
0: Ja.
1: Die werd waarschijnlijk minder neergeschreven.
0: Ja.
1: Een van zijn leerlingen, van 1873 tot 1875, ook een vrij belangrijke figuur, is Vincent Dandy. Componist en muziekpedagoog, maar vooral belangrijk als muziekpedagoog. Hij werd heel sterk beïnvloed door Franks bewondering voor de Duitse muziek. Okay. Frank had grote bewondering voor de Duitse muziek, die vaak meer lyrisch is. Je hoort dat vaak ook in zijn muziek een beetje.
0: Okay.
1: En de Fransen zijn iets, ik zou zeggen, frivoler of iets scherper in hun dingen soms. Gemiddeld genomen, want ik vind eigenlijk dat je niet, muziek niet taart onder nationaliteiten kunt.
0: Maar er is wel een...
1: Je hebt individuen natuurlijk.
0: Ja, ja. En ja, er is een Duitse ziel, zo. Wagner en zo, en je hebt dan de Franse patati patata. Ja, ja.
1: Die liefhebberij voor Duitse muziek was op een gegeven moment moeilijk rond de Frans-Pruisische oorlog, 1871. Right. Dan wakkerden er allerlei nationalistische gevoelens op langs beide kanten. En kwam Frank ook in conflict met andere muzici die van mening waren dat de Franse muziek volledig van alle Duitse invloeden gescheiden moest worden.
0: En hij was uiteindelijk dan toch geen echte Fransman, want dat kwam er van daar horen.
1: Ja. En dan ook heel belangrijk in zijn werk is de modulaties. Dus zelfs een leerling zei dat Frank was altijd modelleren. Dus hij heeft een soort van gracieuze, typisch voor de romantische tijd, modulaties, vaak rond een sleutelakkoord dat dan de modulatie te verbinden. En modulatie is eigenlijk, je hebt bijvoorbeeld een bepaalde patroon of melodie dat je dan op een hoger of een lager dingen begint af te spelen.
0: Ah ja.
1: Dat noemen ze dat, dan beginnen ze dat te modelleren.
0: Oké, denk dat we mee zijn, luisteraar en ik. Ja, want dat hoor je ook, het is ook een knopje op een synthesizer, hè?
1: Ja, de synthesizer is modulatie, een heel belangrijk deel.
0: Dat is eigenlijk,
1: dat is eigenlijk een oscillator, en oscillator is degene die het pauzesgeluid produceert, maar op een heel traag tempo.
0: Ah, ja.
1: Dus als je dan een toon produceert, dan kun je die modulator...
0: Juist, ja. En dat is eigenlijk een heel typisch synthesizergeluid in onze...
1: Dat is een typisch onderdeel van een subtractieve synthesizer.
0: Alsjeblieft.
1: Het omgekeerde van additieve.
0: Ja, ja.
1: Orgel is een additief, maar de analoge synthesizers, zoals ze meestal zeggen, zijn eigenlijk over het algemeen subtractieve synthesizers.
0: Tuurlijk, ja.
1: Ja, dus additief is wat zeggen, je begint met magere geluiden die je optelt, subtractieve, je begint met een rijk geluid dat je filtert.
0: Oké, ja.
1: En moduleert.
0: Wauw. Ik wou dat ik luisteraar van dit programma was.
1: Zeg, ik ga niet aan het luisteren ben.
0: Ik hoor niks. Nee, bijzonder interessant, Jan.
1: Dus dan gaan we zo dadelijk luisteren naar choraal nummer 3. Dus de drie choralen heeft hem in 1890 geschreven. Augustus, september, heel belangrijk, want César Franck leed aan emfyseem. Dat is een fenomeen waarbij de longen uitgerekt zijn. Iets dat op termijn heel uw gestel aantast eigenlijk, omdat natuurlijk longen zijn essentieel. En in juli 1890, als hij 69 was, heeft hij een aanrijding met zijn koets, met een soort andere paardenkoets of een omnibus of iets. Wow. Een voertuig van die tijd.
0: Een botsing.
1: Ja, hij heeft er even zijn bewustzijn verloren. Maar belangrijk is dat sindsdien ging die emfyseem heel sterk achteruit. En november dat jaar is hem overleden. Dus eigenlijk tussen dat ongeval en die dingen zijn deze dingen geschreven.
0: God zeg, mau. Ja,
1: en dan was hem ook ergens in een brief vrij trots op dat hem daar inderdaad echt zijn eigen dingen laten gaan. En ja, die werken, dat moeten we toch wel beschouwen. Dus eigenlijk, César Franck wordt eigenlijk gesitueerd op middenromantiek. De aankondiger van de late romantiek. Die werken die zijn echt al een aankondiging van... het moderne orgelwerk, waar we straks nog gaan luisteren. Ik zie wel dat onze

0: César Franck zijn laatste gecomponeerde akkoord.
1: Ik weet het allerlaatste, hij heeft meerdere stukken in die periode geschreven. Ja, ja. Maar, het choraal nummer 3. Ja, die 3 choralen stonden ook in het boek binnen het orgeluiver als grote meesterwerken van alle tijden. Eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat hoor je ook. Hè. Wow. En wat een opname ook. Dat is echt, ja, orgel zoals orgel. Dat je droomt dat een orgel is, hè.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Wat een breedte, wat een klank.
1: En zalig. Dit is een opname, 1858 spreken we, uitgaven is 58, in de St. Thomas Church in New York City.
0: Okay.
1: Door Marcel Dupré. Marcel Dupré is ook een naam waar we nog eens verder op ingaan. Hij heeft ook zelf muziek geschreven, ook zeer goed voor de orgels.
0: Ja.
1: Maar nu gaan we gewoon overspringen naar Messiaen. Dus dat is een modern orgelwerk. Hè? We spreken hier over het stuk La Nativité du Seigneur, Neuf Méditations pour Orgue, geschreven in 1935. Ja, omdat we alles een heel uitzending over, 2 uitzendingen volgens mij, over Messiaen hebben gedaan, gaan we nu niet heel de levensloop van Messiaen.
0: Het was een brave, het was een katholiek en hij hield van vogeltjes in de natuur.
1: Ja, ja.
0: En had een enorme invloed wel op zijn generatie. Hè.
1: Messiaen is niet alleen een fantastisch componist geweest, maar ook leraar. Het aantal studenten dat hij heeft gehad is ontelbaar. Trouwens, die Vincent Indy is ook heel interessant qua studenten, want onder andere Erik Satie, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Darius Milhaud en Arthur Honegger, Erik Satie zijn er 3 die we nog niet gehad hebben, maar dat zijn namen waar je zeker van mocht zijn dat er nog een aantal uitzendingen naartoe gaan. En ook Cole Porter.
0: Oh god, student van, oké.
1: Okay. Ja, ja, van Vincent Indy, dus de student van Frank.
0: Student van, ja.
1: Messiaen heeft ook, ik ken ze niet even gezien van buiten, een heel serie bekende componisten uit de 20e eeuw. Echt onder andere Sinnakis en ja, het is een heel serie die ook bij Messiaen lezen gaat, ze heel belangrijk geweest.
0: Ja.
1: De uitvoering dat we gaan luisteren is door ene Mark Steinbach gespeeld, zeer recent. Ook op een RST de KVJ Kool-orgel van 1880 in de Église Saint-François de Sales in Lyon.
0: Oké.
1: Het was oorspronkelijk gecomponeerd, zoals heel veel stukken van Messiaen, voor het Cavalier Kool-orgel van La Trinité in Parijs. Want Messiaen was namelijk de titularis organist van La Trinité in Parijs.
0: Ja.
1: Tot eind van zijn leven ook. Het orgel heeft wel niet meer het origineel mechanisme. Het werd in de jaren 60 gerestaureerd, maar... ja, met origineel mechanisme had meer kracht nodig om toetsen in te duwen, waardoor er langere pauzes in de stukken werden voorzien.
0: Ja.
1: Messiaen gebruikt in deze stuk maakt gebruik van een modi met gelimiteerde transposities, palindroonritmes en Griekse ritmes en Hindustani-ritmes.
0: Okay.
1: Met een zeer modern kleurgebruik. Dus de modi van Messiaen zijn dan typisch. Hij varieert ook op bestaande liturgische muziek. En bij elk deel, we noemen hem ook nog een bijbelfragment. Dus even kijken, dus we hebben hier 9 delen. Het eerste deel is La Vierge et l'Enfant. Het tweede deel, Les Bergères. Het derde deel, Dessein éternel. Het vierde deel, Le Verbe. Het vijfde deel, Les Enfants de Dieu.

0: zesde. Dat zijn les anges. Het zevende. Jésus accepte les souffrances. Het achtste. Les mages. En het negende. Dieu parmi nous.
1: Ik hoop dat alle luisteraars een kruisje hebben gemaakt. 9 kruisjes hebben gemaakt.
0: Ja, heel de paternoster is afgeboden.
1: Ja, een brave mens. Maar een stoute componist.
0: Ik zou hem eigenlijk niet stout doen. Want, hij ervaarde heel veel met kleuren en dat. En hij ervaarde als iets goddelijk. En de discussie of dat God bestaat of niet is een beetje belachelijk. Want als mensen het woord God gebruiken, dan ga ik er altijd vanuit dat ze naar iets verwijzen dat ze ervaren. Dus ik zeg altijd, ja, God bestaat. Fantasie bestaat ook, dromen bestaan ook. Ja, dus maar Messiaan had er een heel diepe ervaring in. En die ervaring kwam heel hard van ook hoe dat hem muziek in de wereld ervaarde. Hij genoot daar echt van.
1: Voor mijn part als iemand waar dan ook inspiratie vandaan haalt, fantastisch. En de Katholieke Kerk met al haar voor's en tegens heeft wel heel veel inspiratie veroorzaakt bij heel veel mensen.
0: Ja. Het is gewoon kerken, gewoon orgels, gewoon preekstoel. Ik wil eigenlijk ook zelf een preekstoel in mijn living, maar hij is te klein.
1: En is gewoon betaald. Een biechtstoel moet jij misschien hebben, ja.
0: Die heb ik al, eigenlijk. Ja. We gaan hem opzetten, hè. Het duurt 55 minuten en dan kunnen we nog juist even
1: afscheid nemen. Ja. Oké.
0: Okay. Mission Lalité, Nativité du Seigneur.
1: Hou je vast.
0: Door Mark Steinbach.

0: Dat was La Nativité du Seigneur, Neuf Méditations pour Orgue, van Olivier Messiaen, geschreven 1935 en uitgevoerd door Mark Steinbach.
1: Ja.
0: Op het Aristide Cavalier Koolorgel van 1980 van de Église Saint-François de Sales in Lyon.
1: Ja. Met een eindakkoord en met een Messiaen. Een Messiaen, eigenlijk moet een Messiaen eten. Dat is niet mis, die Messiaen. Nee. We zijn inderdaad aan het einde gekomen. Hè.
0: We zijn de Goetscher zo afsluiten hier op Radio Centraal op 106.7 FM Centraal op DAB+. En gestroomd op radiocentraal.be. Dan schakelen wij over naar de heer Van Klankenbergen.
1: Wat is zijn voornaam?
2: Uno, due, tre!
1: Verzaam.

0: Inmiddels is er weer al tijd voor Klankenbergen van 1 tot half 3. Vandaag met het thema MOOC, Robert MOOC.
1: MOOC moet uitspreken.
0: We beginnen met Experiment, nummer van The Advisory Circle.

The Advisory Circle Experiment van het album From Out Here. En dit is van Tonto's Expanding Headband, Jet Sax.

Ondertussen maken we ons klaar voor Mort Garson. Onder de naam Lucifer bracht hij een LP uit Black Mass. En van die LP een track genaamd ESP. En momenteel nog Roger O'Donnell.

Emerson, Lake & Palmer, Lucky Man, met een fantastische Moog solo op het einde. En dit is Sam Spence, Sunken Ship 2.

momenteel nog Jean-Jacques Perry en Pat Prilly. Message de l'inconnu van het album Move Expressions. En van hier naar Oeganda met Enanga Vision en Dongo Mooks.

Ondertussen al Circuit Breaker, de Sear Electronic Music Productions en het album The Copper Plated Integrated Circuit.

Verder met Dave Voorhaus, The Great Chip Takeover.

Op die manier zijn we dan weer klaar voor Techno Shock. Felice Fugazza. Techno Shock.

Divi, Hugo Montenegro. En EVA van Jean-Jacques Perry.

Jean-Jacques Perry. Et V. A. Mario Molino. Gli Angeli del 1002 of zoiets in het Italiaans, 2000.

Mario Molino. En zo werd het 2-2 hier op Centraal. Verder met Space Machine. Heinz Funk Electric Combo.

van het album Moog Synthesizer Music, Heinz Funk Electric Combo. Volgende is op het Command label, Dick Hyman, The Moog and Me. Had ook in het programma kunnen met de Zomerse Fluiter.

Dick Hyman op Comment, het label van Enoch Light. En voor een derde maal Jean-Jacques Perry. Samen met Dana Countryman, Funky Little Space Girl.

Big Yellow Taxi van Claude Denjon. Daarvoor Funky Little Space Girl, Jean-Jacques Perry en Danny Countryman. Dana Countryman. En dit is Felice Fugazza, Bongo Moog.

Een track van de LP Mega Mook. Hierna het Atom Team, oftewel de Uwe Schmidt Stereo Cocktail.

nieuwe Schmidt, onder de naam Atom TM, Stereo Cocktail. En dit is opnieuw Claude Lawson, Highway E1.

Er is nog tijd voor een laatste track in deze klankenbergen. Daarna krijgt u een Final Frontier. De laatste track wordt verzorgd door Dariush Dolat Sahi. Hush.

I'm alone with the memory of his last looks.

0: Normaal gezien moet die werken.
1: Ja, die wel, maar die niet.
0: Checken. Een speciale aflevering van Wingfi. Deze keer met twee studenten van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Ik zeg er koninklijk bij deze keer, omdat wij volgende week toevallig gaan spelen voor de koningin die ons gevraagd heeft, je kan het niet geloven, om te komen live coden en live muziek te spelen en dingen rond AI te doen. Jan Segers en Lima van Hees zijn vandaag te gast. En we gaan beginnen met een klein liedje te spelen dat we volgende week ook voor de koningin gaan spelen. Voilà. En we komen daar na bij jullie terug. En dan gaan we nog een beetje praten, hè, over live electronics.

YouTube. YouTube. YouTube. YouTube.

Thank you.

0: dat was ons stukje. We kunnen best dicht tegen de micro spreken. Voilà. Hoe zijn we tot dit gekomen? Dus wat we hoorden was een stukje Sonic Pie. Eigenlijk, ik zal straks het origineel misschien eens laten horen. Een stukje van Koningin Mathilde opgenomen. Iets over online gebruik van social media door jongeren. En dat hebben we dan verhakseld in Sonic Pie en een soort van ritme aangegeven. Dan Lima en Jan, kunnen jullie eens uitleggen wat jullie gebruiken? Ja.
1: Yes. Ik gebruik een plugin en die heet Rave. En die, dus als ik daar gewoon op een audiotrack zet, dan gaat hij eigenlijk zowel de tonale informatie volgen van een audiosignaal, maar ook textuur, ook volume doorheen de tijd. Dus ja, van alle dingen waar hij rekening mee houdt. En dan zet hij dat om naar een soort model. Eigenlijk een verzameling vaak van zo archieven. Van geluidsbestanden die dan eigenlijk door elkaar worden gegooid. En aan de hand van AI word je geselecteerd en gemanipuleerd op basis van die audio input. Ja.
2: En dan krijg je geluidjes die doen zo...
1: Freaky.
2: Ik doe ongeveer hetzelfde, maar dan gebruik ik een lier als input. Voor de mensen die niet weten wat dat is een amateuristische harp. Dat gaat lierspelers misschien offenden, maar een kleine harp. En daarvan wordt de input ook dus geprocessed door een soort model. Waar dan plotseling... welke koorgezangen waren het? Bulgaarse koorgezangen? Ja, Bulgaarse koorgezangen komen daar dan plots uit. En er is dan een knopje dat ik kan manipuleren in het model dat eigenlijk zorgt voor chaos, waardoor dat de Bulgaarse samples eigenlijk plots minder en minder rekening houden met wat dat ik met mijn lier speel, waardoor dat een beetje voelt als de computers nemen over, maar dan in muziek. Ja.
0: Goed, ja. Als ik het goed voor heb, zijn het eigenlijk geen samples, om precies te zijn. Maar zo, ja, die modellen worden dus getraind op een bepaald soort sound en dat wordt dan geregenereerd. Hè. Dat is het ding van die AI. Dat is ontwikkeld door IRCAM in Parijs. Heet Rave. Hè. Dat is een collectief van jongeren.

0: jonge programmeurs. Ik heb er een aantal van ontmoet. Ik ben in het voorjaar van dit jaar ben ik naar daar gegaan om met een aantal mensen te spreken. Dat was dan meer rond Somax. Somax is nog een beetje een ander soort van technologie. Wat Somax eigenlijk doet, is je kan er live dingen inspelen en dan gaat hij dat vergelijken met een soort van textuur of audio vergelijkingen, kwestie toonaard, tonaliteit. En dan, als je dan iets speelt, dan gaat hem in een, misschien zelfs een bestand van een half uur, hè, dus het is wel audio, waarin dat je een corpus kan afleiden. Dat wil dus zeggen dat hij die tonale elementen gaat omzetten in een MIDI-signaal en dat, voilà, dat gaat hij er dan uitpikken. Rave is eigenlijk zet onmiddellijk geluid om, hè? Dat is nog iets anders, hè? Somax gaat een gelijkaardig geluid zoeken en speelt het dan af en Somax zet het onmiddellijk om. Er is nog wel een beetje latency, hè? Wat hebben we dan gebruikt? Je kan bijvoorbeeld al synth gebruiken op een kanaal en hun origineel geluid zo houden. Dat is op het moment nog wel de beste manier, denk ik, hè, Jan?
1: Ja, inderdaad. Ja, hoe dan ook, gaat er altijd, want mijn origineel signaal komt wel gewoon direct binnen. Maar een klein delayken op die rave, of je dat nu op je track zet rechtstreeks of mijn synth, ja, inderdaad.
0: Mm-hmm. Dus ja, waarschijnlijk zal het in de toekomst nog wel een beetje verbeteren. Ja. Latency is altijd een issue, hè? AI heeft compute power nodig, en nogal veel. Dat is nogal CPU hungry, zeggen ze dan. Hè? Vertel eens. Misschien kan Lima ook naar de andere micro komen. Dan kunnen jullie wat afwisselen aan die micro. Ja, trek die maar een beetje naar beneden daar. Dat komt wel goed. Voilà, ja. Maar doen we maar eerst en dan wisselen we af. Ja.
2: Okay.
0: Daar is Lima terug.
2: Hallo.
0: Lima, jij bent opleiding aan het volgen, Live Electronics, het conservatorium in Antwerpen. En daarvoor heb je op PXL gezeten.
2: Klopt.
0: Vertel eens, waarom kwam je daar op PXL terecht?
2: Op PXL kwam ik terecht omdat ik eigenlijk al van mijn 9 jaar met mijn gitaar liedjes aan het schrijven ben. En ja, ben ik een gitarist, ben ik een zangeres? Ik weet het, dat wist ik nog zo niet helemaal. En het antwoord is meer, ik ben een songwriter. En in België is PXL eigenlijk de enige school waar dat ze specifiek songwriting geven. In Nederland geven ze dat ook, maar dat is dan wat meer aan de commerciële kant. En ik zit toch wel iets meer aan de experimentele kant. Dus dat was eigenlijk wel duidelijk waar ik hoorde.
0: Ja, inderdaad. En hoe is het bevallen op PXL?
2: Plezant.
0: Ja. Van wie kreeg je les?
2: Ton Walgraven was mijn zangleerkracht. En toch wel de coolste mentor die ik gehad heb.
0: Fantastisch.
2: Ja. En dan ook Dine, achternaam...
0: Wat gaf die?
2: Ja, ook zang, maar dan in het tweede jaar. Ja, ook zang-songwriting. En die heeft mij echt... Ja, bij Toon heb ik al in Logic gedoken, het programma Logic Pro, om te leren produceren. En dan heeft Dine echt wel alle mogelijkheden daarvan nog meer laten blijken.
0: En was je toen nog niet bezig met Ableton bijvoorbeeld? Of,
2: Een beetje eigenlijk nog voor PXL, dus ik kende daar wel de basics van. Maar ik moest verplicht Logic Pro aanschaffen voor een productievak van David Poltrok, was dat die daar gaf. Die heeft zo de basis ook mix. Ja, die heeft geprobeerd ons te leren mixen nog. Dat is net iets
0: dat is
2: minder
0: gelukt.
2: Goed gelukt.
0: Hij heeft geprobeerd, maar helaas. Oké, dus die geeft. En heb je er ook elektronica gehad? Want ik weet zo, Hielen hebben we er straks gezien in school. Roman Hielen, die geeft daar ook les. Ik weet niet wat er toen was.
2: Ja, die geeft daar elektronica, maar enkel aan elektronica-studenten.
0: Ja.
2: En toen wist ik nog niet dat later dan wel mijn ding zou worden. Toen was ik meer zo jaloers naar de elektronica-studenten aan het kijken met een side-eye. Maar,
0: jaloers? Wat vond je er leuk aan?
2: Alle knopjes en de bliebloepjes. Ja. Maar het is echt dankzij de focus op songwriting en dan die Logic Pro dat ik ook heb leren produceren. En ik ben wel echt blij dat ik dat heb gedaan in plaats van per se elektronica, dus op zich jaloers was het niet echt, maar ik was wel jaloers op dat ze dat dan live konden inzetten.
0: Ja, ja.
2: En dat heeft mij dan tot live electronics uiteindelijk geleid.
0: Ja, ja. Heb je ook nog les gehad van Arne van Petegem op PXL? Want die geeft er ook les, of gaf er les? Heeft er nog les?
2: Eerder een soort muziekanalyse-achtige les. Niet echt in het muzikale gedoken.
0: Nee, nee.
2: Die heeft ons ook zo Songwriting International gegeven. Dan moesten wij met onze klasgenoten liedjes schrijven. En daarom moesten wij ook met studenten uit Schotland en Nederland en Finland samenwerken om liedjes te schrijven.
0: Wauw. Songwriting camp, soort. Of, ja. Okay.
2: Ik heb nog een legendarische reis met drie klasgenootjes naar Schotland gemaakt, die ik nooit zal vergeten.
0: Wauw.
2: Dus dank u, Arne.
0: En was je toen al oud genoeg om van de whisky te proeven daar? Of was dat niet aan de orde?
2: We zijn wel naar een Schotse pub gegaan, als het ware. Ik heb daar wel geen whisky genoeg.
0: Nee, nee, oké.
2: Okay, volgende keer.
0: Dus dit terzijde. En dan Live Electronics, naar Antwerpen gekomen.
2: Yes.
0: Je bent ook onder andere je eigen instrument aan het bouwen. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja. Ik ga dit jaar hopelijk afstuderen, na dit volgend schooljaar. En dat doe ik met een project waarin ik eigenlijk met mijn papa aan het samenwerken ben. Want mijn pa die heeft interieurdesign als DKO-opleiding gevolgd. En we hebben samen een soort van paddenstoelvormige grote installatie-object / meubel gemaakt. En Dat is hol van binnen en ik kan daar zo wat in / achter gaan staan met mijn laptop. En het idee is dat ik dit jaar de elektronica daarvan uitbouw om daarin te steken, zodat ik die paddenstoelen met mijn handen kan bespelen. En dat daar dan muziek en licht uitkomt.
0: Ja. Een zeer interessant, boeiende reis die je dan gaat ondernemen om zoiets te bouwen, want dan moet je toch dingen leren over microcontrollers en GPIO's en hoe ging dat in werk?
2: Er is afgelopen jaar is Casper Jordaens langsgekomen bij het conservatorium en heeft hij een workshop gegeven. En daarvoor, om te weten wat wat dat een microcontroller en een GPIO is, heb ik bij u al les gevolgd. En kon jij mij wat de basis mij inleiden en mijn zoektocht lanceren eigenlijk. En dan ben ik aan de slag gegaan.
0: Je hebt ook nog in een orkest gespeeld, hè? Zo.
2: Ja, een orkest, Future Shock Orchestra, met allemaal zelfgemaakte instrumentjes. Ja, dat was ook super hulpzaam. Om te weten, om te ontdekken waar ik eigenlijk mee bezig ben en wat ik allemaal moet kunnen om zelf een instrument, een elektronisch instrument te bouwen. Heb ik mezelf ook soldeergrief aangeschaft.
0: Ja, daar zal je geen spijt van gehad hebben, denk ik.
2: Nee.
0: Mensen denken altijd, oh, dat ga ik niet kunnen. Hè. Er zijn zoveel dingen, ik hoor altijd zo, ah, ja, dan kunnen we misschien solderen. Ja, maar dat ga ik niet kunnen. Maar dat valt toch wel reuze mee, hè, na een tijdje, of niet?
2: Ja, dat valt mee na een tijdje. Nu, ik denk dat mijn soldeerskills nog steeds niet op en top zijn. Mm. En Casper heeft mij dan de tip gegeven om dan mijn hot glue er rond te... Dat de verbindingen zo... die shortcutten als je er met je vinger op komt en zo.
0: Ja, ja.
2: Dus ik krijg wel een beetje de tips van het spel mee.
0: Ja, van mensen die het al heel veel gedaan hebben. Ja, Casper Jordaens is medeoprichter van Lambda Sonic, live coding collectief, is geweten. En dan, dat is een burgerlijk ingenieur-architect die daar vooral veel mee elektronica werkt. En die maakt spullen voor Design Museum in Gent, waar hij al installatie heeft. Op het moment is hij bij een robotarm aan het werken. Dat is echt spectaculair. Ik raad u aan om er eens naar te gaan kijken. Maar blijf op afstand, want er was iemand die robotarm aan Casper had uitgeleend. En die had die thuis staan. En die robotarm die was in rebellion mode gegaan. En had die knock-out geslagen.
2: No.
0: En De brandweer is die moeten komen bevrijden. Omdat hij zo vastgeklemd werd door die robotarm. Dus dat is een redelijk spectaculair verhaal dat Casper mij verteld heeft. Enige veiligheid is er wel, komt er wel bij kijken.
2: Als ik een vlieg op de muur was...
0: Ja, dat wil wel billen bij zijn spectaculair. Daar kan Hollywood nog een puntje aan zuigen. Hè? Een sensatie. Ik weet dat er nu gaat geëxperimenteerd worden. Ook in Antwerpen hebben we zoiets als het Immersive Lab. En hier in de App Hogeschool, waar het conservatorium ook een deel van is, hè, daar is er veel interesse in robotica. En we gaan bijvoorbeeld met de dansafdeling ook proberen om daar dingen mee samen te doen. Dus er komen nieuwe avonturen, hè, op ons pad. Zoals onder andere International Conference on Live Coding. Volgend jaar in maart, er zijn al heel wat submissions binnengekomen. Dus dat ziet er een leuke speeltuin uit. Hebben jullie ook zin om of deel te nemen aan TCLC? Of hebben jullie erover nagedacht? Of wat denken jullie erover?
2: Ik wou dat heel graag doen. En dan werd ik een beetje geïntimideerd door het formulier om te applyen.
0: Ja, submissions. Maar ik denk dat we wel iets kunnen verzinnen onder de leerlingen, dat die niet hoeven te applyen. Maar dat we bijvoorbeeld wel de algoreef die dat er ook gaat plaatsvinden, dat we die misschien met de studenten kickstarten of zo. Hè?
2: Dat vind ik het. Dat klinkt interessant.
0: Doen, hè? Ja. Want ik moet het zeggen, jullie waren daar goed mee vertrokken. Ik heb jullie allebei zien spelen met een algoreef in de studio. Hoe was de ervaring?
2: Thrilling. Ik denk dat ik nog nooit zoveel stress had gehad dan in dat moment. Maar dat was ook heel bevrijdend. niet enkel achteraf.
0: Ja.
2: Ja, super cool. Heel tof om uw eigen samples met een paar lijntjes code eigenlijk tot leven te brengen. En mm-hmm. mensen te zien kijken en dansen. Superleuk publiek ook. De live coding community vind ik wel tof hoe veel totaal verschillende mensen dat je daar tegenkomt.
0: Ja, dat is inderdaad wel zo. Hè. Het is een heel open community. Hè. Daar gaan we nog meer van zien, want zo de studio, dat was toen niet onze meest geslaagde algoreef. We hebben er wel andere gehad in de laatste keren dat we in het Wintercircus hebben gespeeld, bijvoorbeeld. Het is een hele toffe. Er komen nieuwe algoreefs aan. Ook. Moet ik straks de agenda nog eens even raadplegen. Ik zal er nog op terugkomen voor de luisteraars. Hè. Dan straks zullen we een beetje een agenda overlopen van Lambda Sonic misschien. Even kijken. Misschien Jan even aan het woord. Voilà. Want die heeft namelijk ook op PXL gezeten.
1: Yes.
0: Dus dat lijkt een goede kweekvijver voor de live electronics afdeling van Antwerpen toch de laatste jaren. Ja. Kom maar goed dicht tegen de micro.
1: Yes.
0: Ah, verlassen. Voilà. Mooie stem goed horen. Want we hebben niet vernoemd, jij speelde straks accordeon.
1: Ja.
0: Ik heb uw eindexamen gezien, want jij bent al afgestudeerd van live electronics. Vertel eens, PXL, hoe ben jij daar terechtgekomen?
1: Ja, wel eigenlijk daarvoor. Ik heb altijd wel muziek gespeeld. Ik ben eigenlijk begonnen met accordeon en dan heb ik heel lang piano gespeeld. En dan op een gegeven moment was ik zo van... ik wil eigenlijk gewoon muziek gaan doen, want ik zie mezelf eigenlijk echt niks anders doen. Mm-hmm. Na een hele middelbare carrière. En dan heb ik een jaartje op de kunstmuseum gezeten. Mm-hmm. En dan heb ik daar eigenlijk toetsen gedaan.
0: Okay.
1: Maar dan was ik zo van, ik ben eigenlijk by heart eigenlijk meer songwriter of zo. Mm-hmm. Dus ik zocht naar een soort van tussenweg, want ik was zo van, ik wil ook niet zo alleen maar met mijn instrument bezig zijn, maar ik wil eigenlijk vooral ook heel veel schrijven. Mm-hmm. En dan voelde ik me eigenlijk heel aangetrokken tot elektronica op zich of zo. Omdat ik zo ben van, dat is eigenlijk een prachtige tool om zelf eigen een soort van werelden mee te maken of zo. En mm-hmm. je kunt daar gewoon echt heel veel in creëren en dat fully customizen. Mm-hmm. Dan ben ik daarvoor gegaan en dat smaakt wel.
0: En bij PXL was dan de songwriting afdelingen. Jij zat bij Lima in de klas? Of
1: nee. Ik heb dus echt elektronica gedaan. En dat was dus eigenlijk muziekproductie. Ja. Slash, ook zo'n live kant eraan of zo. Ja. En dat was dan wel bij Arne van Petegem en Micha Volders.
0: Ah, ja, Micha Vonders. Ja, dat is ook een interessant figuur. Hè?
1: Ja, zeker wel.
0: Ik heb daar toch al veel dingen van gezien dat ik denk, wauw, die doet maffe dingen. Dat is het juiste woord. Hè? Ja, dat is wel interessant. Maar sommige vakken zat je dan misschien wel met Lima samen?
1: We zaten ook in een ander jaar. Ja. Dus,
0: jullie kenden elkaar van ziens dan?
1: Ja, voilà. En dan eigenlijk in Antwerpen hebben we elkaar pas echt beter leren kennen.
0: Dan heeft u een interview nodig om dat te weten te komen. Want voilà. Zit al 2 jaar bij mij in de klas en ik wist dat dus nog niet. Dus ja, je ziet maar. Er kan altijd nog iets geleerd worden. Als je.
1: Voilà,
0: ik ga niet met de leerlingen op café. Anders was ik misschien al eerder boven water gekomen.
1: Dat mag niet, Dago.
0: Nog niet. Ja, natuurlijk. Als jullie afgestudeerd zijn, kun je maar kan ik al op café. Dat is goed. En dan ben je naar Live Electronics gegaan. Wat is eigenlijk uw idee? Want ik heb u zien spelen met accordeon, elektronica dingen. Wat is uw invalshoek?
1: Wel, in het begin was dat eigenlijk vooral... op PXL heb ik echt meer leren produceren. Dus eigenlijk echt gewoon dingen opnemen en in Ableton werken.
0: Ja.
1: Maar toen ik daar afstudeerde, merkte ik van voor mezelf van oké, er valt echt nog serieus te sleutelen aan mijn live. Gewoon performing met elektronica. Ja, en dan leek Live Electronics mij wel een logisch vervolg.
0: Ja.
1: En doorheen die opleiding ben ik zo een beetje steeds meer terug beginnen gaan naar mijn accordeon eigenlijk. En zo heel hard gevoeld van ik wil eigenlijk dat instrument soort van voor mezelf een beetje meer open kunnen trekken of zo, in combinatie met elektronica. Ja, letterlijk en figuurlijk. En gewoon die twee werelden heel hard blenden en gewoon zien wat daaruit komt of zo. Want voor mij vullen die elkaar gewoon heel, op een heel fijne manier aan.
0: Ja, ik vind het een interessante keuze ook zo. Je ziet het niet zoveel, accordeon die in elektronica wordt gebruikt. Heel interessant, hè? Een soort ademend instrument ook.
1: Ja, voilà. Super, super organisch gewoon. Dat klinkt ook gewoon alsof dat leeft of zo, omdat dat inderdaad ademt.
0: Een vraagje voor jullie twee, en die kunnen jullie misschien wat afwisselen dan. Het is heel toevallig, ik heb het verteld, ik kreeg een mail in de bus. Het is bijna een soort van jeugdserie dat ik nu ga vertellen. En ik las, de koningin wil graag. En ik dacht, dat is een soort scam, zoals we er zoveel binnenkrijgen in de post elke dag. Dus de koningin van Ghana die dat geld nodig heeft of zo. Dus ik had die mail gewoon direct verticaal geclasseerd. En 2 weken later kreeg ik een extra aanmaning durf ik het niet noemen, maar toch zo van, zeg, kan je laten weten of je dat nu wilt doen? Want als jij dat niet wilt doen, dan gaan we naar iemand anders zoeken. En dus bleek ik, want ik dacht, toen ze zullen dat ook al naar veel mensen hebben gestuurd, maar dat bleek niet het geval te zijn. En dan kreeg ik dus wel degelijk de uitnodiging om te gaan spelen bij de koningin. Omdat die een symposium geeft, of die is daar toch aanwezig, of die ondersteunt het, waarin ze onderzoek doen naar de mogelijkheid van het inzetten van AI bij medische toepassingen. Ik neem waarschijnlijk aan dat ze dan bij bijvoorbeeld MRI's en beeldvorming en de patroonherkenning, daar zijn die AI's nogal goed in. Hè. Altijd natuurlijk te checken of dat ze wel niet aan het liegen zijn. maar laten we het toch maar aannemen dat er toch heel wat toepassingen zijn waar dat het heel nuttig kan zijn om zo die nieuwe spulletjes in te zetten. Hè. Waar zien jullie bij de muziek daar voordelen in? Of hoe voelen jullie dat aan? Ik weet niet of dat jullie aanwezig waren. We hebben Sarah Atkins ook laten komen, die dan een engineer is bij Suno. En Suno, als je daar naar kijkt, dat is natuurlijk gewoon een soort van plagiaatmachine, om het zo oneerbiedig te noemen. Maar het is wel een beetje zo. Hè. Dat zijn machines die getraind zijn op miljoenen songs, hè, vooral. Je kan er ook andere dingen uit persen. Maar vooral songs. En dat is nogal indrukwekend, hè, want dat komt nog wel met een serieus goed resultaat af. Hè. Wat is jullie gevoel daar rond?
2: Wacht hoor.
0: Zet de micro maar goed dicht tegen de micro. Ja. Voilà, perfect.
2: Ja, ik denk dat het er ook wel van afhangt wie het gebruikt en welke tool je gebruikt. Want je kunt AI natuurlijk in een miljard verschillende tools steken. En dan zoiets als Suno. En ja, dat maakt echt uw volledige song op een minuutje. Als je een soort prompt geeft van hey, ik wil een country song over Ed Sheeran, dan maakt hij dat voor jou. En dan zijn er natuurlijk van die mannetjes die dan uitpakken met hun AI-songs, die ze dan zogezegd helemaal zelf gemaakt hebben.
0: Goh, ja, dat is een soort cheating dan, hè?
2: Daar ben ik dan niet echt fan van. Nee. Ik ben ook geen fan aan, ja, zoals je al zei, plagiaat. Dat gebruikt natuurlijk muziek van het internet waar de artiesten geen toestemming voor gegeven hebben dat eigenlijk gebruikt mag worden.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld de plugins die Jan en ik nu gebruiken om voor de koningin te spelen. Dat is toch net iets minder controversieel of zo. Als in, ja, daar komt uit wat je erin steekt, maar dan als soort extra laag. Mm-hmm. En die modellen worden ook gemaakt in kleinere teams, waar dat, ja, geluid wordt gebruikt van mensen die wel echt betrokken waren bij het proces van het maken van die tool. En ik zou het grappig vinden om iemand die enkel met Suno bijvoorbeeld muziek maakt, om dan eens die plugin te gebruiken, dan denk ik niet dat daar direct iets heel muzikaal gaat uitkomen. Dus dat is het verschil tussen een soort van plagiaatmachine en een tool waar dat je enkel wat dat je eruit haalt, wat dat je er zelf in steekt.
0: Mm-hmm. Ik vind het bijvoorbeeld ook wel, als antwoord daarop, als we het nu over Reef hebben bijvoorbeeld, het klinkt dan zo wat, hè, als een Bulgaarse vrouwenkoor, maar wel met een hoek af. Hè. Ja. Die zijn ook op café geweest, precies, hè, de avond ervoor. Dus dat is eigenlijk wel het leuke. Het is niet een letterlijke imitatie. Het doet een poging om het na te doen, maar omdat het natuurlijk een model is, slaagt het daar niet volledig in. En dat vind ik er wel echt wel een soort van grappig aan. En daarmee is het onmiddellijk als een soort van meer inspiratie of een kleur die je toevoegt, hè, die anders heel moeilijk zou te verwezenlijken zijn. Hè. Want zoals gezegd, dat speelt niet gewoon samples af. Het is ook een beetje onberekenbaar. Hè. Het is niet zo gemakkelijk om dezelfde resultaten er altijd uit te krijgen. Dus dan wordt het, ja, denk ik, is wel een beetje interessant als het zo begint mee te spelen in de plaats van te imiteren, hè, letterlijk dan of zo. Want als jullie daar met jullie leeftijdsgenoten over spreken, doen jullie dat eigenlijk? Spreken jullie over AI?
1: Ja, toch zeker wel. Alleen daar is echt wel veel over te zeggen ook. Ja, zeker omdat met al onze collega, student / muzikanten, daar is heel veel over te zeggen. En ik denk dat wij over het algemeen ook heel hard overeenkomen met te zeggen van dingen zoals Suno inderdaad. Ik sta daar persoonlijk eigenlijk echt niet achter. En je hebt ook, zo bij, wat is het allemaal, met Spotify nu bijvoorbeeld. Ja, daar is ook heel veel over te zeggen. Maar dat is zo van die, zo'n remix feature waar we toevoegen bijvoorbeeld. Dat ze eigenlijk alles, vanaf het moment dat je iets uploadt op Spotify of iets erop uitbrengt, dat ze automatisch eigenlijk recht hebben op je nummer. En dat ze daar eigenlijk mee kunnen doen wat ze willen. En daar kunnen...
0: Dat heeft geen grenzen, hè? Die schaamteloosheid heeft geen grenzen, hè? Om te beginnen betaalden ze muzikanten eigenlijk nauwelijks iets.
1: Niks, hè.
0: Dan zeiden ze plotseling, als je geen 1000 keren gespeeld bent, dan betalen we al helemaal niets
1: die
0: meer.
1: Drempel.
0: Dat zomaar mag ook zo, want dat is toch geen extra belasting voor hun systeem, lijkt mij, om de gewoon mensen te betalen. En dan nu is, geloof ik, 50% wat er op Spotify staat al reeds gegenereerde muziek. Dus ja, dat gaat niet echt gezellige kant op. Hè?
1: Nee, inderdaad. Nee.
0: Is daar angst voor het gebruik van, hè? Ik wil zeggen, Bijvoorbeeld, vroeger hadden muzikanten toch wat inkomsten als ze een plaatje maakten. En dat werd dan in de supermarkt gedraaid. En ik bedoel dat letterlijk. Ja. Dan kreeg ik die daar sabam voor. Maar sinds kort hebben die supermarkten dat vervangen door AI-gegenereerde muziek. En verdwijnt dat soort inkomen. Mm-hmm. Hoe wordt er dan gekeken binnen de jonge muzikanten society?
1: Ja, wel, zoals ik het aanvoel. Er is wel, het ziet er alleszins niet rooskleurig uit voor opgenomen muziek. Zo. Mm-hmm. Maar ik zie wel. Toch een soort silver lining of zo. Mm-hmm. En dat is ook gewoon, ja, want zoveel van die dingen die dan gewoon inderdaad met een promptje worden gegenereerd of zo, dat is echt allemaal eenheidsworst. Mm-hmm. Dat is echt allemaal slop, zoals we dat noemen.
0: Ja.
1: En je hoort dat ook op den duur, dat gaat nooit iets. Dat is ook maar gewoon een soort recycling van zoveel dingen die bestaan. En dat gaat ook, in mijn ogen, bepaalde, hoe noemt je dat, paden blijven volgen. Dat gaat nooit een nieuwe weg inslaan of zo, bijvoorbeeld op zichzelf. Zoals een persoon dat zou doen uit een bepaalde achtergrond, die zelf allemaal dingen bij elkaar haalt, maar dat gebeurt gewoon op een compleet andere manier. Als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Want, soms wordt muziek natuurlijk vanuit een bepaald soort emotie die aanwezig is geschreven.
1: Ja,
0: En we kunnen aannemen dat Suno en Udio geen emoties hebben. Hè? Die hebben geen familielid verloren, nog zover er geen zware tegenslagen moeten doorstaan. En dan als input gebruiken. Mm-hmm. Nooit zegt nooit nooit. Misschien we weten niet wat er gaat komen. Maar dat is een heel interessant filosofisch debat. Hè?
1: Mm-hmm. Maar ik denk wel dat mensen, ik hoop dat toch alleszins, meer gaan uitkijken naar een, ook gewoon. Ook gewoon na corona zie ik ook gewoon meer isolatie op een manier of zo.
0: Ja.
1: En ik denk, ik hoop toch alleszins dat er een soort tegenbeweging komt van ook gewoon live muziek, dat we meer terug.
0: Een soort van natuurlijk gevolg te zijn als alles zo nep is.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Online, dat die slop eigenlijk alles vol koekt met waardeloze ervaringen. Want dat wordt zo'n vuilnisbelt dat mensen daar niet graag nog langer tijd op gaan doorbrengen, denk ik. En als je dan nog eens een live theaterstuk ziet, of een mooi live concert, wat een verschil. Hè? Dat valt toch niet te evenaren. Hè?
1: Ja, al is het ook maar gewoon om nog steeds het hele ding van met andere mensen in éénzelfde ruimte, éénzelfde ding beleven, dat blijft toch altijd anders binnenkomen.
0: Die gemeenschappelijkheid, het gemeenschapsgevoel.
1: Inderdaad. Ja. Ja, dat is ook heel belangrijk. Mm. Dat is sowieso heel belangrijk. Dat dan nog.
0: Ja, absoluut. Ja. Lieme, iets toe te voegen. Hoe is het bij u, je gevoelens?
2: Ik ben het sowieso heel eens met alles wat Jan al heeft gezegd. Ik denk ook. Dat nu, wie dat er achter de touwtjes zit van AI-ontwikkeling, dat eigenlijk het belangrijkste aspect is in waarom dat er zoveel haat is tegen AI en waarom dat AI zo'n negatieve gevolgen heeft voor de maatschappij en voor dan effectief verbondenheid. Nu is er ook een hele. De tegenbeweging voelt soms ook wel als een AI-klopjacht. Dat zo, bijvoorbeeld de tools die wij nu gebruiken. Ik denk dat er mensen zijn die een artiest die zo'n tool mailt gebruiken, dat die dan direct gecanceld zou worden. En ik wacht een beetje tot de mensen die van de bedrijven die AI vooral gebruiken om bijvoorbeeld in militaire toepassingen en daar de touwtjes in handen te nemen. En elk, Spotify heeft ook keiveel beleggingen bij dan de bedrijven die dan
0: drones
2: gaan testen in Gaza. Ergens heb ik hoop dat als die mensen hun macht verliezen en AI meer in de handen van het volk komt, dat dan ook effectief gebruikt kan worden om de verbondenheid net meer in de verf te zetten, hopelijk.
0: Vertel eens, dat vind ik een interessante piste. Hoe zou AI bijvoorbeeld verbondenheid kunnen motiveren om die verbondenheid...
2: Ik weet niet.
0: Maar dat klinkt wel als een interessante piste. Hè?
2: Ik heb het dan meer over de tools die wij nu bijvoorbeeld gebruiken in onze muziek. Meer bijvoorbeeld in live performances... het is niet dat AI dan per se de verbondenheid bevordert, maar meer... op zijn minst niet tegenspreekt en meer als interessant onderzoekding gebruikt kan worden en misschien interessante nieuwe genres creëren waar daar wel heel veel emotie en effort achter zit van een menselijke artiest.
0: Meer een tool, hè? Een sterke tool in de plaats van iets dat de muzikant komt vervangen.
2: Moest de opbrengst van AI effectief in de handen van het volk liggen en dat er meer samenspraak is over wat we daarmee willen doen en wat we daar zeker niet mee willen doen.
0: Dat is wel duidelijk niet het geval op het moment. een understatement inderdaad. Hè. Dat zien we. Een soort wedloop ook, hè, waardoor... ik weet niet of jullie dat volgen, maar bijvoorbeeld in Europa probeert men daar wel op een andere manier mee om te gaan. Hè. Je hebt ook de GDPR ook, privacy is helemaal anders. Je hebt de Cloud Act in de Verenigde Staten, waardoor de mensen al hun data... bedrijven zijn verplicht om die data allemaal af te geven. Hè. Dus er is eigenlijk niet echt iets veilig. Dus gebruiken jullie dan bijvoorbeeld ook Mistral, hè, Franse AI, hè, die die niet onder die Cloud Act valt? Zo. Leeft dat ook een beetje? Of, want ik heb de indruk dat mensen toch nogal moeten onderwezen worden over die dingen dat niet algemeen geweten is of zo.
2: Mijn mama is... Mistral aan het gebruiken en the word aan het spreaden.
0: Tof.
2: Ja. Mm-hmm. Ik zelf gebruik het niet echt, maar ik gebruik ook geen ChatGPT of zo. Nee. Ik probeer er gewoon zoveel mogelijk van weg te blijven, omdat zelfs Mistral eender welke text-based AI waar dat je eender wat aan kunt vragen, probeer ik een beetje te vermijden om gewoon... zoveel mogelijk mijn breinfuncties te bewaren. Mijn brein is ook nog niet volledig gegroeid. Ik ben nog vrij jong.
0: Ik blijf er wat nog 1,25. Frontaalkop is nog niet volledig. niet dat dat zo te merken valt bij Lima, vind ik.
2: Dank u.
0: Nee, absoluut. Dat is nog zoiets. Ze noemen dat brain rot. Hè? Dat heeft een naam. Hè? Het was natuurlijk al uw fijne cognitieve kwaliteiten gaat afstaan aan een AI. Dan vermindert dat ziende ogen toch. Hè? Ik vraag me af hoeveel mensen nog naar Frankrijk, naar een dorpje kunnen rijden zonder hun GPS. Het aantal zal toch wel behoorlijk geslonken zijn. Vroeger was het met zo'n grote kaart. Maar pas op, natuurlijk, het is soms ook wel fijn om van dat soort dingen gebruik te kunnen maken. Dat is niet per se AI of zo. Maar er zijn natuurlijk tools die heel handig zijn, maar brain rot is wel een gevaar. Hè? Ja. En zie je soms ook het omgekeerde bij muzikanten die zeggen wij willen zo weinig mogelijk technologie gebruiken, sowieso?
1: Ja, ik zie juist heel hard een soort beweging daar die zegt van... Los van dat soort technologieën, die wil nog steeds dingen zoals synthesizers en zo gebruiken, maar gewoon in een heel... andere context of zo. Ik zie ook wel zo in mijn dichtere kringen of zo, meer een opmars of zo, van gewoon echt bandjes, echt terug. Klassieke bezettingen.
0: Rockbandjes.
1: Ja, dan. Voilà. Ja. Ja, dat soort meer dingen. Of zelfs ook veel volk. Of zo. Dat zie ik ook heel veel.
0: Nog meer traditie.
1: Ja, echt wel. Dat zie ik heel hard gebeuren in mijn omgeving, zo in Hasselt ook. En ik vind het toch wel fijn om te zien.
0: Omdat het zo een comeback van iets heel menselijks is dan? Of,
1: ik denk dat mensen dat ook al gewoon keihard missen. Gewoon zo... Al is maar die sfeer en die klanken. Want gewoon even een stapje achteruit en gewoon zo wat meer terug simpele... moet je dat zeggen? Ja.
0: Ja, ik snap het. Ja. Iets heel direct. Hè. Ja, ik kan mijn gitaar aan een kampvuur gaan zitten. Ja. En daar is uw muziek en de sfeer. En,
1: inderdaad.
0: En veel moeilijker hoeft het soms niet te zijn.
1: Voilà.
0: Ja. En soms kan technologie natuurlijk ook dat soort beleving in de weg staan juist. Hè. Ja.
1: Ja, kijk.
0: Volgende week... deze week. Deze week. Deze donderdag ga ik naar Serrain. Want daar speelt Autechre in de Oomclub. Dat is vlak onder Luik, als mensen niet weten waar Serrain ligt. Ik wist het niet. Ik heb zelfs een... ik had er met een paar vrienden naartoe, want het is toch wel eventjes rijden. En we hebben een plekje gevonden naast Coquerel Sambre. Wat ik heel toepasselijk vind, want Coquerel Sambre, dat is de oude metaalindustrie, die dat heel hard zal doen denken aan waar dat Autechre vandaan komt, namelijk Sheffield. Dat was heel beroemd vroeger, Sheffield Steel. Hè? Dus op dat vlak denk ik dat ze zich daar thuis gaan voelen. Voilà, dus voor de mensen die... Dat is het omgekeerde, hè? Dat is het omgekeerde van kampvuur aan, en met de gitaar is Autechre, die altijd al zo de super futuristische muziek maakte en nooit zijn gestopt met evolueren eigenlijk. Ja, ik ben een grote fan natuurlijk. Maar ik ben ook fan van mensen die gitaar spelen aan een kampvuur. Die beide dingen kunnen ook naast elkaar of zelfs door elkaar bestaan.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: We hebben nog een beetje tijd. Ik stel voor dat we gewoon nog een tiental minuutjes nog eens onze... koninginliedje spelen. Okay. Heb je daar zin in? Of wou jullie iets laten horen?

0: Het is leuk om in bed te blijven liggen. Dus misschien dat we daar ook een liedje van kunnen
1: opzetten. Ja, wel, dat is een goed idee. Laten we dat maar doen. Goed, ik ga de micro's even muten. En dan kunnen we de muziek opzetten. Hè?

0: Oké. Ik zal die ook checken.
1: Ja, nee, Lima zijn even een trek aan het klaarzetten. Vandaar de korte stilte. Maar ik denk dat ze nu iets gevonden hebben. Klopt dat?
0: Yes.
1: Oké, hier komt-ie.

0: Yeah, dat was Stay in Bed Propaganda met Some Odd Day.
1: Maar dat vond ik echt mooi. Ja, echt. Dus dat kunnen we dan binnenkort ook live beleven? Of,
0: Ja, zaterdag 26 september in Brussel. En Jan is nu aan het opzoeken waar exact.
2: Echt,
0: En dan trouwens, straks zou ik dan misschien eens een liedje van mezelf willen laten horen.
1: Dat kan nog net, want we hebben nog een minuutje of 8, zie ik. Dus dat kan nog.
0: Top.
1: Nog voordat het lied... staat het liedje klaar?
0: Ja.
1: Geweldig. Als het nu toch over de agenda gaat, ga ik ook nog rap even vertellen dat in Stuivenberg binnenkort een algoreef is. Het oude ziekenhuis, en daar zitten we in een soort van waar dat vroeger de infobalie was, geloof ik. Het is David de Koreman die het organiseert. Het is natuurlijk iemand van de crew van Lambda Sonic. En 23 oktober is er een algoreef in Stuivenberg. Well, nu gaan we luisteren naar het liedje van Lima. En uw artiestennaam is?
0: Lima van Hees.
1: Toevallig ook uw eigen naam.
0: Klopt.
1: Oké. Okay.

0: Dat was de song, die heet Monster. En dan tussen haakjes Semi-Safe Haven.
1: Van de EP-LP, genaamd...
0: B-pop, tussen haakjes Fruit from the Semi-Safe Haven.
1: Oh.
0: Sorry voor mijn gek stemmetje, dat is mijn radiostem vanaf nu.
1: Het is zeer toegestaan, ja, leuk. Heb je nog een liedje?
2: Yes. Okay. Ik dacht misschien...
1: We hebben nog een klein beetje tijd. Dus
2: okay. Ja. Dan zal ik nog iets even snel van mezelf ook tussen gooien.
1: Met accordeon of zonder accordeon?
2: Vooral de balg van een accordeon.
1: Ah, interessant. Goed. Een elektroakoestisch stukje.
2: Ja, voilà.
1: Oké. Okay.

0: Bonsoir, goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Staat van ons Onderwijs. Ik ben Peter van Petegem en elke twee weken breng ik op maandag dit programma met focus op onderwijs. Mijn gast voor de uitzending van vandaag is Joris van Elzen. Goedenavond, Joris.
1: Goedenavond, Peter.
0: Jij bent werkzaam aan de Universiteit Antwerpen?
1: Dat klopt eigenlijk, zowel aan de Universiteit Antwerpen als de Katholieke Universiteit Leuven. We bundelen een beetje de kennis en de know-how.
0: En wat doe je daar precies?
1: Ik doe onderzoek naar probleemoplossing in de kleuterklas en meer specifiek hoe we probleemoplossingsvaardigheden van kleuters zichtbaar kunnen maken in de klas, zodat de kleuterleerkrachten op basis daarvan beslissingen kunnen nemen voor hun aanbod.
0: Probleem oplossen bij kleuters. Hoe ben je bij dat thema gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel interessant verhaal. Ik was vroeger leerkracht geschiedenis, heb ik 17 jaar gedaan in de derde graad van het secundair onderwijs. Ik heb dan een studie onderwijswetenschappen bijgevolgd. En dan komt er op een gegeven moment de vraag, wat ga je doen voor je masterproef? En ik wilde iets doen met een zekere impact. Dus ik stelde mij de vraag, waar lopen mijn leerlingen tegenaan? En dat is niet zozeer geschiedenis, maar wel leren, dingen veranderen. En leerlingen van die leeftijd hadden moeite om hun leerstrategieën aan te passen. En dan dacht ik, ja, maar eigenlijk ook in andere vakken, ze lopen aan tegen probleemoplossend denken, tegen probleemoplossingsvaardigheden. Dus misschien kan ik daar iets op doen. Dat is ook een creatief proces, iets dat mij heel erg aanspreekt. En dan was de vraag, ja, en waar kunnen we daar best aan beginnen werken? En dan kom je automatisch uit bij kleuters.
0: Bij de kleuters, omdat het daar allemaal begint.
1: Omdat het daar allemaal begint en kleuters zijn ook van nature probleemoplossers. Dat betekent niet dat kleuters er altijd heel goed in zijn, maar probleemoplossing gaat over het omgaan met situaties of taken die je niet eerder hebt gezien, waar je geen oplossingsstrategie voor handen hebt. En ja, kleuters hebben relatief weinig ervaring. Levenservaring met andere problemen. Dus voor hen zijn heel veel situaties problemen. En dan is de vraag, hoe gaan zij daarmee om?
0: Boeiend, lijkt mij. Tegelijkertijd ook wel complex, maar op die complexiteit wil ik zo dadelijk ingaan. Maar eerst een streepje muziek. Music Maestro. MUZIEK

0: Als muzikale intro koos ik vandaag voor Intro. En dat is het eerste nummer van Pieces for Bandoneon, een album van Evan Lurie. Evan Lurie is trouwens de broer van John Lurie, die andere bekende Lurie, waarmee hij samen de Lounge Lizards heeft opgericht. Maar daarnet hoor je dus wel degelijk Evan Lurie met zijn quintet. Ook de rest van dat album, Pieces for Bandoneon, kan ik je aanbevelen. Mijn gast deze avond is Joris van Elzen van de Universiteit Antwerpen. Joris, toen ik voor het eerst over jouw topic hoorde, was ik wel wat verrast, want wordt er op vandaag in het kleusteronderwijs rond probleemoplossen gewerkt?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel leerkrachten bijna spontaan heel wat initiatieven nemen of sensitief reageren op wat er in de klas gebeurt en daarbij bewust of onbewust aan probleemoplossingsvaardigheden werken.
0: En is het zo dat als een topic op zich aan bod komt, of hoe gaat dat? Hoe moet ik mij dat concreet voorstellen?
1: Ja, we zitten natuurlijk momenteel op een kantelperiode met de invoering van de nieuwe minimumdoelen. En in die nieuwe minimumdoelen zit probleemoplossing eigenlijk voornamelijk geconcentreerd bij wiskunde. Dus er wordt nu verwacht dat kleuters wiskundige problemen kunnen oplossen, die al dan niet kunnen ingebed zitten in andere domeinen of situaties. Er zit ook probleemoplossing bij de minimumdoelen rond wetenschap en techniek. Ook bij aardrijkskunde over ruimtelijke problemen. Maar eigenlijk is probleemoplossing een geïntegreerde vaardigheid, waarbij kennis en vaardigheden uit de verschillende leergebieden aan bod komen om een probleem op te lossen. Dus eigenlijk kan je probleemoplossing beschouwen als een doel op zich. Hè. We willen dat kleuters in staat zijn, en in uitbreiding ook kinderen in de lagere school of in het middelbaar, dat zij in staat zijn om nieuwe problemen op te lossen. Maar je kan het ook zien als een methode om nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden aan te reiken, of een methode om verkregen kennis en vaardigheden in te oefenen op een geïntegreerde manier. En je kan probleemoplossing ook gebruiken om kinderen te observeren en eigenlijk hun vaardigheden, probleemoplossingsvaardigheden, maar ook meer vaak specifieke vaardigheden te gaan evalueren en te gaan kijken van, oké, de kinderen hebben dat nu geleerd, passen zij dat nu ook toe in een reële situatie of in een situatie buiten de context waarin we het hebben aangeleerd?
0: Ik hoor u het woord kennis en vaardigheden gebruiken. Is het de bedoeling van dat nieuwe curriculum waarover dat te spreken, dat ook wel het kennisrijke curriculum wordt genoemd? Is het daar de bedoeling om net meer accent te gaan leggen op de kennis en minder op vaardigheden, zoals bijvoorbeeld problemen oplossen?
1: Ik hoop eigenlijk van niet. Het woord kennisrijk curriculum is naar mijn aanvoel een beetje vreemd, want het zou suggereren dat er ook een kennisarm curriculum zou bestaan en dat zou natuurlijk zeer armoedig zijn. Dus ik denk dat kennis sowieso een belangrijke basis is voor elke vaardigheid die je aanbrengt. Maar ik hoop ook dat het kennisrijk curriculum ambitieus genoeg is om iets met die kennis te doen. En ik denk dat het uiteindelijke doel van een kennisrijk curriculum ook is, of toch op zijn minst zou moeten zijn, dat kinderen kennis vergaren die ze kunnen inzetten bij het oplossen van problemen, ook buiten de context waarin het geleerd werd.
0: Ja, dat zeg je nu al twee maal, ook buiten de context waarin het geleerd wordt. Maar is daar plaats voor binnen de school? Kan het überhaupt? Want het gebeurt altijd in een schoolse context, zou ik denken.
1: Ik denk dat het onderwijs niet voorbereidt op kinderen die levenslang in het onderwijs zullen zitten, maar dat het onderwijs kinderen voorbereidt op een leven in een wereld die steeds verandert en steeds meer uitdagingen met zich meebrengt. Daarom is het zo belangrijk om in te zetten op transfer. Als we kinderen bijvoorbeeld leren om wiskundevraagstukken op te lossen in de lagere school, dan hoop ik niet dat onze ambitie is om ervoor te zorgen dat kinderen zeer goed worden in het oplossen van wiskundevraagstukken. Maar wel dat ze op termijn in staat zijn om die wiskunde toe te passen wanneer ze bijvoorbeeld een afbetalingsplan voor een huis gaan onderhandelen met een bank.
0: Je bedoelt dus dat die inzichten, om dat woord kennis en of vaardigheden nu eens te vermijden, dat die worden toegepast eens ze in het leven staan of in de wereld daarbuiten op die manier. En begrijp ik ook dat kennis versus vaardigheden, dat dat uiteindelijk een schijntegenstelling is. Dat beide eigenlijk integraal deel uitmaken van wat probleemoplossen voorbereid en hoort te zijn?
1: Ja, ik denk dat het een niet zonder het ander kan. En in het maatschappelijke debat hoor ik heel vaak schijntegenstellingen. Tussen kennis en vaardigheden, ook tussen spel en instructie, tussen instructie en evaluatie. Ik denk dat het wel tijd wordt om voorbij die tegenstellingen te gaan. Natuurlijk is het wel gemakkelijk om, of soms ook wenselijk om dingen duidelijk in te delen, om een boodschap over te brengen. Maar het is ook belangrijk dat iedereen goed beseft dat het heel vaak geen tegenstellingen zijn, maar continuums. En dat soms die schijntegenstellingen ook gewoon samen kunnen voorkomen. Want, laat me zo zeggen, kennis vergaren is goed, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat we die kennis op een of andere manier kunnen gebruiken en daarvoor zijn vaardigheden nodig. Dus voor mij, het is interessant in curricula om dat onderscheid te maken. Maar in de praktijk is dat onderscheid er natuurlijk veel minder.
0: Ik hoor u daar juist spreken over spel en instructie. En dat brengt mij terug naar het kleuteronderwijs, waar het vandaag over gaat. Als het dan gaat over problemen oplossen. En je zei daar juist, dat komt voor bijvoorbeeld in stemonderwijs, in wiskunde en dergelijke. Kan je daarvan eens een concreet voorbeeld geven van hoe een kleuter, juffrouw meestal in onze gevallen, dat probleem oplossen gaat integreren in het curriculum?
1: Ja, er zijn eigenlijk verschillende manieren om probleemoplossing aan bod te laten komen in een kleuterklas. Ten eerste, in een kleuterklas gebeuren er heel veel problemen spontaan. Bijvoorbeeld, een kleuter is aan het schilderen, stoot per ongeluk een beker water om. Oei, is de reactie van de kleuter heel vaak: juf, meester. Wel, er zijn er eigenlijk een aantal dingen die een kleuterleerkracht kan doen, ofwel snel een vod halen, het opkuisen en klaar is Kees, ofwel eigenlijk je naar het kind richten en vragen: oei, wat is er gebeurd? Wat zou je kunnen doen? En dan kijken wat er gebeurt. En dat is eigenlijk een manier om het op een heel natuurlijke manier te integreren en je zal zien, kinderen kunnen best veel meer dan ze zelf doen uitschijnen. Dan is er natuurlijk ook een mogelijkheid om problemen te introduceren in de klas. Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van engineering problemen. Dat zijn eigenlijk problemen waarbij kinderen iets moeten bouwen of knutselen. Dus een oplossing moeten bouwen of knutselen die voldoet aan bepaalde criteria binnen bepaalde randvoorwaarden. En engineering, dat is eigenlijk iets dat heel nauw aansluit bij wat kinderen vaak doen, graag doen, als ze blokkentorens bouwen, wanneer ze buiten kampen bouwen. We denken soms dat engineering iets is voor oudere mensen, maar eigenlijk zijn kinderen heel goede ingenieurs.

0: John Zorn was dit. Het is tot mijn eigen verbazing voor het eerst dat ik hem draai in dit programma. Aan zijn repertoire kan je nogthans meer dan één programma wijden. En zo ook aan de rollen die hij allemaal bekleedt. Hij is componist, dirigent, producer, arrangeur, saxofonist. Ik denk dat voor hem het woordje eclectisch is uitgevonden, want hij vermengt jazz, rock, hardcore, klassieke muziek, hedendaagse muziek, metal, ambient, Joodse muziek. En noem maar op. Het is dan ook wellicht niet te verbazen dat hij elke vorm van categorisering weigert. Mijn gast vandaag is nog steeds Joris van Elsen van de Universiteit Antwerpen. We hebben het over problemenoplossen bij kleuters. Eerst vooraf problemen. Wat voor de een een probleem is, voor de ene kleuter of voor de ene volwassene, is dat niet noodzakelijk voor de andere. Wat maakt een probleem een probleem?
1: Wel, belangrijk bij een probleem is dat de oplosser op voorhand geen pasklaar methode of oplossingsmethode voorhanden heeft. Dat is dus inderdaad verschillend van kind tot kind, ook van volwassene tot volwassene. En dat maakt het natuurlijk heel uitdagend in het onderwijs. Ook tijdens ons onderzoek hebben we gemerkt dat we, wanneer we kinderen problemen aanbieden om op te lossen, dat sommige kinderen echt volledig vastlopen en heel veel ondersteuning nodig hebben en andere kinderen het oplossen zonder al te veel probleemoplossingsgedrag te tonen. Mogelijk omdat ze een soortgelijk probleem eerder hebben opgelost of omdat ze meteen een oplossingsmethode voorhanden hebben.
0: Betekent dat dat elk probleem of probleemsituatie uiteindelijk maar één keer kan gebruikt worden? Want als je het dan gebruikt hebt en je hebt de oplossing gevonden, dan is het de volgende keer geen probleem meer, maar is het iets wat je in de vingers hebt, letterlijk of figuurlijk?
1: Ja, we hebben daar op zich geen onderzoek naar gedaan, hoe lang kinderen oplossingsmethodes onthouden, maar we gaan er wel vanuit dat als een kind een probleem een keer heeft opgelost, dat het in staat is om terug te grijpen naar die oplossing, om het probleem op een soortgelijke manier op te lossen. Dat merken we ook wanneer kleuters naar elkaar kijken. Wanneer kleuters een oplossing zien bij andere kleuters, hebben ze sterk de neiging om dat te gaan nadoen, waardoor hun creatieve processen iets minder worden aangesproken.
0: Ja, ja. Over die creatieve processen wil ik straks nog over hebben. Toen ik van tevoren nadacht over problemen, en dan niet zozeer in de kleuterschool, maar breder in de lagere school, de eigen problemen die ik voorgeschoteld kreeg, dan kwam ik bij de klassieke vraagstukken terecht. Vanaf het derde, vierde leerjaar, waar het in die tijd was van moeder gaat wafels bakken en er komen 6 kinderen en voor elk kind heb ik 1 ei nodig. Hoeveel eieren heb ik en hoeveel bloem enzovoort. Zijn dat ook het soort problemen die binnen jouw definitie vallen?
1: Dergelijke problemen die we standaard tegenkomen in wiskundeboeken zouden we kunnen typeren als heel gesloten problemen. Heel vaak zijn het problemen met 1 uitkomst en waarbij de oplossingsmethode vooraf eigenlijk vast ligt. Mm-hmm. Soms zijn er meerdere oplossingsmethoden, maar het aantal oplossingsmethoden is in principe gekend. Sommige vraagstukken zijn eigenlijk gewoon rekenoefeningen. De vraag is het een probleem? Ja, het hangt er vanaf als de kinderen op voorhand hebben aangeleerd gekregen hoe ze dergelijke problemen kunnen of moeten oplossen. Ja, dan zouden we eerder kunnen spreken over een oefening dan over een probleem, want ze worden geacht om de oplossingsmethode te kennen. Natuurlijk, veel kinderen zullen de oplossingsmethode niet kennen en zullen dan toch moeten putten uit wat ze nog wel weten wat ze onthouden hebben. Dus ook daar, het is moeilijk om te zeggen wat is nu echt een probleem en wat niet. De problemen waar ik mee op richt zijn veel meer open problemen met veel meer, soms eindeloos aantal oplossingen, waarbij de methode om het op te lossen ook heel erg kan variëren, waarbij kinderen op een systematische wijze, planmatige wijze, naar een oplossing kunnen geraken, maar ook via trial and error en het monitoren van hun progressie richting het doel.
0: Nu dacht je mij wel uit om een voorbeeld te vragen.
1: Voor ons onderzoek hebben we eigenlijk een aantal leuke problemen bedacht. Bijvoorbeeld, we laten een heel klein geel eentje met een ring in een drinkfles vallen en we vragen aan de kinderen om gereedschap te maken om het eentje te bevrijden.
0: Oeps, ja.
1: We voorzien dan een bak met gereedschap of knutselmateriaal, maar uiteraard, niets is lang genoeg. Er zitten dan materialen in waar je een haakje mee kan maken, materialen waar dat je dingen met elkaar kan verbinden, en de kleuters kunnen dan zelf aan de slag gaan. Een ander probleem dat we gebruiken is, we vragen de kinderen om een brug te bouwen met verschillende materialen. Of we vragen hen om een racebaan te maken, waarbij autootjes stoppen op een parkeerplaats, die dan gewoon een A4-papier is met een P daarop, waarbij dat ze mogen gebruiken wat ze willen in de klas, maar die autootjes mogen er niet afvallen en moeten mooi netjes stoppen op de voorziene plaats. En een andere opdracht die we geven is, we vragen aan de kleuters om een stal te bouwen voor twee schaapjes. Een stal die bestand is tegen een storm, dat is een haardroger. En daarvoor mogen ze alleen gebruik maken van natuurlijke materialen, dus geen rechte hoeken.
0: Ja, dat is wat je bedoelt met die open design vraagstukken of problemen. Wat maakt dat die zo interessant zijn, dat je die als voorbeeld hebt genomen?
1: Ten eerste, dit is engineering, hè, dus al die problemen, daarbij hebben we een aantal criteria geformuleerd, hebben een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Ze sluiten heel nauw aan bij het spel van kinderen, bij activiteiten in de kleuterklas, waardoor het heel toegankelijk wordt. En ze maken het mogelijk om de verschillende stappen van het probleemoplossingsproces zichtbaar te maken, van het verkennen tot het bedenken van verschillende mogelijkheden, het uitvoeren, monitoren en het reflecteren.
0: Je spreekt over verschillende stappen van een oplossingsproces. Dus dat betekent wel dat probleem oplossen, dat je daar een soort van strategie, een opeenvolging van stappen kunt in gebruiken, waardoor je wel niet in een algoritme terechtkomt, maar toch in een aanpak om problemen op te lossen.
1: Dat is een moeilijke vraag. Het probleemoplossingsproces is geen lineair stappenplan. Hè. Als we de probleemoplossingsmodellen zien, dan begint het vaak met, we begrijpen het probleem, dan gaan we plannen, vervolgens gaan we het uitvoeren en daarna gaan we reflecteren. Zo werkt dat eigenlijk niet bij kinderen, maar ook niet bij volwassenen. Het is een veel rommeliger proces, waarbij die verschillende fasen wel aan bod komen, maar we zien dat kinderen heel vaak beginnen en pas door iets te proberen, gaan beginnen plannen, dus eigenlijk veel meer inzetten op het monitoren van hun progressie dan voorafgaandelijk gaan plannen. En dus dat is een heel interessante conclusie van ons onderzoek. De vraag is of we van kinderen wel kunnen verwachten dat ze op voorhand plannen, zeker wanneer het probleem heel nieuw is en ze geen voorspellingen kunnen maken of niet kunnen terugvallen op eerdere ervaringen, is het misschien wenselijk dat kinderen eerst iets proberen en dan analyseren en evalueren, wat kunnen we hieruit leren, om dan een volgende stap te zetten en zo stilletjes aan te evalueren naar een oplossing voor het probleem.
0: Dat vind ik interessant wat je zegt, want ik heb altijd de indruk dat zo de aanpak van proberen, trial and error, dat is natuurlijk, als je het letterlijk vertaalt, blind proberen, maar dat wat afgeraden wordt en dat ons aangeleerd wordt van denk eerst goed na, plan eerst en voer dan pas uit. Terwijl jou hoor ik die volgorde omdraaien.
1: Ik denk dat als je kan plannen, is het altijd een heel waardevolle activiteit, maar soms hebben we niet de bagage om te plannen. Ten tweede, trial and error is inderdaad, we proberen iets en dan proberen we iets anders. Monitoren gaat eigenlijk over, we proberen iets, we evalueren. Bijvoorbeeld in het voorbeeld van eendjes vissen. Dan zien we kleuters iets proberen en dan zeggen ze, oei, dit is niet lang genoeg. Ze gaan terug naar de materiaalbak en ze nemen iets langer. En dit is te breed. En zo bouwen ze eigenlijk een proces op. Het monitoren is een soort planning on the go. Ja. En uiteindelijk verdient het aanbeveling om kinderen te leren plannen, maar in hun ontwikkeling is het niet altijd verkeerd dat ze dat plannen tijdens het proces doen via die monitoring. En natuurlijk, op het moment dat je merkt als leerkracht, die kinderen zijn er klaar voor, we gaan hen het belang van plannen, de meerwaarde van plannen en ook hoe dat je plannen kunt smeden aanleren, ja, dat kan je dan heel mooi zien, dat proces. Die kinderen zijn er klaar voor. Ze plannen niet, maar dit hadden ze kunnen plannen. Wel, we gaan hier wat verder op werken.

0: Je hoort een tango-nummer van de Poolse Olga Abigail Miliszczuk, als ik dat goed uitspreek tenminste. Aan de titel van het werk ga ik me niet wagen, maar in het Nederlands is het zoveel als speelviolist. Speel. Olga Abigail heeft een boeiend repertoire met een geslaagde mix van Oost-Europese en Jiddische tradities, zoals je net kon horen. Joris, mogelijk heb je het ook gezien, maar de laatste week van augustus heeft de Standaard een reeks artikelen gewijd aan de thematiek van hoogbegaafdheid, iets waar ik later dit jaar in de uitzending ook wil op terugkomen. Ik kan mij voorstellen dat jouw thematiek van probleemoplossen zich ook wel goed leent tot het differentiëren van kinderen.
1: Jazeker. Probleemoplossing is eigenlijk een heel leuke en boeiende manier om te differentiëren, zowel naar kinderen toe die het wat moeilijker hebben als naar kinderen die extra uitdaging nodig hebben, waarbij ik meteen aan wil toevoegen dat heel veel kinderen extra uitdaging kunnen verdienen op verschillende vlakken en niet alleen de cognitief sterke kinderen. Eigenlijk is het principe bij goede problemen, low floor, high ceiling. Dus daarmee bedoelen we low floor, lage vloer. Er zijn geen drempels om aan het probleem te beginnen. Geen taalbarrières bijvoorbeeld. Mm-hmm. Elk kind kan beginnen met iets te doen. High ceiling betekent alle kinderen, ook de sterkste, worden uitgedaagd. En dat kunnen we eigenlijk nog aanvullen met white walls. Dus we krijgen zo stilletjes aan een huisje, waarbij kinderen ruimte wordt geboden om te exploreren, maar ook om hun bevindingen mee te nemen buiten de klas. En als je echt het theoretische kader gaat volgen, dan komen daar nog twee elementen bij. Agency, het biedt kinderen de kans om zelf het heft in eigen handen te nemen en zelf doelen te bepalen. En conceptual surprise. Eigenlijk de ideale problemen zijn problemen waar kleuters of kinderen nieuwe dingen ontdekken en daar een zekere vreugde uit halen. De conceptual surprise.

0: Astor Piazzolla was het met Los Sueños, of de Dromen, een nummer dat Piazzolla schreef voor de soundtrack van de film Sur. Joris, een van de resultaten van je onderzoek is dat je een sterk pleidooi houdt om probleemoplossen duidelijk zichtbaar te maken in de klas, in de kleuterklas. Waarom dat pleidooi?
1: Ik denk dat we uit observaties van kleuters enorm veel kunnen leren. En dat is niet alleen een mening, dat is ook wat de deelnemers aan het onderzoek hebben gezegd. Ze zeiden regelmatig verrast te zijn door sommige kleuters, omdat het sterktes van kleuters soms aan het licht brengt, maar ook soms kleuters die op de meer klassieke test beter scoren, dat die ineens heel hard struggelen, hè, veel meer moeite hebben. Maar ook bijvoorbeeld kleuters die op een gegeven moment veel meer taal gaan gebruiken, omdat ze met elkaar moeten overleggen wat ze kunnen doen, wat hun ideeën zijn enzovoort. Dus probleemoplossing, of kleuters observeren terwijl ze problemen oplossen, biedt een redelijk holistisch beeld van een kleuter in een bepaalde context. Hè, want we mogen niet vergeten dat probleemoplossing altijd contextgebonden is. Maar in een context die soms afwijkt van andere situaties, zoals bijvoorbeeld vrijspel of het kringgesprek dat vaak voorkomt.
0: Bij dat probleemoplossen, waarop moeten leerkrachten dan vooral letten?
1: Wel, in de wetenschappelijke literatuur zijn er heel veel probleemoplossingsmodellen voorhanden en die komen eigenlijk heel sterk met elkaar overeen. Er zijn een aantal aspecten, een aantal indicatoren van probleemoplossing waar je op kan letten. Bijvoorbeeld, verkent het kind de mogelijkheden die er zijn? Begrijpt het kind het probleem? Bedenkt het kind verschillende mogelijke oplossingen? Maakt het kind plannen? In welke mate voert het plannen uit? Verfijnt het ook dingen? Monitort het de progressie en reflecteert het kind? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste stappen. Maar daar komt ook nog bij, bijvoorbeeld, in welke mate kan het kind doorzetten bij een tegenslag? Mm-hmm. Iets waar we toch echt op moeten inzetten, want dat wiskundige problemen, ook in het secundair onderwijs, die zijn vaak opgelost in 5 minuten. Tenminste, als de leerkracht het doet aan het bord. Als je een half uur bezig bent met een opdracht, is het toch heel dringend tijd om naar de volgende over te gaan. Dus die doorzetting, dat kost tijd. Die tijd moeten we ook geven om te zien in welke mate kinderen dat kunnen. Ook die autonomie. Voeren kinderen iets autonoom uit of stellen ze heel de tijd vragen van help me, terwijl het niet nodig is? Want sommige vragen zijn heel positief. Als je echt hulp nodig hebt, moeten sommige kinderen leren om vragen te stellen. Maar sommige kinderen moeten ook leren om geen vragen te stellen en het zelf te proberen. De responsiviteit, de mate waarin kinderen adequaat reageren op input van de leerkracht. Bijvoorbeeld, als een leerkracht zegt, ja, misschien kan je iets anders proberen, zijn er kinderen die gewoon blijven voortdoen. Er zijn ook kinderen die dan zeggen, ah ja, oké, wat zou ik dan kunnen doen? En dan ook voortgaan. De mate van samenwerking ook. Hè. Werken ze echt samen? Of, we merken ook wel dat het heel hard afhangt van met wie de kinderen samenwerken.
0: Dat zijn allemaal belangrijke capaciteiten, eigenschappen waar je kunt naar kijken als leerkracht. Jij was geen leerkracht in dat ganse gebeuren. Jij was onderzoeker. Ook jij hebt dus die kinderen op dezelfde manier geobserveerd? Of hoe moet ik mij dat voorstellen? Als onderzoeker gaan observeren in een kleuterklas, ben je niet de, excuse le mot, vreemde eend in de bijt daar?
1: Ja, ten eerste, als mannelijke onderzoeker ben ik altijd juf. Of toch de eerste 2 dagen, want voor kleuters is het een genderneutrale term. Na 3 dagen ben ik meester en dan weet ik, oké, ze hebben mij aanvaard. Het is heel, heel schattig om met die kinderen te kunnen werken. Ik ging altijd eerst kennis maken met die kleuters voor ik begon met de data te verzamelen. De kinderen gingen ook heel graag mee. Werkten ook heel graag mee aan de problemen. Een beetje exclusieve aandacht doet wonderen. En voor de rest probeerde ik een beetje de leerkracht-kindrelatie na te bootsen, maar ik hield wel een zekere afstand. Omdat als je te nabij bent bij die kinderen, gaan ze heel snel de verantwoordelijkheid bij jou liggen.
0: Ja, ja.
1: Dus de bedoeling is dat de kinderen zelfstandig werken. Het is jullie probleem. Ik gebruik ook een handpop. Een konijn, een meneer Konijn, die het probleem uitlegde. En aan de kinderen werd gevraagd om meneer Konijn te helpen. Dus ze moesten verantwoording afleggen aan meneer Konijn en niet aan mij. En als het klaar was, ook uitleggen aan meneer Konijn wat ze hadden gedaan. Enzovoort. Het was ook een beetje omdat ik dacht, ja, ik ben toch een vreemde voor die kinderen. We gaan die pop daar tussen zetten. Achteraf gezien weet ik niet of het strikt nodig is, want we hebben nadien ook andere observatiestudies gedaan zonder. En de kinderen zijn sowieso ook bereid om de dingen te bediscussiëren. Hoewel, werken met een handpop kan echt wel helpen, ook om het ijs te breken. Ook als een kindje begint te wenen omdat het toch niet lukt als troostkonijn. Verschillende functies.
0: Ik probeer me eventjes de rol van onderzoeker voor te stellen. In die rol heb je eigenlijk een dubbele pet op. Want je bent tegelijkertijd proefleider, zeg maar, of wat is het mooie woord daarvoor? Je bent betrokken bij het opzet en je hebt daar een actieve rol in. Maar tegelijkertijd zit je daar met jouw schema's, met jouw observatieschema's. Hoe slaag je erin om dat te combineren allemaal en hoe onthoud je dat?
1: Ja, toen ik zelf met de kleuters werkte, dan heb ik ook de kleuters gefilmd, zodat we die analyses achteraf konden doen. En begeleid ik de kinderen volgens een heel strak protocol daarin. In de latere studies hebben we ook aan de leerkrachten gevraagd om dergelijke observaties te doen in de klas, zonder dat ik in die klas noodzakelijk aanwezig was, of om mee te scoren, om te kijken in welke mate onze evaluaties of beoordelingen overeenkwamen. Maar het is inderdaad uitdagend om verschillende rollen te combineren, dus vandaar proberen we die te scheiden.
0: Video opnemen is niet zo moeilijk, maar achteraf moet je dat allemaal analyseren, moet je dat allemaal volgens diezelfde criteria mogelijkerwijs gaan beoordelen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, het verwerken van videomateriaal is een heel arbeidsintensief, maar boeiend proces. Gelukkig heb ik dat niet alleen moeten doen. Een aantal collega-onderzoekers hebben mij geholpen, maar ook 5 kleuterleerkrachten hebben meegeholpen om probleemoplossingsgedrag uit die video's te identificeren. En dat is echt ongelooflijk waardevol. De leerkrachten zijn sterke observatoren. Ze doen het regelmatig in de klas. En zij kijken ook vanuit een ander perspectief dan wij als onderzoeker. Bij deze een pleidooi voor onderzoekers om leerkrachten ook te betrekken in taken die doorgaans alleen door onderzoekers
0: Ja, en ik kan mij voorstellen dat ook voor die leerkrachten zelf dat heel leerrijk is om op een systematische manier, want dat is denk ik een van de kenmerken van onderzoek, op een systematische manier naar dingen te gaan kijken en zaken te gaan observeren.
1: Ja, ik denk het wel, omdat door dat te doen leer je het eigenlijk. Het is een soort professionalisering binnen de context van een onderzoek.

0: My Wife was dit. Het is te zeggen het gelijknamige nummer My Wife van Beirut terug te vinden op hun album March of the Zapotec. Joris, we hebben al heel veel over je onderzoek gehoord, over de bevindingen ervan, over ja, de lastigheid van observeren. Maar heb jij op basis van je onderzoek tips of suggesties die je kunt geven aan leerkrachten die nu luisteren om probleemoplossen in hun klas te gaan stimuleren?
1: Ja, ik denk dat er een aantal tips zijn die niet heel moeilijk te implementeren zijn in de kleuterklas. De eerste denk ik, ja, zie problemen als kansen. Elk probleem dat zich spontaan voordoet in de klas kan kansen bieden om te leren, zowel voor de kleuters als voor jou als leerkracht, over hoe kleuters die problemen aanpakken. Ik denk een tweede heel belangrijke zaak, geef kinderen tijd en ruimte om problemen op te lossen. Een probleem hoeft niet altijd op 5 minuten opgelost te zijn. En het hoeft ook niet opgelost te zijn voor de speeltijd. Het is perfect oké dat een probleem even blijft liggen en na de speeltijd weer opgepakt wordt. Misschien zelfs met nieuwe of frisse ideeën. Ik denk ook, en dat bleek heel moeilijk te zijn, niet alleen voor mij, maar ook voor de deelnemende leerkrachten, grijp niet te snel in. Kleuters kunnen heel veel. En vaak veel meer dan je denkt. Het is vaak voldoende om te vragen, wat zou je nog kunnen doen? Om een of andere reden brengt dat de radartjes in de kinderen hun hoofd in een versnelling hoger. En heel vaak komen ze opnieuw met een nieuw idee aan. Wat ik ook zou suggereren is, waardeer alternatieve oplossingen. Soms doen kinderen iets op een heel andere manier dan wij als volwassenen. Ze hebben nog geen vaste schema's. Bijvoorbeeld, het voorbeeld van het gemorste bekertje water. Wij zouden een dweil nemen. Maar bedenk eens een aantal mogelijke scenario's die de kleuters zouden bedenken om de water van die grond te halen. En stel, je hebt geen dweil. Ja, je zou een spons kunnen nemen, maar eigenlijk ook een t-shirt of een paar vuile sokken. Eerste reactie is, nee, doe dat niet, want. Maar misschien is het zo erg niet. Laat de kinderen daarmee experimenteren en spreek er met hen over.
0: Heb jij analoge of vergelijkbare tips, ook voor de ouders, die uiteraard in een andere rol zitten dan leerkrachten?
1: Ja, ouders kunnen eigenlijk exact hetzelfde doen. Natuurlijk moet je daarvoor opletten. Ik zeg, grijp niet te snel in. Het mag ook niet een soort verwaarlozing worden, een trek je plan. Ja. Want het is superbelangrijk als we willen dat die kinderen leren, dat die kinderen de gepaste ondersteuning krijgen. En ik denk dat dat eigenlijk de grote boodschap is, maar zowel voor leerkrachten als voor ouders. Ja, laat kinderen de problemen oplossen die net iets te moeilijk zijn, of die ze kunnen, of net iets te moeilijk zijn, maar een probleem dat echt veel te moeilijk is, los dat gerust zelf op. Maar bied die kinderen de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Time en doseer die ondersteuning ook heel goed. Want timing is heel vaak erg belangrijk. Grijp je te vroeg in, ontneem je leerkrachten. Grijp je te laat in, ja, dan heb je kans dat er frustratie is en dat de kinderen eigenlijk geen zin meer hebben om verder te gaan.
0: Ik ben blij dat je dat woord frustratie nu opnieuw gebruikt, want dat was een vraag die nog in mijn hoofd zat. Namelijk, hoe kijk jij naar kinderen leren omgaan met frustratie? Want uiteindelijk biedt dat ook veel leerkansen.
1: Ja, ik denk dat een beetje frustratie eigen is aan probleemoplossing. Ik denk dat op een gegeven moment bij probleemoplossing kom je aan een moment dat je niet meer weet wat te doen. En dat is in zee en zee frustrerend. Nu, een beetje frustratie kan goed zijn om

0: eenvoudig moet zijn, maar het biedt ook echt veel voldoening.
1: Over vreugde gesproken. Het is speeltijd. Hoera. Nee, tot vorig seizoen was het zo dat ik in dit programma rond deze tijd gebruikelijk een schoolbel liet horen. Ik heb besloten om dat niet meer te doen, want te veel van mijn gasten kennen het grapje, voor zover het een grapje was uiteraard. Maar dat neemt niet weg dat ik wel stevast het onderdeel van mijn programma voorzie waarbij je zelf een plaat kunt meebrengen. Joris, ik heb die vraag ook aan jou gesteld. Breng een nummer mee. Wat heb jij meegebracht en vooral waarom die keuze?
0: Ja, ik heb La Valse des Monstres van Jan Tiersen gekozen, die is accordeonmuziek. Het is eigenlijk de soundtrack van mijn doctoraatsonderzoek. Ik ben accordeon beginnen spelen aan het begin van mijn doctoraatsonderzoek en dit is het stuk dat ik op mijn laatste examen, voor ik doctoreerde, heb gespeeld. Het is feel-good muziek, combineert feel-good, maar ook een klein beetje melancholie. Het komt uit de film, het werd ook gebruikt in de film La Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Eigenlijk een film over iemand die out of the box denkt, met veel fantasie, veel creativiteit, problemen allerhande aanpakt, op eigenzinnige wijze.
1: Laat ons er even naar luisteren.

0: La Valse des Monstres was dit op verzoek van Joris. Joris, we zijn bijna aan het einde van dit programma toegekomen. Waar ik nu nieuwsgierig naar ben, is wat gaat de toekomst voor jou brengen op vlak van probleemoplossen en jouw onderzoek daaromtrent?
1: Wel, ik heb de mogelijkheid gekregen om de volgende 2 jaar onderzoek te doen in Denemarken en in Vlaanderen tegelijk. Het is eigenlijk een comparatieve studie waarbij we willen nagaan in welke mate kleuterleerkrachten in de tweede kleuterklas verschillende vragen stellen aan kinderen, afhankelijk van hun achtergrond, bij wiskundige activiteiten. En we willen nagaan of er verschillen zitten tussen Vlaamse leerkrachten en Deense leerkrachten.
0: Ja, ja.
1: Adaptiviteit in adaptive teaching.
0: Mm-hmm. En dan over jouw onderzoek zelf, ga je daar nog dingen mee doen richting het Vlaamse onderwijs, richting het Deense onderwijs blijkbaar ook?
1: Ja, momenteel ben ik bezig met het uitwerken van een workshop voor het Centrum voor Nascholing Onderwijs hier aan de Universiteit Antwerpen. Waarbij we de onderzoeksresultaten ook echt naar de praktijk willen brengen. Aan het bekijken wat we met de onderzoeksresultaten ook via Leerpunt kunnen verspreiden. Deze podcast ook. Dus eigenlijk de volgende 2 maanden staan in het teken van de vertaalslag maken van het onderzoek naar de concrete klaspraktijk.
0: Dankjewel Joris voor je komst naar de studio vandaag na aanleiding van je onderzoek naar probleemoplossen in de kleuterschool.
1: Dankjewel Peter om mij uit te nodigen.

0: Zo, beste luisteraar, op die manier zijn we aan het einde gekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Ik vraag gebruikelijk op het einde van het programma ook nog een leestip aan mijn gasten. Heb jij een publicatie of heb jij iets waar je naar kan verwijzen dat ook publiek toegankelijk is en ook verstaanbaar voor een breder publiek?
1: Ja, ik heb een blogpost geschreven voor EOS met 10 tips die bruikbaar zijn voor ouders en voor leerkrachten. Is terug te vinden op EOS blog, ook terug te vinden op kleutergewijs.be. Ik heb ook een artikel geschreven voor het vaktijdschrift Het Jonge Kind. Dat is een tijdschrift uit Nederland. Alle publicaties zijn terug te vinden op de projectwebsite www.kleuterkronkels.be.
0: Kleuterkronkels.be. Ik zal het toevoegen aan de show notes van dit programma. Zoals steeds kan je me per e-mail bereiken met reacties over wat je vandaag gehoord hebt of met suggesties voor dit programma. Dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. Je kan de uitzending ook herbeluisteren op mijn Mixcloud-account en die is terug te vinden op mixcloud.com/peterkoppelteken-vp. Mij hoor je terug over 2 weken voor een volgende De Staat van ons Onderwijs en dan gaan we ons focussen op de nieuwe masteropleiding voor het basisonderwijs, een gezamenlijk initiatief van zowel universiteiten als hogescholen. Opnieuw een topic om naar uit te kijken, dus nog veel luisterplezier met de andere programma's van Radio Centraal.

0: Merci dat jullie hier allemaal zijn. Sommigen zijn hier ook toevallig. Wij zijn de
1: Puma van Vlaanderen.
0: En wij zijn gevaarlijk.
2: Tiendas para el pueblo del Estado Sucre.
3: Sí, es del chavismo y las características de...
4: Se inició por acá.
5: Parte 28 minutos, hora de Venezuela.
6: Sí, por su vez, lárgate.
7: Tienen 70 metros cuadrados.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Dit is DJ Beratu. Dit is de Puma van Vlaanderen. Vandaag sluiten we de astronomische zomer af, of verwelkomen we de astronomische herfst, met een feestelijke editie van het legendarische radioprogramma, live uitgezonden vanuit Radio Centraal, in Antwerpen, met zicht op de Schelde. Maar voor de tweede keer op rij zijn we de Puma van Schrödinger, want we zijn live en niet live tegelijkertijd. U hoort het wel, dit is een vooropgenomen programma van de Puma van Vlaanderen, zeer tegen onze ethische principes, want we maakten er ooit een punt van om altijd live in de studio uit te zenden, want anders, tja, anders zijn we gewoon een podcast. If it's not live, it's dead. Dat hebben we toen gezegd. En kijk. Daarom laten we deze aflevering ook inspreken door Maarten van text2speechmp3.com.
1: Yes, dit is ook Fenna van text2voice.com. En samen met Maarten zal ik jullie vanavond tot 7 uur gezelschap houden met fijne, hopelijk een beetje dansbare muziek, zorgvuldig gekozen door DJ Barato van de Puma van Vlaanderen. We zijn begonnen met salsa-heldin Celia Cruz en haar iconische La Vida es un Carnaval, zoals gehoord in de soundtrack van Amores Perros. Daarna hadden we nog salsa-held Hector Lavoe met Mi Gente en de Venezolaanse fusion van Evio Di Marzo en zijn Adrenalina Caribe met Jocintino Falconada. En hopelijk zijn jullie nu klaar voor een iets minder elegant blokje muziek. Wij, Maarten en Fenna, zijn straks terug met nog een gevatte, grappige, boeiende en dorendoor elektronische interventie. En nu, Los Fantasmas del Caribe.

Hola, hier is Maarten terug. We hebben net onze benen mogen streken met Muchacha Triste van Los Fantasmas del Caribe, Movidito Movidito van Alcides en Fenirakel van Los Authenticos Decadentes. Maar we willen vooral duidelijk maken dat hoewel de technologie die tekst omvormt tot geluid uiteraard gebaseerd is op artificiële intelligentie, zijn zowel Fenna als ik gewoon hersenloze instrumenten die de geschreven woorden van geniale mensen voorlezen voor de fijnzinnige luisteraars van de Puma van Vlaanderen. Dit is dus strikt genomen geen nederlaag tegenover de bedreigende opkomst van artificiële intelligentie. De robots hebben onze jobs nog niet gepikt en Skynet gaat de wereld nog niet vernietigen. Dus geen reden tot paniek. We gaan de tempo wel een beetje pushen, zoals Fatboy Slim zegt, en dat kan maar een ding betekenen. Beste luisteraar, maak u klaar voor Rita Indiana.

Hoi, Fenna hier. Deze aflevering van de Puma van Vlaanderen was niet mogelijk geweest zonder het werk van de onbevreesde en hoogstwaarschijnlijk ook toxische ondernemers Jo Lernout en Paul Housby. Credit where credit is due. Maar yes, we are the robots. Zo net luisterden we naar het geweldige El Huidero van Rita Indiana, straight from the Dominicaanse Republiek, El Tijerazo van de New Yorkse Maluka en Rapunzel van de Braziliaanse powervrouw Daniela Mercury, die volgens mij geen familie is van Freddie Mercury, maar je weet het nooit. Een all-female blokje muziek, gepresenteerd door een vrouwelijke robotstem, omdat we ook bij de Puma van Vlaanderen trots zijn van onze wokeness. En zet u nu schrap voor een tropicale uptempo set van mestize klanken uit de Caraïben.

0: We hadden net La Vida van Los Fabulosos Cadillacs, Bar Tacuba van Café Tacuba, Scandalo van de Sorde Publico en de Dubi Dubi van Los Amigos Invisibles. En daarmee naderen we helaas het einde van deze contradictorische aflevering van de Puma van Vlaanderen. Hopelijk hebben jullie daar net zoals wij van kunnen genieten.
1: Inderdaad, we waren Maarten en Fenna van op veilige afstand aangestuurd, zoals hoogtechnologische drones van het vrije woord, door DJ Barato die ook met veel liefde deze machtige platen voor ons heeft geselecteerd vanavond. En om af te sluiten, Los Piojos, met Farolito. Tot binnen 2 weken bij de Puma van Vlaanderen.
0: Ciao.

0: le folklore, la tradition, om te beginnen met de groep Kakanda uit Guinea-Bissau.
1: Ngola Splas Mandjako. Mandjako Tina City. Nala Ngro Tjemnik. Onder Ngola Splas Mandjako voor Tjurikandis. Voor Oes Mandjako Tebut. Onder Lonja en onder Nor. Onder Wincher in Ninja Nogandjaka Kaba. A Puni Kinara. En dat je kan jura rond, neem een jacob kan naar het koud tink.
2: Bayo, bater, basis, baroot, belekis, jasiman jacob link, onder jong kalas plas man jacob, pultje finera, napotje no kamboke, neem meppel fan. Maar onder winningan, neem mekuma, a bambuchu, gukongo kondolangiro, sakinja, no kanjake, kabamani, a siobuku kinera, a bukinepsau, kajura ringer.
3: Asingiru Polina Manyagan chatu koti Malentu noringi ingi noriri ngrupri fam Ate ingi metu kosi ana simba tiruna ni kaba tene ulin ana gen kareblo piru lempingi kaba mani nanatingi tigatengi ngi kajurari nteri

We zitten in West-Afrika. Je hoorde zo net Abdoulaye Diabaté met het nummer, wat was het? Was het? Ja, Sene. Dit komt uit zijn album Bende op het Cobalt Mali Cassette label uitgekomen. En daarvoor hoorde je Keba Keba. Dat is traditioneel muziek, ik denk uit Senegal, want de titel van het album is Casamance. En nu nog steeds uit Mali, of opnieuw uit Mali, Ali Farka Touré. Voyage is het laatste album dat na zijn dood uitkwam in 2023. En daaruit het nummer Sambadio.

Je hoorde nog Malinese Electric Blues. Raw Electric Blues from Bamako. Zo staat op het album Lobi Traore. Veel te vroeg gestorven Malinese blueszanger en gitarist. En het nummer was Bidonga Fako. Uit een cd op het Kanaga System Crush label Lobi Traore. Nu naar Ghana, want 5 dagen geleden las ik dat er weer een muzikant, een Ghanees muzikant, die gedurende korte tijd furore maakte in Ghana eind jaren 70, begin jaren 80, als funk-muzikant, afro-funk-muzikant, is overleden. Het gaat over Robert Niteiko Reindorf. De naam klinkt wat Duits, maar het is wel degelijk een Ghanees. Hij was 77 jaar, beter bekend onder zijn artiestennaam Funky Rob. Ditmaal geen highlife muzikant, hij speelde geen highlife. Nee, hij was helemaal geïnspireerd door muzikanten als Otis Redding, James Brown, Wilson Pickett, Ray Charles. En hij wilde ook in die stijl dan zelf muziek maken. Leerde muziek eerst nog in Benin, leerde piano spelen. En zijn eerste optredens deed hij ginder, begeleid door de Polyritmo, de Cotonou en de Black Syntagos. Maar dan ging hij terug naar Ghana midden jaren 70 en zocht hij een geschikte begeleidingsband om zijn nummers te kunnen spelen. En die vond hij in Takoradi, in de Western Region van Ghana, in de Army Band genaamd Mactu. In Ghana hebben de meeste publieke instanties, instituties, politie en het leger en zo, die hebben, elke divisie heeft wel zijn eigen groep, orkest om de soldaten een beetje van ontspanning te voorzien. Zijn vaak ook heel, heel goede muzikanten. En dus in Takoradi had de lokale divisie van het leger, die daar gelegerd was, zo zegt men dat toch zeker, een hele goede band van de Second Division, de Magnificent Musicians from the Second Division, vandaar de naam Mactu, onder leiding van Amponsa Roxon. Amponsa Roxon, zo was het. Een aantal van die muzikanten die waren ook muzikant bij de Parrots, een populaire highlife band in die periode, ook in de jaren 70. Maar het voordeel, als men ook in het leger ging en daar muziek speelde, men kreeg daar huisvesting, men kreeg er eten, men kreeg er gratis verzorging. Dus heel wat muzikanten spelen ook wel graag in een army band. Een hele uitleg om te vertellen dat we dus muziek gaan spelen van Funky Rob, die vorige week is overleden op 77-jarige leeftijd. Hij bracht in totaal maar een drietal LP's uit, in 77, 78 en 81. En toen was zijn rijk of zijn populariteit een beetje uit, omdat ook de muzikale smaak in Ghana veranderde. Men begon meer naar disco- en popmuziek te luisteren dan naar zo de jaren 60 en 70 funk. En een beetje gedesillusioneerd verliet hij Ghana en vertrok hij naar Europa. Hij heeft dan veel jaar lang in Duitsland en Zweden ook gewoond, tot hij begin deze eeuw terug naar Ghana ging en daar een restaurant opende, het Hot Pepper restaurant. En dan, zoals vaak met ofwel vaker voorkomt met muzikanten die in de jaren 70 heel populair waren in Ghana of in West-Afrika en dan helemaal in de vergetelheid zijn geraakt, werd ze ineens ontdekt en opgepikt door westerse muziekliefhebbers, collectors, platenlabels, producers. En werden ze naar Europa gehaald om 30 jaar na datum, na hun grote successen in Afrika,
ook concerten te gaan geven in Europa. Ook Funky Rob deed dat met een begeleidingsband. Hij heeft 2 tournees gedaan doorheen Europa met 2 verschillende Europese begeleidingsbands, maar die wel helemaal in de stijl speelden van de originele Mach 2 in Ghana in de jaren 70. Hij heeft zo ook nog, ik denk in 21 of was 23 of zo, heeft hij ook nog een optreden gedaan in de Ancien Belgique in Brussel. Dat is heel veel gebabbeld, maar het is natuurlijk een kort muzikaal eerbetoon dat ik hier wil doen aan Funky Rob. En zijn LP's, of toch 2 van de 3 LP's, zijn de laatste jaren of de laatste 10, 15 jaar heruitgekomen op het Analog Africa label. En op het Soundwave label onder meer, misschien vergeet ik nog een label. En de eerste reissue was op het Analog Africa label in 2011, was dat toch al, dus 15 jaar geleden. Zijn allereerste LP, Funky Rob Way. En daaruit hoor je het nummer Boogie Down, Funky Rob.

sometime. And then it fast. Sometime I did it slow.

Hustle time. I needed five.

Sorry. Dale.

Make It Fast, Make It Slow. Het titelnummer uit het tweede album van Rob, of Funky Rob, uit 1978 was dat. En hiervoor hoor je dus het nummer Boogie On uit zijn eerste album, Funky Rob, Rob Reindorf. Vorige week overleden, hij was 77 jaar. Nog een laatste nummer van hem, Funky Rob Way. Dus het nummer van waaraan hij ook zijn naam dankt, Funky Rob. Rest in peace. Funk!

Het fantastische Trio Majesty met hun orchestre Sosoliso en Il est méchant. Congolese rumba funk van begin jaren 70. Orchestre Sosoliso was een geweldig orkest. Opgericht door drie zangers. Die Trio Majesty vormde drie ex-zangers van... Die kwam van het orkest VV, Mataditi Mabele Lokomasengo en de derde, op zijn naam kan ik nu heel eventjes niet komen, Gesquin, zo was het. Ik denk dat twee van hen al overleden zijn ondertussen. Ze waren heel populair in de jaren 70, maar even plots als ze opkwamen en populair waren, verdwenen ze terug van de scène na een conflict met Verkis en ook nadat ze uit de gratie van Mobutu waren gevallen. Volgende zaterdag Congolese muziek in La Louvière. Rediamissi speelt daar dan. Rediamissi was veel jaar lang een van de zangers, een van de beste zangers in Viva la Musica, de groep van Papa Wemba. En hij speelt er ook een hommage aan Papa Wemba. Dat gaat door in het Théâtre de la Louvière. Dans le cadre de Congolisation, dit weekend een festival in La Louvière, Congolisation. En daarop speelt dus Rediamissi om 8:00 s'avonds komende zaterdag, toch? Hè? Ja, 26/9. Je hoort hier Rediamissi uit een soloalbum dat hij, ik denk, eind jaren 80 opnam. Begeleid nog door Viva la Musica, of eind jaren 80, niet midden jaren 80, denk ik dat was. Mbongwana Yagi, Rediamissi en Viva la Musica.

Op één Congolees been kan je niet staan, daarom ook nog een tweede Congolees nummer van Le General Defao, El Big Star met Mbokaya Diogène. Dat komt uit zijn album Tremblement de Terre, die ook ergens, ik denk eind jaren 80, begin jaren 90 uitkwam. Het is bijna 7:15. Tijd voor nog eens een Bikutsi-nummer van Gibraltar Dracus. Uit zijn album Zigili is dit Enying. Enying komt eraan.

Osadebe, Steven Ossita Osadebe en zijn Nigerian Soundmakers in Londen begin jaren 70. En we gaan er helemaal uit met nog een drietal minuten. Prince David Bull en zijn Professional Seagulls Dance Band of Nigeria. Dit was Afrobro voor deze week. Wat mezelf betreft, ik zal een maand afwezig zijn, maar de vervanging is in voorzien en in goede handen. De komende weken dus nog steeds Afrobureau, maar met Afrikaanse muziek gemengd met ook heel wat reggae. En over een dikke maand ben ik dan ook terug. Tot binnenkort.

Half negen geweest, tijd voor Freakscene, tijd voor Elian Radic. Feedbackworks, gemaakt tussen 1969 en 1970. Tegenwoordig te verkrijgen als vinylbox. En we openen Freakscene en eindigen Freakscene daarmee. Vice versa, etc. Mix toe. Elian Radic uit Feedbackworks. 1969 tot 1970. Welkom bij

Vice Versa, etc. Mix 2. Elian Radic uit Feedback Works, gemaakt tussen 1969 en 1970. Ging het naar Gunter Schickert. U hoorde Apricot Brandy Part 2 uit de Uberveilig release, opnieuw uitgebracht door Bureau B. Alweer een tijdje geleden en Bureau B komt nu ook met 4 nieuwe releases van Faust. Of beter, 4 releases van de nog overlevende leden van Faust zijn de Gunter Wüsthof, Hans-Joachim Irmler, Werner Sappi Diermeier en Jean-Hervé Perron. Elk van hen maakte een release van wat zij vinden dat Faust vandaag moet zijn. We spelen 4 tracks uit elke release. Zijn de Ungebunden van Hans-Joachim Irmler, Moi van Jean-Hervé Perron en Gougarous van Zappi W. Diermeier. En Vliegen lernen van Gunter Wüsthof. Allemaal Faust. Dus we starten met Wüsthof. Je hoort Hörst du die Schritte? Faust.

you feel left alone. Hey, shake a book, beat a pillow.

Je hoorde vier keer Faust en vier keer gloednieuw werk van Faust. Dit nummer was van Zappi Diermaier, Guga Roos, getiteld. Daarvoor hoorde u Jean-Hervé Perron met Diabolus in Musica, beter, uit de Moi, release van Faust, curated by Jean-Hervé Perron. Daarvoor Ungebunden, zo heet de release, gecureerd door Hans-Joachim Immler. En het nummer dat u hoorde heet Zerfallen, deel 2. En de reeks van vier, want de overlevende leden zijn met vier van Faust, is die van Gunther Wüsthof. Vliegen lernen, zo heet de release. En het nummer was Hörst du die Schritte. Vier keer Faust, dus tijd voor Muster, de band rond Shettle Muster, ook wel gekend van onder andere Nox 8. Nieuwe LP heet Bolt. U hoort zo dadelijk de track Bearings. En Muster speelt op 27 september een concert in Mechelen in kunstcentrum Nona. En dat is een dubbelbil met Sine Emeluts Amuba. Sine Emeluts ook de gast met The X Brass Unbound op 4 november in AB, double bill met trio van Dave Rempis, Jason Adagevits en Chris Corsano. Op 4 november dus in AB. En op 5 november speelt het trio van Rempis, Adagevits en Corsano in Droppenhaus. En dat is een double bill met Christina Carter en Jeffrey Alexander. 5 november is dat. Dit is Muster en Bearings.

Luster ging het naar Eddie Henderson. En ondertussen hoort u Chicago Underground Duo. The Gathering. Trek uit hun recentste release Hypercliff, binnenkort live mee te maken op 25 oktober in De Singer. Chicago Underground Duo.

Chicago Underground Duo met The Gathering op 25 oktober te gast in De Singer. Zoals beloofd, Elian Radic met Oezeral, een nummer uit de ondertussen ook als vinylbox verkrijgbare Feedback Works, gemaakt tussen 1969 en 1970. Elian Radic, tot volgende week.

0: Goedenavond, dit is het programma Smegma op Radio Centraal.
1: We beginnen ons programma vanavond met een nieuw gereleasede track van Muslim Gauze. Muslim Gauze nam een bijzondere positie in de muziekwereld in. Was een krachtige, productieve vernieuwer die albums uitbracht die afwisselend prachtig en rauw waren, vol ambient elektronica, polyritmische drums en allerlei stemmen en geluidseffecten. Zijn opnames leverden hem een toegewijde aanhang op in underground, experimentele en vooral industriële muziekkringen over de hele wereld. Hij was ontzettend productief, maar heeft maar een paar keer live opgetreden. Ik had het voorrecht het één keer te hebben mogen meemaken en hem achteraf heel even kort te kunnen spreken. Het was in Plauen, de vroegere DDR. Hij was wat schuw, maar toch uiterst vriendelijk. Requiescat in pace, Bryn Jones, dat was zijn echte naam. Na zijn vroegtijdig overlijden is er enorm veel materiaal uitgebracht uit zijn privéopnamearchief, onder andere op staalplaat, het staalplaatlabel. Nu ook weer één, titelloos, tenzij je No Title als een titel beschouwt. Er staat ook AR80 bij, dat lijkt dan weer een catalognummer. Alleszins dus voor de verzamelaars en die zijn met veel. U hoort No Title, track 2.

Muslim Gauze. Wat ik me ook nog van het optreden herinner is dat het waren een soort jam-sessies dat hij hield. In de namiddag ging hij in de stad waar hij moest optreden muzikanten ronselen. En die moesten dan 's avonds komen spelen. Ze kenden elkaar dikwijls nog niet eens. En hij speelde alleen maar bongo's. Maar wel interessant. Verder, drie ontdekkingsreizigers uit de Tsjechisch-Slovaakse experimentele muziekscène, die zich ingraven in het bos, diep in het bos, op zoek naar bedwelmende drones. En misschien wel een nieuwe ervaring van de tijd zelf. Szymanski, Valko, Podrajski gaan verder waar een groep zoals Spaceman 3 ophield. Het trio muzikanten deelt blijkbaar Pete Kimber en Jason Pierce's leidende principe van het nemen van drugs om muziek te maken om drugs mee te nemen. De psychedelia van de groep werd geërfd van de freewheeling jaren 60, een decennium waarin de westerse muziek, van rock tot minimalisme, werd doordringd met de meditatieve transcendentie van aanhoudende tonen. Maar de belangrijkste vraag is onbeantwoord. Welke drugs te nemen om dronemuziek te maken om drugs te nemen? De titel van het album kan enkele aanwijzingen bieden. Het heet namelijk K-Drone, waarin K waarschijnlijk staat voor ketamine. Geboren uit spontane vrije improvisatiesessies is K-Drone de gezamenlijke reis van drie psychonauten. Experimentele gitarist Jakub Szymanski, hurdy-gurdy-speler Mikael Valko en componist Jan Podrajski, die hier een breed scala aan blaasinstrumenten bespeelt, waaronder mondharmonica's en basrecorder. De vijf nummers van het album, die elk ongeveer 5 tot 7 minuten inklokken, leggen de zalige onmiddellijkheid vast van het samenspelen en de kracht van akoestische instrumenten. De kern van deze opnames is de uitwisseling tussen Valko's aardse zotdraaiende drones en Szymanski's minimalistische melodieën op lapsteelgitaar, terwijl speelse fluiten er organisch omheen draaien. K-Drone is een album overspoeld met vreemde psychoakoestische effecten. Het is muziek die dissociatief en hallucinant is. Op momenten kan het zelfs paranoïde overkomen. Maar als geheel presenteert het een diep menselijke, gemeenschappelijke ervaring. Szymanski, Valko, Podrajski streven niet naar middeleeuwse zwaarte, hoewel de hurdy-gurdy een centrale rol heeft in hun geluid. Het zijn minimalisten die deelnemen aan de liquiditeit en de speelsheid van experimentele elektronische producenten. Elian Radige, de naam en hommage aan dronepionier Elian Radige, is een van de beste voorbeelden van deze speelzaad. Dankzij de serpentijnse melodieën van de fluiten. We zullen dat dragen als een derde nummer. K-Drone is een tijdvervormende luisterbeurt. Misschien is de muziek, met al zijn koppige psychoakoestiek, uiteindelijk zelfs nog veruit het beste medicijn. Voor mij althans wel. Szymanski, Valko, Podrajski, K-Drone en daaruit Speed Drone, Slush en Alien Radige.

Bonded Pairs is een prachtig samenwerkingsalbum van het perfect op elkaar afgestemde duo Adam Parkinson en Jordan Cohen, beter bekend als Dane Law en Chance. Beiden hebben een uitgebreid solo-oeuvre. Adam combineert diepgaande programmeervaardigheden op onder andere Max MSP met behendig gitaarspel en productie-expertise. Jordan is een zeer getalenteerde drummer en producer. Juist zoals hun vorige samenwerkingen is deze Bonded Pairs opnieuw een meesterwerk in menselijke performance en digitale geluidsmanipulatie. Hypnotische percussiestructuren en altijd maar veranderende texturen vormen de kern van het album, gerealiseerd door een scala aan akoestische instrumenten en speciaal ontwikkelde softwarebewerkingen. De creatieve verbeeldingskracht die hier te zien is, is serieus bewonderenswaardig. Hun tactiele instrumentale vaardigheden leveren ongelooflijk bronmateriaal op. En hun meesterschap in computergestuurde transformaties stelt de twee in staat deze complexe collages vorm te geven. Dit album tart eigenlijk elke klassificatie en is van enorme omvang en inventiviteit. Volgens de muzikanten zelf gebruiken ze als materialen de gitaar, drums, cello, saxofoon, trompet, balafon en zang, maar dan digitaal getransformeerd om het onbeschrijfelijke te ontsluiten. Gitaar en drums staan centraal, melodisch en metrisch, gesampeld, herschikt en samengevoegd tot verschuivende ritmische patronen die in en uit focus bewegen. Die worden dan aangevuld door de textuurrijke schoonheid van de andere instrumenten die de stukken harmonische diepte geven en de arrangementen een ware muzikale volwassenheid schenken. Ingewikkelde polyritmes, emotionele diversiteit, verbluffende soundscapes. Dit album is als geheel een unieke interpretatie van subtiele details. Begin deze maand verschenen op het Engelse Quiet Details label. Dane Law and Chance. Bonded Pairs. 4 tracks.

Within Law and Chance. De legendarische pedal steel gitarist BJ Cole en de Crystal Bachet-speler Second Son bundelen hun krachten voor een unieke samenwerking. Hoewel Cole bij velen vooral bekend is van zijn rol op Elton John's Tiny Dancer, heeft hij meer dan 5 decennia lang de pedal steel opnieuw gedefinieerd, zo mogen we het stellen, door samen te werken met artiesten als Brian Eno, David Sylvian, Björk, John Cale, R.E.M., The Orb, enzovoort. Het album There Is Wonder Here, dat ontstond tijdens een lange afstandsuitwisseling en vervolgens uitmondde in improvisatie in de studio, wordt beschouwd als de eerste opname die volledig gewijd is aan de wisselwerking tussen de pedal steel en de Crystal Bachet. Crystal Bachet zijnde een buitengewoon akoestisch instrument dat bespeeld wordt door chromatisch gestemde glazen staafjes met natte vingertoppen over elkaar te wrijven. We konden het uitgebreid beluisteren en zelfs even zelf aanraken op een van de voorbije edities van het Summer Bummer Festival hier in Antwerpen. Met naast aan de Sound in Motion organisatie, toen beste dank aan Bachet-virtuoos Michel Deneuve. Het resultaat is hier op dit album een diepgaande dialoog die zich beweegt tussen ambient muziek, minimalisme, improvisatie en hedendaagse compositie, terwijl het tegelijkertijd opmerkelijk liedgericht blijft. Het verkent het raakvlak tussen Cole's vloeiende, expressieve pedalstiel en de betoverende resonantie van die Crystal Bachet. Mooie titel ook, There Is Wonder Here. En There Is Wonder Here is minder een ontmoeting tussen twee muzikanten dan twee compleet verschillende sonische werelden, wat resulteert in een album dat de moeite waard is om aandachtig en nieuwsgierig naar te luisteren. Uitgebracht op 18 september, dus dat is nu toch wel 3 dagen geleden, op Geology Records, een label uit Wisconsin, met een wisselende focus dat cassettes in kleine oplages uitbrengt. Maar deze is te koop op cassette, en op vinyl, en op cd, en digitale download. BJ Cole en Second Son, There Is Wonder Here. We draaien 6 tracks eruit.

En dan is er nog zenderkenningen. Zenderkenningen is naar verluid. Ik geef een stevige knipoog. De allereerste samenwerking tussen de Hamburgse geluidskunstveteranen Asmus Tietgens en Felix Kubin, wier vriendschap begin jaren 90 begon. Er is een nieuw dubbelalbum dus, dat heet Zenderkenningen. En het verzamelt 25 originele zenderkenningen en hun artistieke vervorming en verdere bewerking. Lange golf, middengolf, korte golf, ultrakorte golf, al lang verdwenen radiogolven in vergeten ether, waar verloren zielen ronddwalen op zoek naar muziek die tot nu toe niet bestond en in wezen ook niet kan bestaan. Ze zoeken niet naar kosmische harmonie, dat is al lang achterhaald, maar verlangen naar geluiden voorbij de sferen. Felix Kubin en Asmus Tietgens, hoekstenen van de geluidskunst, zijn verenigd in de decennialange strijd voor muziek van de toekomst. En met dit album hebben ze geprobeerd die verloren zielen te helpen. Waarom gaat het? Waarover gaat het? Als achtergrond? Om radiostations akoestisch herkenbaar te maken, hebben die een zogenaamde station ID nodig. ID-identificatie. En dit hoorbare signaal is synoniem aan een zichtbaar logo. Zowel logo als station ID creëren een identiteit. Het Duitse woord voor station ID is Zenderkennung. Vandaar. Voor het album componeerde Felix Kubin een reeks unieke zenderkenningen, elk ongeveer 5 seconden lang, in opdracht van verschillende radiostations die een station ID nodig hadden of hun bestaande akoestische branding wilden vernieuwen. De meeste van deze miniatuurcomposities zijn tonaal, maar sommige neigen naar een atonale of ruisachtige klank. Kubin en Asmus Tietgens bespraken herhaaldelijk de mogelijkheid om stukken te creëren uit deze ultra-gecomprimeerde en korte zenderkenningen. En dit werd voor het album gerealiseerd door de regel toe te passen dat Kubins originele muzikale materiaal herkenbaar moest blijven, terwijl tegelijkertijd elke vorm van manipulatie, van modificatie, van uitrekking, van verkorting of uitbreiding werd gebruikt bij de ontwikkeling van de nieuwe stukken. Eén grote beperking: de nieuwe stukken mochten niet langer dan 3 minuten duren. Uit deze nieuwe werken kozen Kubin en Tietgens een selectie die nu te horen is op hun album Zenderkenningen, een dubbelalbum uitgebracht op 3 september jongstleden, op het Auf Abwegen-label. Waaruit ook wij nu een selectie presenteren voor u, zijnde quasi de volledige tweede cd. Het is onze prachtig hypnotiserende pièce de résistance voor vanavond, if I may say so. En merk de immer tegenwoordige donkere humor in hun sterk werk. Tot volgende week.

0: We gaan iets minder doen dan vorige keer, want vorige keer was het echt druk.
1: Het zal vandaag toch nog redelijk druk zijn. Ja. Met een mooie...
0: We gaan eerst met Fei Lau praten over anti-Aziatisch racisme, want we hadden natuurlijk heel de Ching Chong Chang huis moeten doorgaan van Fabio. Daar gaan we toch even op doorgaan.
1: We gaan daar een Ying De zwarte thee bij drinken.
0: Geweldig, dat brengt ons inderdaad bij de belangrijkste vraag van de dag. Dat klinkt al heel goed. Wat moet ik daarover weten, over die thee?
1: Ik was me net aan het afvragen, hoe kan ik dat voor de luisteraar, de Vlaamse luisteraar, iets behapbaarder of voorstelbaarder maken? Ying thee is dan een soort, een variëteit, zwarte thee. En dan zou je dat denk ik kunnen vergelijken met de druivensoorten bij de wijn.
0: Oké.
1: Noem er eens een paar.
0: Hoe noemt dat? Grenache? Je hebt natuurlijk Sauvignon en de classics. En,
1: Pinot Noir.
0: Pinot Noir. Wacht, er staat hier iets.
1: Zijn er over de 500, hè?
0: Ah ja, ja, die had ik nooit allemaal kunnen opnoemen natuurlijk. Ja.
1: En zo is dat met thee ook. En dan heb je ook nog de specifieke...
0: Ik heb de indruk dat de waterkoker wel heel dicht bij de...
1: Plantage. Ja, dat geeft een zeker cachet aan de uitzending.
0: Oké, okay, voilà. En welke druif dan meer specifiek?
1: Ja, het is Ying De.
0: Ying De. Right.
1: En voor straks heb ik nog een hele foute thee. Ik heb de indruk dat het pint.
0: Voilà. En dan zit de studio de door. Deur, even tot ons gebied. Aha, het is een klein rood doosje. U kan het niet zien, maar ik kan het wel zien met gouden bedrukking.
1: Snowy Mitcha. Cha is thee. Snowy, want hij komt van de hoogvlakte. Van... Zeg het maar.
0: China.
1: Inderdaad, goed gezegd, Anthony. Voilà. Heel correct, uit Tibet.
0: Voilà.
1: China.
0: Voilà.
1: En dat is
0: ik wist
1: van
0: het
1: de
0: wel.
1: Eerste plantage die daar is aangelegd door de Chinezen. Dus dat is zeer...
0: Maar daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik heel blij mee.
1: Het is samen met... over... Het is zeer goede thee wel, maar het is een... Een geopolitiek kantje aan.
0: Ik vind het geweldig. Ik ben er super blij mee. Ja, we staan er heel goed voor. Ja, dat is voor straks. We hebben dan ook meneer Rifian, dat terugkomt over de Rif natuurlijk. Hij was heel blij dat hij mocht terugkomen. Hij zei dat Rabat er heel slecht gezien over ging zijn. Ik kan alleen maar blij voor zijn. En dan komt natuurlijk Ahmed Aldera komt terug. Hilde Mons komen ook terug, want ze zijn allemaal nog altijd aan het wachten op Revo. En natuurlijk komen ook de vogeltjes terug, maar dat is voor ze weten het niet allemaal nogal snel. We zijn er zo meteen.

0: Voilà, en als alles goed gaat, dan hebben we onze eerste gasten aan de lijn. Maar Jasper wil eerst nog iets zeggen. Zeg maar, Jasper.
1: Jasper heeft zich vergist. Maar de neus heeft hem terecht gewezen. Dus het is een dansong. D-A-N-C-O-N-G.
0: Voilà, dat is de eerste T van vandaag.
1: Dus geen zwarte, gewoon dansong. Dat is een soort oolong. En dan binnen die oolong een aparte categorie. Dansong.
0: Voilà, dat is de eerste T voor vandaag. Voilà, bij deze. En dan komen we, als alles goed gaat, is onze gasten nu aan de lijn. Dag Fee.
2: Hallo.
0: Voilà. Ja, sorry voor deze kleine onderbreking, maar het programma is net begonnen. Dan wordt de eerste thee uitgeschonken en er was er een fout gemaakt. Die moest natuurlijk rechtgezet worden. Hè. Bon, er zijn ergere dingen. Namelijk, zo moesten wij de laatste weken door de huizen. Ik werd persoonlijk teruggecatapulteerd naar de jaren 80 of 90. Waarbij we gewoon een racistisch liedje dat je eerder van de Strangers had verwacht, dat dat terug totaal genormaliseerd is. En zo kwamen we eigenlijk toch bij u terecht. We wouden er toch even over op ingaan. Maar misschien eerst, stel u zelf even voor, misschien.
2: Ja, mijn naam is Fee Lau. Ik ben Chinees, Indonesische, Belgische. Ik ben geboren in België. Mijn vader is afkomstig uit Indonesië, maar heeft Chinese roots. De hele familie is eigenlijk Chinees, maar al begin van de jaren 1900 eigenlijk naar Indonesië gemigreerd. Ik werk in de NGO-sector. Ik ben redacteur en daarnaast ben ik ook bezig met dingen die ik belangrijk vind, waaronder... Ja, het bestrijden van discriminatie en racisme, als ik het zo groot mag zeggen, maar in het bijzonder dus anti-Aziatisch racisme. Dus ja, daar leen ik dan mijn pen aan en eventueel doe ik ook mee aan panelgesprekken en zo van die zaak. Omdat ik daar meer bewustmaking wil rond helpen creëren.
0: Ja, inderdaad. En dat is belangrijk werk, zo is nog maar eens gebleken. Want we hebben natuurlijk dat incident met Fabio gezien, we gaan er niet meer op ingaan. Ik denk dat iedereen het wel heeft meegekregen. Maar het is vooral deel van een veel groter probleem en daar willen we het met u wel over hebben.
2: Ja, heel graag. Het is inderdaad, ja, we hebben heel veel gezien de afgelopen twee weken. Is er gigantisch veel in de media gekomen, telkens hetzelfde zinnetje dat teruggekeerd is. En helaas, ja, ook een beetje door de aard van de media, denk ik, is de discussie tot nu toe vrij oppervlakkig gebleven. Ik ben gekwetst versus, maar je moet niet gekwetst zijn, wel eens niet het verhaal. En ik vind het toch wel belangrijk dat daar een aantal dingen worden uitgeklaard. Namelijk, ja, uiteraard gaat het over kwetsen. En uiteraard gaat het over, in heel veel gevallen, heel veel mensen, een jeugdtrauma of zelfs een familietrauma dat terug geraakt wordt. En daarin vind ik dat het belangrijk is om alvast hier te onderstrepen dat het trauma er al is. Hè? Dus iedereen van de Aziatische gemeenschap of van andere etnische minderheden in dit land zitten eigenlijk al met een transgenerationeel of een huidig trauma gelieerd aan hun afkomst, aan migratie, aan hoe dat ze behandeld geweest zijn doorheen de geschiedenis en de recente geschiedenis dan ook. En zo'n zaken, dat is meer dan enkel zo een onnozel zinnetje zeggen of een onnozel gebaar doen naar iemand. Dat triggert heel veel andere dingen. En dat is moeilijk om dat uit te leggen, genuanceerd, als je in een talkshow zit. En bijzonder als je in die talkshow zit en er zitten drie andere witte mannen te zeggen dat racisme, dat eigenlijk een beetje een kwestie van gevoeligheden is. Dus daarmee dat ik wel belangrijk vind om daar dieper op in te gaan.
0: Ja, want zoals gezegd, alsof dat racisme aan zich nog niet erg genoeg is, en misschien moeten we daar toch eens even over ingaan. Ja. Hè? Het houdt eigenlijk in dat je eigenlijk een beetje gedehumaniseerd wordt, geïndividualiseerd en afgeschermd als een soort van ander type mens, waarbij dat je dan in groep wordt veroordeeld. Maar buiten dat komt dan nog eens natuurlijk heel die historische achtergrond bovenop. Dat is eigenlijk wat je wilt zeggen, toch?
2: Ja, klopt. Het is eigenlijk dubbel. Hè. Het racisme is enerzijds heel individueel, want het is meestal ervaar je het als persoon alleen. Hè. In mijn geval ook. De racistische ervaringen die ik meegemaakt heb, zijn zelden als ik in gezelschap ben. Het is eerder als je alleen bent. Dus dat voelt het heel individueel. Als je er dan over vertelt, lijkt het ook anekdotisch. Maar het kadert dus inderdaad al binnen een veel breder geheel. En ook het dehumaniserende is dat iedereen die er in dit geval Chinees of Aziatisch uitziet, wordt op dezelfde manier benaderd. Er zijn dezelfde verwachtingen aangekoppeld, dezelfde stereotypen blijven terugkeren. En dat gaat heel breed. Hè. We zien dat in de representatie op televisie, in boeken, in films. Dat blijft terugkeren. En dat maakt dus eigenlijk dat het geen incident is. En we zien het dus wel degelijk dat er een structureel element is. Namelijk omdat het net in die herhaling zit van het blijven terugkeren bij zoveel verschillende mensen van dezelfde gemeenschap. En dat echt wel een probleem is die dieper ligt.
0: Ja, een structureel probleem, zoals we zeggen. Hè. Dat historisch aspect, hoe hard speelt dat nog mee? Dat is iets ook waar we natuurlijk regelmatig aan bod... Ja, zeg gerust.
2: Ja, zeker. Het historische, en dat lijkt in een ver verleden. Hè, als we bijvoorbeeld zeggen tegen mensen van... eind jaren 1800, begin de jaren 1900, waren er bijvoorbeeld in de VS wetten en bepalingen, actes, die Chinezen en Japanners... maatschappelijk uitsloten. Er was de Chinese Exclusion Act bijvoorbeeld. Dat heeft geduurd tot halverwege de vorige eeuw, ik denk ergens 1960 ongeveer, waarbij dat dus mensen van de Chinese en de Japanse gemeenschap in de VS zich niet konden nationaliseren. Dat was bij wet bepaald, dat was een acte. Hier spreek je dus echt wel van maatschappelijke uitsluiting en het creëren van tweederangsburgers, immigratiestop. Zo van die zaken, of geen landbouwgrond mogen hebben. Dat was dan bijvoorbeeld in Californië het geval. Dus dat lijkt van, oh ja, dat is van de vorige eeuw, zeker als je het zo zegt. Maar dat is iets wat eigenlijk altijd zo net onder de oppervlakte aanwezig is gebleven. En als we dan een klein beetje verder gaan naar de recente geschiedenis, 2020, Wuhan-virus, ik wil het zelfs zo niet noemen, maar dus de coronapandemie, werd dat onmiddellijk ook weer genationaliseerd. Dat was het Chinese virus, het Wuhan-virus. Dankzij president Trump werd het ook kung flu. Hè. En dan zag je dat wat dat daarnet onder de oppervlakte eigenlijk al altijd gezeten heeft, ook hier bij ons, hè, want allee, er zijn ook voorbeelden van in Nederland en Rotterdam van bepaalde bepalingen tegen de Chinese gemeenschap, met deportaties zelfs tot gevolg. Dan zie je dat het niet meer zo onder de oppervlakte zit. En dat je eigenlijk niet zo daar moet krabben om dat sentiment, dat racisme, die discriminatie, terug naar de oppervlakte te brengen. Want vanaf 2020, en dankzij zo dat categoriseren van het is een Chinese virus, het is een, ja, en die mensen die er zo uitzien, die hebben dat veroorzaakt. En het is door hun levensstijl, het is door hoe dat ze zijn. En al die stereotypen werden er weer bijgenomen. Dan zie je dat dat weer onmiddellijk een opflakkering van haat, van aanvallen, van agressie, verbaal en fysiek, teweeg heeft gebracht. Met zelfs gewonden en doden tot gevolg. Dus daarmee willen we zeggen van, dat lijkt allemaal niet, dat lijkt allemaal onschuldig, maar dat is het helemaal niet. Want als het momentum er is, in een sociaal, politiek, geopolitiek klimaat, als het momentum er is, worden net al die dingen weer aangegrepen om als wapen te gebruiken tegen een hele grote gemeenschap.
0: Ja, woorden komen voor daden natuurlijk. Misschien komen we er straks nog op, maar ik wil even iets anders aanhalen. Misschien, ik zie ook nog een andere dynamiek dat ik herken dat we na 9-11 hebben gezien tegen de moslims. Mm-hmm. En krijgen we nu eigenlijk onder druk van... mensen als Theo Franke krijgen we toch een soort van framing tegen China en een polarisering. En zie ik zich dat herhalen eigenlijk ook.
2: Ja, inderdaad. Het was ook interessant dat tijdens de passage van Evelyn Chen op de afspraak zat Rudy Franks erbij. Iemand die toch ook wel een beetje een breder beeld heeft op de wereld. En hij zei, wat je hier aankaart, dat Aziatisch racisme, we moeten daar echt wel aandacht aan geven, want gezien de economische en geopolitieke verschuivingen tegenwoordig, China, India zijn al grote machten met alle gevolgen van dien, gaat die houding waarschijnlijk niet verbeteren. We zien dat de VS en het Westen, Europa, zich momenteel niet echt goed een houding weten te geven. China zit in een race die ze momenteel met voorsprong aan het winnen zijn op vlak van AI en digitalisering en zoveel andere inventieve dingen. De economische verschuiving, je ziet, daar wordt zich tegen geweerd en op een bepaalde manier gebeurt dat dan door dat land en bij uitbreiding een hele bevolking weer in een slecht daglicht te proberen plaatsen. Waarbij dat meestal zaken zijn zoals wantrouwen, spionage, ja, noem maar op. Dat is ook hetgene dat wij zien in de media. Als je dat een beetje volgt, als er een artikel verschijnt over China, dan is het negatief. Dan is het iets dat de argwaan opwekt. Dan gaat het over slecht gemaakt, made in China, fake, spionage, niet te vertrouwen. Altijd is dat is het frame die altijd gebruikt wordt. Dat is de single story die tot nu toe zo moeilijk te doorbreken is. En als je dan ziet dat mensen bijvoorbeeld van organisaties zoals Untold Asian Stories proberen dat te doorbreken, net door die andere verhalen te vertellen en te zeggen van, maar wij zijn geen monolithmaatschappij, wij zijn geen homogene massa die je allemaal zo kunt wegzetten. Het is belangrijk dat mensen voor mensen gezien worden en niet als een cliché.
0: Ja, wat we ook zien als het gaat over homofobie of zo, is dat we zien dat als de rechtse partijen de verkiezingen winnen en dat die nogal straffe uitspraken doen, dat dat zich vertaalt ook in de straat in meer homofoob geweld. Is dat hetzelfde met racisme?
2: Ja, zeker. Ik denk, ik kan er nu niet exacte datum op plakken. Ik zal zeggen 2018, maar ik kan mij vergissen. Was er bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland de schietpartij bij Christchurch. Dat was een lone shooter, hè, zo leek het. Dat was iemand die die plek binnengestapt was, die daar het vuur geopend heeft. Ik weet niet hoeveel mensen gedood heeft. En er zijn dan ook onderzoeken naar geweest van, ja, maar hoe is die mens daartoe gekomen? En dat blijkt dus ook uit studies al gebleken dat wat er online bestaat, wat dat daar toegelaten wordt, die haat en dat groepsgevoel en die echokamers die daar gecreëerd worden, dat dat effectief ook wel naar het echte leven doordruppelt, omdat mensen zich gesteund voelen, gezien, in hun visie wat dat die ook mogen zijn, en daarop naar handelen met de gedachte van, maar ik word gesteund door zoveel. Dus ik vind dat ook een enorme, enorme rol en verantwoordelijkheid van de media, van nieuwsplatformen, maar op, om daar absoluut veel beter op in te zetten. Zelfs in de comment-secties, hè, dat lijkt allemaal van, iedereen zit zich maar te ventileren. Maar dat sentiment wordt daar wel gevoed en met alle gevolgen van dien. Dus het ene staat absoluut niet los van het andere.
0: Nee,
2: ik ga niet beweren dat dat meteen tot de mass shooting gaat leiden, niet. Maar ik wil maar zeggen, er is wel degelijk een verband.
0: Voilà. Ik wil u misschien toch ook nog iets anders voorleggen. Onze ex-burgemeester en ondertussen premier is ook een beetje bekend om zijn uitspraak. Racisme is toch allemaal relatief, want ik heb nog geen één Aziatische migrant horen klagen dat hem gediscrimineerd wordt. Hoe staat u daar tegenover?
2: dat is inderdaad ook, we hebben er al verschillende keren onderling ook over gepraat. Er is iets van aan, hè. Het racisme is er wel degelijk. Ik denk dat ondertussen ook al gedocumenteerd is, dat racisme is er wel degelijk. Dat er misschien minder aandacht aan besteed werd, heeft ook te maken met het feit dat de Aziaten worden heel vaak beschouwd als de stille modelminoriteit. Dat is ook niet helemaal onwaar. Er is een heel lange periode geweest dat er weinig, ook vanuit de Aziatische gemeenschap, werd gesproken over de manier waarop dat we behandeld werden, de verwachtingen, de stereotypen, al die dingen. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Het racisme is er wel altijd tegen geweest. Het is misschien iets recenter dat er effectief ook over gesproken wordt vanuit onszelf en ook met de andere mensen sociologische blik hebben dan. Dus ik sta daar tegenover als zijnde van maar net daarom dat er nu wel eens niet geluisterd worden naar de verhalen die vertaald worden en erkennen dat dat effectief ook wel een maatschappelijk probleem is die inherent aanwezig is. Iemand zeggen van je bent een betere minoriteit dan een andere etnische minoriteit is ook niet onschuldig. Want dat zorgt voor een heel goede verdeel- en heerstactiek trouwens, dat de ene etnische groep beschouwd wordt als de goede en de ander als de minder goede, zoals The Best Immigrant of serie. Voilà,
0: brengt ons natuurlijk bij een ander probleem. Als we dan weten dat het structureel is, een andere vraag die bij ons geregeld stellen is, is het dan niet inherent aan het kapitalisme?
2: Ik zou me daar nog een beetje beter moeten in verdiepen, maar ik heb in de tijd ook nog eens een artikel geschreven over appropriation, cultural, de culturele toe-eigening van verschillende dingen. En waar dat vandaan komt. En dan kun je eigenlijk ook al teruggaan naar heel, heel, heel lang geleden. Hè. Je kunt teruggaan naar de kolonisatieperiode. Je kunt teruggaan naar de tussen aanhalingstekens ontdekkingsreizigers. Zoals de VOC die naar Indonesië en andere Aziatische landen is gegaan. En dat heeft zijn wortels daar allemaal. Dat is allemaal inderdaad verschillende dingen. Van kruiden tot gebruiken, zoals yoga of schoonheidsrituelen. Momenteel hotter than ever. Want je ziet, er is een enorme I'm in my Chinese era vibe die er overal is. Korea is heel hot. En je ziet, daarin zit wel alles van het oosten, van Azië, wordt als een soort van commercialiseringsproject gezien. Iets dat ons kan dienen. Wordt heel vaak ook uit de culturele en traditionele contexten gerukt. Van of dat nu gaat over voedsel en theeceremonie tot schoonheidstechnieken. Dat zit allemaal geworteld in zeer oude tradities, maar dat wordt door Europa, door het Westen, genomen. Een beetje zoals cherrypicking van dit kan ons dienen, dit kunnen we commercialiseren, ja. Dit wordt populair. En dat wordt dan meegenomen. Dus momenteel vind ik het een enorme strijdstand tussen enerzijds zien hoe dat alles van Azië zo populair geworden is, van de keuken tot in de badkamer. En tegelijkertijd dat dat racisme daar zo sterk aanwezig is, dat China door de band genomen wekelijks kop van jut is. En daarin zit een hele grote kloof van zeer weinig support van mensen die enerzijds dingen nemen uit de cultuur die niet van hen is, maar anderzijds er ook niet staan als diezelfde cultuur onder vuur genomen wordt. En dat vind ik een zeer koloniaal en kapitalistische houding. Dat is nemen wat dat u dient, zonder eigenlijk te zorgen voor van waar het komt.
0: Ja, en bij dat mijn oog ook een link is met het kapitalisme, hè? De commodificering van alles. Hè? Als het verkoopt, dan is het allemaal welkom, maar er stopt het dan natuurlijk ook wel.
2: Absoluut, absoluut. De hele houding tegenover Chinese gemeenschap is kapitalistisch. Want ze zijn ofwel de goedkope, hardwerkende migrant, hè? Vandaar ook de uitspraak de Chinese vrijwilliger. Dat komt daar vandaan. Dat zijn de mensen die ze vroeger voor weinig tot geen geld konden inzetten. Dat komt ook alleen van de verdere geschiedenis in Azië zelf, hè, waarbij dat mensen dan eigenlijk, zou zeggen, als kanonnenvlees werden gebruikt in het leger. Maar die strijdstand alweer is van, oké, aan de ene kant, dat zijn de Chinezen, de Aziaten, dat zijn harde werkers, die zijn stil, je kunt daarop rekenen, die zijn slim, zo van die zaken, versus dan, ja, wanneer het er niet meer uitkomt, dan kun je erop bashen. Dus ja, dat is opportunistisch, eigen aan het kapitalisme natuurlijk.
0: Ja, misschien afsluitend, wat hoopt u of wat denkt u dat het snelst zou moeten veranderen, wat het meest dringende is?
2: Verschillende dingen. Ik ben nog altijd een zeer grote voorstander van veel betere correcte representatie. Dat hebben we nu ook bijvoorbeeld gezien tijdens de gesprekken over het Fabio-incident. Is dat we ook wel zeggen van oké, er zit iemand aan tafel van kleur van de gemeenschap, maar voor de rest niemand. Maakt voor een moeilijk gesprek ook wel, want ja, je moet eigenlijk als persoon van kleur of Aziatisch persoon gaan zitten uitleggen wat dat racisme is, zonder dat er iemand bij zit die weet van, ah ja, inderdaad. Ik denk dat dat een probleem is die weer op veel redactievloeren en in media voordoet, is dat ja, oké, de representatie op het scherm, maar ook achter het scherm is nog niet voldoende. Dat zorgt ervoor dat dat moeilijke gesprekken blijven. Als er één iemand is die zegt van, oh ja, hè, dit kunnen we eigenlijk niet zeggen, niet doen, de bewustmaking daar rond. Ik denk dat zo'n dingen wel belangrijk zijn, omdat het dan er zal voor zorgen dat zinnetjes, zoals het zinnetje dat Fabio gebruikt in zijn liedjes, dat er meer een reflex zou komen van, oei, maar hier moeten we misschien een keer even over nadenken. Dat zal niet gebeuren, zolang dat de minderheden echt in de minderheid gehouden worden, ook op zulke platformen. Dus dat vind ik alvast een hele belangrijke. En ook blijven aangaan van gesprekken. Dat was ook de bedoeling eigenlijk nu bij dit incident. Was van, wij willen hier toch een keer dat uitleggen van waar dat komt, zodanig dat er wederzijds begrip is. Het belang van het menselijke verhaal is onschatbaar. Want anders blijf je maar denken in zuilen en in thema's. En in, dus
0: Iets waar we ons 100% bij aansluiten, een beetje ook waarom we deze programma doen. Ja. We zijn allemaal mensen en we kunnen best zien wat dat ons verbindt natuurlijk. Ik wil u heel erg bedanken om tijd voor ons te maken en ik zou u graag willen uitnodigen om later, als u tijd hebt, toch eens langs te komen bij ons in de studio, als u dat past.
2: Met heel veel plezier.
0: Voilà, dan wens ik u een prettig weekend nog. Fijne dag, hè?
2: Ja, dankjewel, hoor.
0: Dag.
2: Dag.

0: Voilà, voilà. U hoorde Feilau. Ja. Toch wel een hele goede bijdrage, vond ik zelf.
1: En we hadden nog een toevoeging bij de thee.
0: Ja, voilà.
1: En zo rekken we die uitleg maar. Het is dus oolong. Het is dansong. En het is dan nog specifieker de ya shi xiang. Dat zegt natuurlijk niets. En zelfs voor zij die Chinees begrijpen, heb ik dat compleet fout uitgesproken. Maar vertaald is dat de duck shit oolong. Dat behoeft geen vertaling. Het zou... Er zijn veel mythes over de naam duck shit oolong. Het zou een boer zijn, een theeboer, die niet... Die wilde voorkomen dat zijn buren de thee kwamen stelen. En er dus een onwelvoeglijke en welriekende naam aan heeft gegeven... zodat de buren ervan zouden afzien. Het zou de kleur van de grond zijn in de regio alwaar die thee wordt verbouwd. En de uitleg die ik heb gekregen is dat het de kleur van de thee zelf zou zijn die...
0: Dat zie ik hier al. Dus.
1: Ik weet niet van buiten hoe de stront eruit ziet.
0: Ja. Maar ik ben opgegroeid aan een klein park, Schipbisschoppenhofpark in Deurne-Noord, waar daar heel veel eenden zaten, echt te veel, dus ik heb wel heel veel eendenkak gezien en dat zag er niet zo uit.
1: Nee, maar het is naar het schijnt een gigantisch populaire thee en alleen maar omwille van de naam. Hij is ook lekker natuurlijk.
0: Ik vind hem lekker.
1: Hij komt ook goed aan, astringency is dat. De gevoel op je tong dan.
0: Ja, zo aan de zijkanten zo'n beetje.
1: Exact, ja. Heel goed, Anthony.
0: Ik het, nee, maar ik vind het goed. Ik word er toch beter in.
1: Ja, en wakkerder word je er ook van.
0: Voilà, vind ik heel blauw. Dus.
1: Heb jij iets opgezet of zet ik iets op?
0: Zeg, jij beide kan. Ik kan gerust iets opzetten.
1: Misschien moeten we...
0: Hoe was
1: dat? Dat klinkt gewoon.

Als ik hier al een hip had gepakt, ik had een iets tragere opbouw voorzien vandaag. Ik had een eentje van moslimkaas ook klaar, een hea-mix, maar dat is misschien voor straks dan. Maar bon, het gaat hier snel vandaag. Ik had in deze nog van de KLF, ik had toch zo nog even, de KLF is altijd welkom. Ja, dat is een kleine stijlbreuk. Maar ze gaat dat ook nog.

0: Voilà, voilà. Zoals u weet berichten wij ondertussen bijna 3 jaar elke uitzending over Gaza. De genocide gaat nog steeds door, dus we gaan er vandaag ook op verder natuurlijk. Onze gasten waren eerder al bij ons. Welkom terug, Ahmed. Welkom terug, Hilde. Misschien toch voor de luisteraars nog ter herinnering, waar spreken we over? Wat is het probleem? Waar zitten we hier over aan tafel?
1: Er zijn een 100-tal mensen die hier al papieren hebben. Dus sommige Palestijnen hebben hier asiel aangevraagd en hebben de Belgische nationaliteit of zijn erkend als vluchteling. In elk geval hebben ze een identiteitskaart. En dan hebben ze visa aangevraagd voor hun gezin dat achtergebleven is in Gaza. Omdat zij zijn hier aangekomen voor oktober 2023 en nu zit hun gezin vast in Gaza. Maar hun gezinsleden hebben dus allemaal een visum om naar België te komen, omdat zij recht hebben op gezinshereniging. Dat is een fundamenteel mensenrecht. Maar met die visa wordt verder niks gedaan. De regering blokkeert de evacuaties, dus eigenlijk blokkeren ze ook dat mensenrecht van gezinshereniging.
0: Laat ons daarmee beginnen, Ahmed, want het gaat heel de tijd nu over de studenten natuurlijk. Maar daar hebben we het, dat is maar een kleine fractie van het probleem. Het gaat over mensen gelijk als jij, waarbij de rest van het gezin recht heeft op gezinshereniging. De papieren zijn in orde en dan stopt het. Dat is waar we zijn.
2: Ja, ik wil dit ook een beetje duidelijken. Want ik heb de interview van de minister van Immigratie, Annelien van Besuit, al gezien. En ze heeft gezegd dat we willen niet meer mensen met illegale situatie hier in België. En wat ik wil zeggen zeker, deze familie hebben visa al gekregen en dat betekent ze hebben verblijfplaats hier in België. Dat betekent ze hebben legaal situatie hier in België. En wat we vragen om een manier om deze mensen buiten Gaza te krijgen. En bijvoorbeeld als morgen de grens open, deze 1800 mensen kunnen naar België komen. En ze hebben deze visa al gekregen door België regering. En dat betekent, we vragen niet om alle mensen uit Gaza te krijgen naar hier, naar België. Nee, we vragen onze familie door het recht, we zijn vluchtelingen mensen hier in België.
0: Mm-hmm. Iets wat blijkbaar bij de buurlanden wel kan. Er zijn landen die dat wel gewoon evacueren.
2: Ja, ik heb dit al gezien ook in Holland. In Nederlands, want ze stoppen ook met evacueren van 1 jaar, maar 2 maanden geleden zijn ze terug met gezinsherinnering uit Gaza. Elke week ze evacueert ongeveer 40 mensen uit Gaza tot Holland. Ook als wij kijken naar Italië of Frans ook, ze gaan door ook met evacueren. En we proberen altijd om te begrijpen wat is het probleem precies met België, waarom precies België stopt met evacueren. En we hebben geen antwoord gekregen, zeker. En op de laatste vrijdag, we hebben dit al gezien, Mr. Brivaud probeerde om in het kabinet om te discussiëren over de 13 studenten en ook over die familie die hebben deze recht. Maar hij heeft een slechte beslissing precies door NVA en MR-partijen. En ik vind dit echt niet. Ik weet het niet, hoe kan ik dit zeggen, Nederlands? Maar
0: het is onmenselijk.
2: Ja, zeker. Want deze familie, ze zijn vrouwen en kinderen onder de oorlog met een hele slechte situatie daar.
0: Ja, ja, dat is het probleem terug nog eens geschetst. De laatste keer dat jullie hier waren, dan liep de campagne Wachten op Prevot, want dan waren we effectief aan het wachten op Prevot. Ik heb zelfs, zoals ik beloofd had, naar de minister, naar de woordvoerder natuurlijk gemaild, dat we getuigenis hadden gehad dat ze heel schrijnend waren. Papieren zijn in orde. Dan had de woordvoerder mij gevraagd, ja, zet het even op mail, dat heb ik dan op mail gezet. Dan heeft hij niet geantwoord, dan heb ik die teruggestuurd of dat hij dan mijn mails had gelezen en dan heeft hij de berichten zelfs niet meer gelezen. Waar staan we dan met de campagne Wachten op Prevot? Hoe zit de situatie dan nu? Waar staan we?
1: Ja,

0: Inderdaad, het is eigenlijk de bevoegdheid van Prévost om evacuaties te organiseren. Maar hij heeft die bevoegdheid eigenlijk doorgegeven aan de kern van de regering. En dat zou in het regeerakkoord hebben gestaan. Nu heeft hij dat gevraagd. Het antwoord was niet. Op een bepaald moment is er zelfs een poging gedaan door Anneleen van Boshuit om dat te koppelen aan de deportaties van, naar Afghanistan. Dan is Prévost wel boos geworden. Maar het resultaat is dat, dat het opnieuw geblokkeerd is. En nu, ik hoorde Reginald Moreels, die trouwens die op een brief ondertekend had, onlangs zeggen van als ik nog minister zou zijn, dan zou ik nu opstappen. Ik weet niet of Prévost die moed zal hebben. We hopen daar eigenlijk wel op, want dit is ongezien dat legale migratie ook zo keihard sadistisch wordt tegengehouden.
1: Ja, Moreels heeft daar ook over gezegd dat iedere morele... wat was het? Geloofwaardigheid van de Belgische regering echt definitief voorbij was natuurlijk.
0: Absoluut.
1: Nu, dat was dan de beslissing die moest genomen worden door Prévost. Ondertussen is het dan doorgeschoven naar de regering. Wat is dan de volgende stap? Bart Wever liet uitschijnen dat hij betwijfelt of dat het nog terug zou besproken worden.
0: Ja, dat is helemaal schandalig natuurlijk. Intussen, dat kan jij beter zeggen, dat weet jij beter. Hoe kan je dat als ouder aan je kinderen uitleggen? Sommige ouders die achtergebleven zijn met de kinderen in Gaza, die betwijfelen of de ouder in België wel genoeg doet. En de kinderen, daar kan je echt absoluut niet meer aan uitleggen van, ja, maar we hebben nu toch papieren, papa, waarom kunnen wij niet komen? En intussen raken zij gewond, ziek, Sommigen riskeren hun leven nu. En deze regering, ja, daar zijn geen woorden voor.
2: Ja, als ik over dit wil praten, eigenlijk, ik ga niet over mijn familie vandaag praten. Ik ga over andere familie praten. Precies over, want ik ken heel veel Palestiniërs hier. Ze kwamen, soms ze zijn papa of mama. Ik ontmoette met een vrouw hier, zij noemt Iman. En ze heeft in Gaza haar familie en ze heeft een vraag voor de regering. Ze heeft een dochter van 3 jaar oud en ze heeft de vraag, wat denken jullie over mijn dochter als ze opgegroeid en ik ben weer van haar? En altijd, wanneer ze heeft deze vraag al gevraagd, ze heeft een tranen in haar gezicht en ik heb dit gezegd, ik weet het, het is echt moeilijk. Maar je hebt dit al gemaakt om de toekomst van jouw familie. Maar ze heeft antwoorden mee. Wat is de betekenis van toekomst als ik 1 jaar ver van mijn familie en misschien het gaat door na 2 jaar of 3 jaar. Altijd, de kinderen begrijpen niet de spullen van politiek. Ze altijd wachten en altijd de ouders zeggen, oké, we denken volgende maand of na 2 maanden, we hebben een oplossing, we gaan een oplossing vinden met de regering of met de overheid. Maar ik weet het niet, maar daar is geen oplossing. En toen ik dit al gehoord aan iemand van Besuit heb gevraagd, ik wil ook de illegale Afghanen terugsturen naar Afghanistan. En ik vind dit met de humanitarian situatie, het is niet goed als je vraagt, ik ga accepteren misschien met Palestiniërs mensen te evacueren, maar je moet met ander iets accepteren. Volgens mij is het onduidelijk en onmenselijk ook en onterecht ook.
1: Ja, ik denk ook trouwens, het Hof had al duidelijk gesteld, en nog zelfs lang voor de veroordeling, dat er moest ingegrepen worden en een genocide moest voorkomen worden. Iets waar België toch schromelijk in tekort is geschoten. Maar als je dan nog mensen, visumhouders, daar bewust laat zitten, dan is er toch niet anders sprake dan medeplichtigheid, lijkt me.
0: Absoluut, absoluut.
1: Nu, jullie laatste actie was een betoging bij Prévost. Wat zien jullie als volgende stappen? Wat brengt de toekomst?
0: Ja, wel, dat was eigenlijk extra pijnlijk. Die betoging was door en voor de families, de wachtende families, georganiseerd. En werd daags nadien geframed alsof het een betoging was voor de studenten.
1: Ja.
0: Opnieuw werden de families onzichtbaar gemaakt. En dan de volgende dag discussieerde de regering er zelfs amper over. Ja, wat is de volgende stap? De mensen zijn nu wanhopig. Er zijn wanhoopstaden, zoals mensen die van plan zijn om hongerstaking te doen. Er is al iemand begonnen aan een hongerstaking. Wat kan je nog doen als er geen menselijkheid meer is? Wat kan je dan nog doen?
1: Goeie vraag.
0: En om nog eens terug te komen op het voorbeeld dat Ahmed net aanhaalde. Dat het gaat over een vrouw die hals over kop met haar oudste zoon geëvacueerd werd, omdat die oudste zoon een beenamputatie moest ondergaan. En ze kon haar hele familie niet meenemen. Haar man was gewond en de vier overige kinderen zijn achtergebleven samen met haar gewonde man, die niet voor zijn kinderen kan zorgen. En als je dat verhaal, hoe mensen reageren op de vraag van de families, dan is dat van, ja, je moet je kinderen maar niet achterlaten, maar dit is ongelooflijk onmenselijk om zo te reageren. Die vrouw mist haar kinderen verschrikkelijk, heeft daar zelf echt niet voor gekozen om van haar kinderen verwijderd te zijn, uiteraard.
1: Ik neem aan, de niet-beslissing zal ik dan noemen van Prevost is nog heel recent, dat er nog wordt nagedacht over wat dat volgende stappen zijn in verband met acties of noem maar op. Dat zullen we dan wel zien. Ik wil jullie heel erg bedanken om naar hier te komen sowieso. Ik zou wel zeggen, Ahmed, het laatste woord is uiteraard aan jou. Wel,
2: De laatste woord, eigenlijk, we hebben hier in België in een menselijke situatie en we proberen met al of ons energie om dit om een oplossing te vinden. En ik zou als Belgen de kern van de regering op meneer Bardewibar of Maximo Brevo een oplossing gaan vinden. Want ja, waarom, ik heb deze vraag altijd al gevraagd, waarom toen de oorlog begon tussen Verenigde Staten en Israël en Iran, jullie hebben een beslis al gemaakt met 2 dagen. Jullie kunnen alle Belgs evacueren na 2 of 3 dagen. Maar met Palestijnse mensen die onder genocide jullie nodig hebben van 11 maanden. En tot nu, jullie kunnen niet een beslis gemaakt.
1: Zeer duidelijk. Ik wil jullie bedanken om te komen en hou mij op de hoogte van het nieuws. En jullie zijn altijd welkom binnen 2 weken natuurlijk.
2: Oké, dankjewel.
1: Dankjewel.

Voilà, ik ben natuurlijk nog steeds op het Salon hier als chroniqueurs van de aangekondigde ondergang van de mensheid. En zo biotoop, zo voelt het soms een beetje. U hoort nu Muslim Gaz. Biedt je Jasper nog een plaatje opzetten? En dan bellen we monsieur Rivian. Want dan gaan we verder over de Rif. Dus tot voor zometeen. Toch?

0: Voilà, voilà. Als alles goed gaat, hebben we het nu terug onze gast aan de lijn. We gaan het nog eens over de Rief hebben, nietwaar?
1: Een hele goede dag.
0: Voilà, welkom in de studio. We wouden u toch spreken vandaag, want u viert vandaag een onafhankelijkheidsdag. Welke relatie heeft deze dag met de Riefrepubliek? Wat betekent dat voor u?
1: Voor mij betekent het heel veel. En ik ben van mening dat het eigenlijk voor ons allemaal heel veel moet betekenen. Het is een vrij historische dag. Op 18 september 1921 werd de Riefrepubliek opgericht. Dit gebeurde na het verslaan van Spanje als bezetter. Die toen nogal lang huishouden heeft gedaan. De Riefijnen hebben er vlak daarna niet stilgezeten. Ze hebben zich meteen geïdentificeerd als een onafhankelijke staat. Ondanks dat de Riefrepubliek relatief jong was, had het land een centraal gezag. Ministerraad, volksraad, rechtbanken, militaire organisatie en zelfs een net telefoonnetwerk. Het was een volwaardige functioneel land. Zeker voor die tijd, als je ziet binnen welke tijdspanne het voor elkaar hebben gekregen. En hiermee hadden de Riefijnen niet alleen bewezen welke organisatorische capaciteiten ze hadden, maar ook aan de wereld laten zien dat vrijheid altijd de moeite waard was om voor te strijden. Voor veel andere volken was de oprichting van de Rief een lichtpunt. En ik vind dat iedereen dat zou moeten vieren.
0: Ja, het is opvallend. U bent er echt heel militant over. U bent nog dan zelf in Nederland opgegroeid, geboren en getogen. Van waar die fascinatie? Is dat iets dat van thuis uit is meegekomen? Of hoe hard leeft dat nog?
1: Ja en nee. Ik ben zelf inderdaad in Nederland geboren en opgegroeid. Met als geboorteplaats Amsterdam. En dat kun je waarschijnlijk wel een beetje aan me horen. Daar ben ik tot op de dag van vandaag heel dankbaar voor. Want dankzij mijn Amsterdamse achtergrond heb ik veel geleerd. Of in ieder geval geleerd om voor mezelf op te komen, mijn eigen identiteit niet te verwaarlozen en mijn mening niet voor mezelf te houden. Mijn persoonlijke interesse is waarschijnlijk in eerste instantie door de opvoeding thuis met de paplepel ingegoten. Mijn ouders bijvoorbeeld, die vertelden veel verhalen over de Rief. Deze spraken zo tot mijn verbeelding dat ik er altijd meer over wilde weten. De honger naar de kennis over de Rief is altijd gebleven. Sterker nog, hoe dieper ik in de geschiedenis van de Rief graaf, hoe interessanter het wordt. We hadden thuis niet breed, maar de zomervakantie in de Rief was sowieso een vast gegeven. Elke zomer vanuit Amsterdam in de auto naar het dorp van mijn ouders. Waar altijd met veel plezier de vakantie doorbracht, de cultuur leerde kennen en de Riefijnse taal 6 volle weken kon praktiseren. Ik denk op dit moment, als ik het nu erover heb, nog altijd met veel plezier aan terug. En als ik nu op terugkijk, hebben die zomervakanties meer spoor achtergelaten dan ik van tevoren zelf had kunnen voorspellen. En in zekere zin de persoon geschapen die ik nu ben. Het enige wat ik van mijn ouders niet meekreeg, dat was de duistere zijde. De opgedrongen relatie met Marokko, die werd nooit besproken. En dat had ik als kind toen nog niet echt door en moest ik later zelf als volwassene gaan ontdekken.
0: Ja, uw ouders zijn natuurlijk wel moeten vertrekken. Zagen ze dat eigenlijk als een tijdelijke ballingschap of had een vertrek economische redenen? Hoe zat het dan eigenlijk?
1: In eerste instantie zou je denken inderdaad dat het een economische reden was. Dat werd mij vroeger ook op school door meester Koen gezegd. Hè? Want wij waren toen de zogenaamde gastarbeiders, tenminste mijn ouders. En ik had dus ook de indruk dat het vooral economische reden was. Weinig werk, geen perspectief. En aan de andere kant van de zee had je natuurlijk Europa die destijds veel te bieden had. En dat is een beetje ongeveer het idee wat ik tot mijn 13e heb gehad. Wij waren gastarbeiders en we zijn hiervoor gekomen om te werken. Nou, toevallig ben ik er geboren. Maar toen ik toch wat kritischer werd in het leven, wat ouder, zag ik de dingen om mij heen vanuit een volwassen perspectief. Begon ik de reden te zien. Mijn vader snoerde mij vaak de mond. Als ik vragen stelde over de koning of de Marokkaanse overheid, kan ik me herinneren. Dan stelde hij bijvoorbeeld dat Marokko zowel onbetaalde als betaalde informanten had. En ik de vragen die ik in Nederland aan hem stelde, eenmaal op vakantie in de Rief, voor mezelf moest halen. De consequenties die zijn mij nooit verteld. Maar die breken later dreigende dan ik zelf had kunnen vermoeden. Zoals die dag bijvoorbeeld in 1987 kan ik me herinneren dat ik van school thuis kwam. En er was overdag bij ons ingebroken. Het hele huis was overhoop gehaald. Wat bleek, dat kwam later door de geheime dienst die het had gedaan, omdat mijn vader destijds kritiek had geleverd op de lokale moskee. Dat is mij toen nooit zo verteld, maar ik ben zelf in archief gaan graven van oude Nederlandse kranten, uit de jaren 70, jaren 80. En toevallig vond ik een krantenartikel uit 1978 waarin een ex-informant aan de Nederlandse journalist toegaf dat een van de tactieken die ze hadden om kritische mensen angst aan te jagen was door bij hen in te breken en het huis overhoop te halen.
0: Ja.
1: Ja. En één keer ook in de rift zelf, dat er bijvoorbeeld in Nador waren en dat er opeens een onbekende man naast mijn vader ging zitten om vals kritiek te leveren op de koning. Achteraf kreeg ik te horen dat het een valstrik was. Want zodra je meegaat in die kritiek, dan werd je opgepakt. En dat heb ik niet. En dan heb ik nog eens over de ontelbare keer met mijn ouders opeens, dat mijn ouders opeens stil werden in de auto als we bijvoorbeeld een checkpoint tegenkwamen. Dat zelfs de radio uitging. Dus je merkt de gaandeweg, als je ouder wordt en oude krantenartikels of dingen terughaalt die je als kind mee hebt gemaakt, dat het was helemaal geen economische vlucht. De mensen waren echt op de vlucht van toenmalige koning Hassan II. Die heeft in 1958 en 1959 huis gehouden in de Rif en heel veel mensen gedood. Massamoorden, bombardementen, verkrachtingen, verminkingen.
0: Ja, met als argumentatie dan meestal separatisme als beschuldiging dat dan voor gevaarlijke instabiliteit zou zorgen, zo gezegd. En Fitna wordt dan ook gezegd, hoe zie je dat?
1: Ja, ik moet daar vaak om lachen als ik dat hoor of ergens lees. Want dat klinkt in mijn oren alsof een pyromaan de brandweer ervan beschuldigt de boel in de fik te hebben gestoken. Ten eerste kun je niet afscheiden van iets waar je formeel nooit deel van uit hebt gemaakt. De Rif is namelijk nooit deel geweest van het Marokkaans grondgebied. Dat kun je ook zien in het verdrag van 30 maart 1912, waarin de sultan vrijwillig het land overdraagt aan de Fransen. Dat staat ook in het verdrag van Vers. Daar is de Westelijke Sahara-gebied en de Rif nooit van deel uitgemaakt. Dus daaraan kan je zien dat de Rif en in dit geval ook de Westelijke Sahara-gebied nooit deel uitmaakt van Marokko. Maar de Rif heeft ook nooit verantwoording aan de sultan hoeven af te leggen in het verleden of belasting af te dragen. En andersom heeft de sultan nooit zeggenschap over de Rif gehad. Die Fijnen kon zich prima zelf redden en hebben dat bij de oprichting van de Republiek ook prima bewezen. En de Rifijnen zagen in de sultan enkel een religieuze leider, zoals de katholieken dat bijvoorbeeld ook in de paus zien. Niks meer, niks minder. En dan heeft hij het ook over het woord fitna, hoor ik net. Marokko die zegt dat Rifijnen voor instabiliteit kunnen zorgen en dat ze zaken, door voor een republiek te pleiten. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Tegendeel. De Rifrepubliek was een blauwdruk voor veel onderdrukte volken destijds die van vrijheid droomden. Maar Marokko daarentegen, en dat heeft hij afgelopen juli nog laten zien, is eigenlijk het hoofdingrediënt voor elke vorm van instabiliteit in Noord-Afrika en verder buiten. En dat woord fitna, waarom is dat zo populair bij de critici in het Marokkaanse regime? Dat is een term die vanuit religieuze context wordt gebruikt om de Rifijnen middels religie monddood te maken. Want Marokko probeert op die manier elke vorm van discussie op basis van feiten uit de weg te gaan.
0: Een hele boterham al. Ik zal zorgen dat u even een glaasje water kan drinken. U had een plaatje ook aan ons gesuggereerd. Acme, wij gaan dat nu draaien en dan spreken we elkaar zo meteen verder.
1: Tot zo.

0: Nu, misschien een meer existentiële vraag. Als we spreken over de Rifrepubliek, dan moeten we natuurlijk al 100 jaar teruggaan en dan heeft het ook maar 5 jaar geduurd. Waarom denkt u dat het nu levensvatbaarder zou zijn? Hè?
1: Formeel, op papier, heeft de Rifrepubliek inderdaad 5 jaar geduurd, van 1921 tot 1926. Daarvoor heeft de Rif ook bestaan. Maar eigenlijk als een auto zonder kenteken, zou je bijna kunnen zeggen. Maar waarom hij wel levensvatbaar zou zijn, is voor mij heel simpel. De ontmanteling van de Rifrepubliek was niet aan de Rifijnen zelf te wijten destijds. Dit gebeurde buiten hun macht om, van buitenaf opgelegd, onder druk van een aanval door meerdere landen en het massale gebruik van mosterdgas, heeft de president toen besloten de strijd te staken. Dit deed hij onder andere om zijn volk te redden en een toekomstige generatie de kans te geven de Rifrepubliek alsnog te stichten. Ik zie mezelf als de toekomst die hij zag. Hij toen namelijk al snel door dat de oprichting van de Republiek prematuur was. En in de geest van die tijd de wereld er nog niet klaar voor was een voormalige kolonie een onafhankelijke staat te zien worden. In deze tijd denken wij natuurlijk anders over het koloniseren van een land. En dan kunnen wij ons haast niet voorstellen dat dat nog gebeurt. Ik ben van mening dat wij nu wel de ruimte hebben om die discussie aan te gaan met de gemeenschap. Het papierwerk trouwens van de Rifrepubliek is in 1923 al gedaan. De onafhankelijkheidsverklaring en staatsproclamatie liggen in het archief van de Verenigde Naties in Genève. Inclusief ontvangstbevestiging van de toenmalige Volkerenbond. Dat was de voorganger van de VN.
0: Misschien toch nog eens, wat viert u exact? Welke historische dag is het?
1: Het is zoals ik al zei, ik heb net twee data genoemd, 1921 en 1923. 1923 is het formeel geregistreerd, maar met terugwerkende kracht naar 18 september 1921. Omdat Abkim Gatabi toen van mening was dat hij toen al als een volwaardige staat functioneerde. Ook bijvoorbeeld met Spanje. Ze deden op basis van internationale wetgeving gevangenen tegenover elkaar uitwisselen. Dus de Rifijnen hadden bijvoorbeeld Spaanse gevangenen en andersom hadden zij de Rifijnse gevangenen. En die werden op basis van internationale wetgeving tegen elkaar uitgewisseld. Dat was een van de voorbeelden voor hem om aan te geven dat hij toen al functioneerde als een staat.
0: Ja, we hadden net ook in onze show hadden we een Palestijnse gast die daar ook in de hartverscheurende situatie zit, dat hij hier veilig

0: om te gaan met de privilege die ik geniet om alles te kunnen zeggen. En hoe ik deze zo in kan zetten dat hun verhaal gehoord wordt. Marokko heeft destijds de activisten niet voor niets hard gestraft met die 20 jaar gevangenisstraf. Dat was niet om hen te laten zwijgen, maar een signaal naar iedereen die overweegt om kritiek te leveren. Ja. Ik heb al verteld, mijn vader in de jaren 80, die hield zijn mond ook niet. Ik ben een nazaat van hem. En ik weiger dan ook dat te laten gebeuren, dat zwijgen. En dat is een van de redenen waarom ik ook op uw uitnodiging ben ingegaan.
1: Ja, zou het dan ook zijn, denkt u dat ook, dat gelijk bij de Palestijnen, ook dat het een beetje een voorbeeldfunctie kan zijn, de strijd voor de Rif-Republiek, of een moment van bezinning, of toch een voorbeeld ook?
0: 100%. Om terug te gaan in de tijd, meerdere verzetstrijden zagen in de Rif-Republiek een voorbeeld van hoe het moest. Che Guevara, Ho Chi Minh, Chow Meng Dong, dit zijn allemaal mensen die zagen in de Rif een blauwdruk van hoe te handelen en hoe te durven dromen om vrij te zijn. De Palestijnen destijds, die zijn ook naar Azië gegaan en die vroegen daar ook aan deze leiders. Kunnen jullie ons vertellen hoe jullie voor elkaar hebben gekregen om jullie volk te bevrijden? Waarop de Aziaten lachend zeiden, degene van wie wij het geleerd hebben, die komt uit Noord-Afrika. Om maar aan te geven welke inspiratie of welke bron van inspiratie de Rif voor alle onderdrukte volkeren was.
1: Ja, er is morgen ook een bijeenkomst gepland met diverse partijen uit het buitenland. Wat verwacht u daarvan?
0: Ik bedoel, die wij vanmorgen hebben?
1: Ja.
0: Wat verwacht ik daarvan? Ten eerste vind ik al een hart onder de dream. Steken. Want we pleiten al heel lang voor de Rif-Republiek. Genieten onder onze eigen achterban of veel aandacht en steun. Maar als een buitenstaander op die deur klopt en oprecht vraagt hoe hij bij kan dragen, dan doet dat veel, weet je wel. Want je voelt je gezien, gehoord, begrepen. En je hebt ook eindelijk het gevoel dat het verleden tastbare contouren begint te krijgen. Het zijn mensen met een juridische en geopolitieke achtergrond die ervan overtuigd zijn dat wij juridisch sterk staan. En het enige wat nu nog ontbreekt is de wil van de internationale gemeenschap. Maar daar werken we aan.
1: Ja, de klok tikt voor natuurlijk. Maar misschien toch een voorlaatste vraag. Hoe ziet u de toekomst van de Rif-Republiek eigenlijk over 10 jaar?
0: Nou, 10 is volgens mij gelijk aan 2 keer 5. Als ik zie wat mijn voorouders in 5 jaar tijd voor elkaar hebben gekregen, heb ik er alle vertrouwen in dat wij in 10 jaar tijd de Rif-Republiek weer volledig op de kaart hebben gezet. Zeker gezien de middelen die we nu hebben, internet, social media, dat is alles wat wij voor ons voorouders niet hadden. En toch kregen ze voor elkaar om binnen 5 jaar de staat uit de grond te stappen. En ik denk met de Rif terug op de kaart, dat daarmee de wereld wederom een stukje mooier wordt. Ik zie sowieso een land dat volop in ontwikkeling is, waar verschillende volken een bron van inspiratie zullen vinden. Een land dat een bijdrage zal leveren aan vrijheid, veiligheid. In de toekomst voor ons allemaal.
1: Voilà, dat is duidelijk. Misschien nog een laatste puntje. Mensen die sympathie hebben, hoe blijven ze in contact? Hoe kunnen ze jullie volgen? Wat kunnen ze doen?
0: Mensen die met de juiste intentie een steentje bijna willen dragen, zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Dat was toen in 1921 zo. En diezelfde uitnodiging is nu nog steeds van toepassing. Als mensen denken dat ze vanuit hun beroep of achtergrond iets kunnen betekenen, mogen ze een mailtje sturen. Dat mag naar Vrienden van Bliek. Aapstaartje proton.me. Dus Vrienden van Bliek. Aapstaartje proton.me. En ze mogen uiteraard ook contact opnemen met Radio Centraal, want jullie hebben immers mijn contactgegevens. En wat de Belgen betreft, u zegt net de bijdrage leveren. Wat de Belgen betreft, ja, jullie dragen momenteel onbewust misschien al een steentje bij. Door jullie aandacht te krijgen. Voor mij is elke persoon die mijn verhaal aanhoort een stap in de eerlijke richting.
1: Voilà, dat is heel duidelijk. Misschien nog praktisch, waar moeten mensen morgen zijn?
0: Morgen verzamelen wij in Brussel, bij het Schumannplein. Het eindigen bij Troonplein. Dat is de mars zelf. En de bijeenkomst waar ook de buitenlandse gasten bij zullen zijn, is Hotel Le Plaza.
1: Voilà, dat is heel duidelijk. Ik wil u bedanken voor uw tijd en ik wil u nog een prettig weekend wensen aan.
0: En ik wil u bedanken voor de grote aandacht. Dank u wel.
1: Tot ziens.